0: coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk.
1: Luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

0: Wacht een vrouw nog steeds.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer en de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Goedenavond. Ja, ik hoop dat u er wel ingeschakeld heeft. We zijn iets te vroeger vandaag, dus dat u niet... Ja, misschien bent u wel te laat, maar ja, dan ziet u het ook niet wat ik nu aan het zeggen ben eigenlijk. Johan Derksen zit er. Datzelfde geldt voor Albert Vlinder, ook René van der Gijp. En Shelley Sterk, dames en heren. Ja. Helemaal alleen?
1: Helemaal alleen. Hoe voelt dat? Iedereen weggejaagd. Nou ja, met jullie is wel gezellig genoeg, toch?
0: Ja, voelt dat oké?
1: Okay? Ja, voelt oké. Okay. Ja? Ik heb wel zin in vanavond.
0: We stonden net even te praten daar in de schmink. En ik krijg ook allemaal berichten binnen. Shelley, waarom heb je niet dezelfde outfit aan als afgelopen vrijdag? Ja, die krijgen wij gewoon allemaal binnen.
1: Ik weet het. Ik was afgelopen vrijdag bij het racecafé. En ik wist dat ik een laag truitje aan had. Dat het geen kooltrui was. Maar ik was even vergeten dat als je aan de kop van de tafel zit... dat je vaak voorover leunt.
0: Ja.
1: En ik kreeg de volgende dag van mijn moeder te horen... Shell, wat zag jij eruit?
2: Ja, hebben we dat beeld?
3: Ja, hier.
1: Ja, dat was
0: maar ik vind
1: dat
0: wel prima. Ja. Ik vind het ook prima.
3: Ik vind het niet erg, wat is er mis mee?
1: Nee. Ik kreeg ook wel een heleboel enthousiaste berichten van mannen. En van vrouwen dat ik het niet nodig had. Nou, vond ik toch wel aardig.
0: Ja. Nee, maar ik ben Johan, ik bedoel, jij bent
2: Nee, ik... Kijk, vrouwen met mooie borsten, dat vind ik echt kunst.
0: Ja, maar zo kun je het omschrijven.
1: Goed, gaan we even mijn borstrecensurie aan tafel, gezellig.
0: Hey, gaan ze in Rwanda rijden, klopt dat?
1: Of Rwanda, dat schijnt zo te zijn volgend jaar.
0: Dat is een verhaal, zeg. Formule 1 in Rwanda.
1: Het zou wat zijn, hè?
3: Nou, Dingen heeft zich ook Singapore. Altijd op hun mouwtje. Ja, Arsenal, visit Rwanda.
0: Ja.
3: Zou mensen dan werkelijk denken... Godverdomme, dan moet ik eens even heen.
4: Even Toei bellen.
3: Ja.
1: Die het grootste koffertje met geld meeneemt. Dan maak je in ieder geval kans. Maar in ieder geval... Dit weekend rijden ze in Singapore.
0: Ja, nee, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik vond het opmerkelijk dat gerucht dat Rwanda... omdat er ook eventueel die vluchtelingen naartoe gebracht zouden kunnen worden voor wat geld.
2: Dan zit Amnesty International niet in de organisatie.
0: Nee, dat denk ik wel degelijk van niet. Over auto's gesproken, Johan, we willen het bijna... Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen.
2: Ik heb een prima gesprek gehad met de directeuren van... En ik ben een beetje geschrokken
0: van BMW.
2: Van de ophef, weet je wel. Wat je zegt wel op tv. Maar als iemand gewoon een klacht heeft over een garage... die kan dat heel hard roepen in de tuin of zo. En dan hoort niemand. En die mensen hadden ook allebei ruim 40 reacties gekregen. En ik heb 2 brieven van garages gekregen die me graag willen helpen.
0: Nou, hè?
2: Dus...
4: Heb je de kassa helemaal niet nodig?
0: Nee, eigenlijk niet. Dus dat kassaprogramma kan eigenlijk ook online wel verdwijnen.
4: Ja.
0: Toch?
2: Nee, wij doen dat hier tussen neus en lippen
4: gewoon
2: even door.
4: Gewoon even oplossen, huppakee.
2: Ja.
4: Ja, het is qua timing een beetje vreemd, hè. Want de dag dat je dus al moet stemmen op kassa omdat het moet blijven... dan besluiten ze al dat het blijft eigenlijk. Maar het is over zo'n verdekte bezuiniging. Dat ik denk, dit is natuurlijk geen bezuiniging. Het is gewoon budget verplaatsen van tv naar online. Want het gaat alleen online voortaan. Dus het is helemaal geen bezuiniging.
2: Maar ja, dat is de toekomst dadelijk voor ons allemaal, hè, online.
3: Ja, duurt nog wel even.
4: Wegbezuinigd worden, bedoel je?
3: Nee, duurt nog wel even.
2: Ook dat misschien. Maar kijk, gewoon de tv, dat gaat verdwijnen. Ja, dat wordt eigenlijk allemaal internet.
4: Nee, dat zie je nu ook natuurlijk aan die televisiering. Is hartstikke leuk, hè. Maar er zit niet één echte publiekstitel bij, snap je?
2: Geen maar vind je het leuk? Ik vind het helemaal niet leuk.
3: Maar wat?
4: Nou, ik vind die
3: maar
4: wel
3: wat,
4: leuk.
3: Vertel, wat bedoel je dan?
4: Nou, grote programma's als De Slimste of Miljoenenjacht... waar echt nog 1,5 miljoen mensen naar kijken, die zitten er niet bij. Het zijn programma's die 500.000-600.000 kijkers hebben. En volgens mij komt dat omdat ze bij de televisier... Kijk, de televisier, dat weet volgens mij ook niemand meer. Dat is een blad, hè? Dat is een tv-gids.
0: Ja. Oh ja.
4: Ja, en waarom ik het uitleg, is... Ik had een paar jaar geleden deed bij de KRO een special op tv. En toen was ik heel trots op alle promotie. Hadden we allemaal tv-gidsen op tafel liggen. En cv-gidsen en trotskompas. En er kwamen heel veel kids binnen die voor me werkten. En die keek naar die bladen en zei, wat zijn dat voor blaadjes? Ze hadden echt geen idee wat dat waren. Dus die tv-gidsen...
0: Maar vroeger was het belangrijk, want Fred Oster heeft ze allemaal uitgeknipt een keer, toch?
4: Die heeft, ooit, hè, de man van de weekendquiz, die heeft ooit, toen is de stemming ook gestaakt... omdat hij zoveel bolletjes zelf weer had zitten vullen... maar met hetzelfde handschrift. En dat is niet slim.
0: Nee.
4: Ja, misschien met hulp van een paar marmotten, dat kan ook. Ja. Maar toen hebben ze het gecanceld. Maar hebben ze een soort, om weer op de kaart te staan als Steven hier... gaan ze steeds rondes doen met weer 5 genomineerden, weer 5 genomineerden. Ja. Nee, uiteindelijk krijg je dan dat mensen die toevallig in de periode uitzenden... waarop er genomineerd wordt, dat is in de zomer. Dan denk je, bondgenoten is op dat moment en woeste grond is er.
0: Ja.
4: En dan stem je erop.
0: Bondgenoten is een van de kanshebbers dus, van de 3 kanshebbers die er aanwezig zijn. Bondgenoten zit bij ons in team, hè, spelen dezelfde kleur.
4: Ja. Ja.
0: Voor de mensen die bondgenoten toch niet kennen, even kort uitleg.
5: Ik weet dat ik naar huis moet komen, maar ik weet ook dat mijn avontuur gewoon nog niet klaar is.
6: Dat kan echt niet. Dit is echt zwaar egoïstisch.
7: Weet je wat, die kamers zijn hier zo binnen
6: lopen. Dit kan niet. Je laat haar wachten. Je laat iedereen wachten omdat jullie zo nodig
8: hier met elkaar moeten botsen, weet ik veel wat jullie doen.
9: Maar je zegt... Hey, vriendje, praat normaal.
8: Jij praat ook normaal tegen mij.
9: Normaal.
8: Je hoeft niks tegen mij te gooien.
9: Ben je gek of zo?
8: Je moet niks tegen mij gooien.
9: Okay, precies. Op het moment dat ik het hardst nodig heb hier, heb je me als een broer... Je broeder
10: wat moest ik dan doen?
9: Je hebt als een baksteen laten vallen.
10: Wat moest ik dan doen?
9: Je moest voor je broer kiezen.
10: Wat moest ik dan doen?
9: Je broedermoord
10: gepleegd. Wat moest ik dan doen? Wat moest ik dan doen?
2: Nou ja, het is wel eens prettig om te zien dat dit niet het enige programma is waar wel eens een meningsverstand is. Hè?
3: Maar hier kijk je denk ik wel veel jongeren naar. Hè?
11: Ja.
3: Ik weet
11: die
3: niet.
11: Vinden dat leuk, rare snuiters.
3: Ja, ja, ja, kijk je
1: ja, het is
3: dat
1: wel
3: leuk.
1: Een cultdingetje aan het worden.
3: Vinden dat leuk,
1: de jonge generatie inderdaad. Ik ken een hoop mensen die er helemaal in zitten. Ook een beetje als alternatief voor GTS heb ik vaak.
11: Hier kijk, er zit er eentje toen ik het net even bij... Bondgenoten, riep hij. Bondgenoten, zit hij hoor, ja. Bondgenoten, daar is hij.
2: Maar toen ze begonnen, toen denk ik, wat moet dit worden? Ik vond het helemaal niks. Waar zit ik naar te kijken?
4: Ja, het leek een soort slap aftreksel van Big Brother eigenlijk... waarnaar je zat te kijken. Dat heeft trouwens nooit de TV-serie gewonnen.
11: Nee.
4: En weet, is dit gewoon de Big Brother van deze generatie? Die denkt, kom maar op.
11: Ja, weet je wie er enorm fan van is?
4: Ja, wie?
11: Raymond Mens.
4: Nee.
11: Raymond Mens is een enorme fan. Zo groot zelfs dat we hem in die loods hebben gezet daar in Lelystad. En daar staat hij nu, dames en heren. Raymond Mens!
12: Ja.
11: Ring 1.
12: Avond van mijn leven.
11: Nou, neem ons even mee. Wat hebben ze allemaal uit de kast gehaald om het te gaan winnen vanavond, Raymond?
12: Nou, heel erg veel. De sfeer zit er goed in. Jullie zeiden dat net ook al. Heel veel jongeren kijken er onder andere naar dit programma. Het is een soort moderne soapserie. We staan nu in de enorme loods waar het programma wordt opgenomen. Onze vrienden van Radio 538 zijn erbij. De avondshow met Bas en Dylan. Shownieuws is er. Er is een livestream van SBS6. En natuurlijk alle bewoners die hier... Hebben jullie er zin in? Die hier in spanning zijn, omdat ze denken een goede kans te maken. Want Jan Versteeg heeft net de prijs voor beste presentator gewonnen. En zij denken dat dat een opmaat is naar de overwinning van de bondgenoten.
11: Ja, nou ja, we gaan zo weer terugschakelen bij jou. Hoe kan je precies stemmen? Ik zag iets in beeld staan, maar las het niet goed genoeg. Hoe kun je stemmen?
12: Ring 1, dat is het allerbelangrijkste. Kun je sms'en, je kunt bellen. Dat staat onder in beeld. Als je wilt dat de bondgenoten gaat winnen. Heel veel mensen kijken het. Johan zei het laatst ook. Hè, van ja, ik val er toch vaak in. En dan wil je weten hoe het afloopt. Het is een soort soapserie. Maar dan met een spelelement. Want af en toe wint er hier iemand 100.000 euro. Die gaat dan als grote winnaar naar huis. Nou, deze mensen hopen het allemaal te winnen. Maar vanavond willen ze vooral de televisiering winnen.
11: Ja, 0909-8851 of sms Ring 1 naar 2580. Ja.
2: Hij
11: ja.
2: kan alles, hè. Hij kan alles.
11: Ach,
2: hè?
11: Is zo goed.
2: Alles wat hij doet is goed.
4: Ja, ongeluk, meteen.
2: Nee, maar wat zou boer van mij kunnen zijn?
4: Nou, dat wou ik niet zeggen, maar het komt er wel op neer. Er was vanavond een uur durend programma van de bondgenoten. Heb ik zitten kijken.
11: Ja?
4: Want ik dacht toch een beetje, want ik kijk het niet heel vaak. Maar en het was een uur lang alleen maar stem.
11: Nee.
4: De hoogtepunten van de afgelopen 3 jaar. En dan steeds eens in de 5 minuten weer onder in beeld stem. Dus het zou me echt niks verbazen als het vanavond gaat.
2: Ja, je moet wel actie voeren, hè, als je wil winnen.
3: Ja. Ja, maar woeste grond wint niet. Die hebben geen stemmers.
2: Nee, die hebben geen maar die hebben ook alleen maar in Twente stemmers.
3: Daarom,
2: ik vind het wel een bijzonder aardige serie.
4: Ja, ja.
2: En dat wordt hoofdzakelijk met amateurs gedaan. Hè? Dat is echt heel goed.
4: Ja. Nee, maar ook veel professionals. Als wordt Annemieke Ruiten boos als ik dat zeg. Dat
2: is oh, is hij professional?
4: Ja,
2: dat
4: is een professional.
11: Maar Jan Versteeg, daar heb je nog mee gewerkt natuurlijk... bij dat succesvolle Ses Inside.
4: Ja, dat Ses Inside waar we natuurlijk allemaal naar keken. Nou, precies dit keek er ook wat hier zit.
11: Ja.
4: Daar keek bijna niemand naar. Maar ik heb wel in die tijd echt... Jan en ik maakten die ellende samen mee. Want tot dat bus kwam was dat het grote drama op de vooravond eigenlijk. Dus ons trauma is voorbij. Maar altijd zijn we naast elkaar blijven staan. En, hij dacht toen echt op het programma van de buis ging... van ik ben dood, ik kom niet meer op tv, het is voorbij. En hij heeft zich zo hersteld. Dus ik vind gewoon dat hij het verdiend heeft. Echt een knokker.
2: Weet je nog, dan toen het niet liep... dat John de Mol heeft geprobeerd om Angela daar neer te zetten?
4: Ja. En Angela heeft nee gezegd en vervolgens 2 jaar lang geschreven... dat ze zo gevraagd was.
11: Ja.
4: Ja, maar ze was van tevoren al gevraagd.
11: Ja, ze was aan het begin al gevraagd. Ja.
4: Ik heb er nog gebeld of ze het wilde doen of niet.
11: Ja?
4: Ja, nou nee dus. Maar ja, toen begon jij zijn problemen, denk ik. Denk dat dat is.
11: Ja, dat zal het zijn.
2: Anders had je nou tot over je oren in de menstruatieproblemen gezeten.
4: Ja, Ses Inside kent een heel andere betekenis.
11: Had je een uitnodiging gekregen? Peter-Jan Rens, geen uitnodiging. Als oud-winnaar niet.
4: Ja, maar dat vind ik echt schandalig. Kijk, ik krijg ieder jaar de uitnodiging. Ik ga nooit, dus je kunt de moeite besparen eigenlijk. Ja. Maar als je gewonnen hebt in het verleden, dan moet je gewoon uitgaan.
3: Nee, maar als ik zie wat er zit, mag hij er wel tussen zitten.
4: Ja, toch?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, maar
3: kom op, waarom niet?
1: Tuurlijk had hij een uitnodiging moeten krijgen, maar hij heeft 89 gewonnen en heeft er heel veel gedoe van gemaakt. Ja, dat hij met zijn 75 jaar niet uitgenodigd is. Want het gedoe was dat de hele zaal vol zat met bobo's en prominenten. En hij had de televisier groot gemaakt. Hij had er zoveel tips gegeven. Ja. Hij was er zelf zo verbolgen over dat hij eigenlijk naar de rode loper wilde om dan aan mensen op de loper te vragen wat zij ervan vonden dat hij niet uitgenodigd was.
11: Uiteindelijk hebben ze het bijgedraaid, hebben ze het weer door
1: hebben
11: een kaartje
1: gegeven. Hebben ze hem toch gestuurd en gezegd, hey, je mag
2: maar hij woont bij die rare Johan.
4: Nou, die stond bij hem in de Flemming vanavond. Dan denk je, we nodigen hem uit. Kijk, Johan Flemming zei erbij. Dan zou ik ook zeggen, we doen geen uitnodiging.
3: Als je nou erg is, er die live show van
2: die twee. Ja, maar die Johan Flemming is er wel rijk aan geworden.
3: Jazeker.
11: Ja. Ja, die heeft goed geboerd. Maar jij had geen kaart, er is geen uitnodiging.
1: Nee, het is niet mijn feestje, moet ik zeggen. Ik ben er wel eens geweest, hoor, maar... Ja, de tv-wereld zijn niet bepaald mijn mensen.
11: Wat? Hoezo niet?
4: Nou, staan nou.
1: Nee, ik niet allemaal, uitzonderingen daar gelaten. Maar ik heb er wel eens op een feestje gestaan en dan sta je met iemand te praten. En dan zitten ze eigenlijk zo langs je heen te kijken bij welke tv-baas moet ik slijmen.
11: Ja. Het is niet dat echt kan jij niet goed.
1: Nee, daar ben
11: zo
1: ik heel
11: ben jij
1: slecht
11: niet.
1: In. Nee, daar ben ik zo slecht in.
11: Maar hoe wil je die carrière dan verder laten groeien?
1: Ja, ik moet echt beter worden in slijmen.
4: Nou, met dat truitje van afgelopen weekend.
1: Ja, precies.
2: Ik denk dat dat de doorslag wel geeft, ja.
1: Ja, nou ja, precies.
2: Maar ik ben het helemaal met haar eens, hoor. Ik zit hier nog 28 jaar. Ik ben er nog nooit geweest. 2 keer gewonnen, maar nooit geweest.
11: Even tussendoor lopen.
2: Ja, tussendoor. Nou, nee, maar gelukkig, omdat wij meestal moeten werken op vanavond. Maar als ik dan al die mensen zie voor zijn uitzending, daar wil ik ook niet tussen zitten.
4: Nee.
2: Nou, ik vind er zoveel vervelende mensen tussen.
4: Ja, is ook zo. Ik ben ook nooit
2: en nu
4: geweest.
2: Heb ik maar 3 vervelende mensen om me heen.
4: Ja, dat scheelt. Maar ik hoorde vandaag van Frank van Leeuwen nog, die niet trouwens de prijs gewonnen heeft voor talent. En wat ik echt vind, hij is een enorm talent waar we gewoon tientallen jaren op tv nog plezier van hebben.
11: Wie heeft dat
4: gewonnen
11: dan?
4: Dat heeft die Daan.
3: Die Belg.
4: Die Belg.
1: Nee, hij is Nederlander,
3: maar die werkt nou,
4: ja, bij de slimste werkt hij.
1: Ja.
4: Daan nog wat.
3: Bij de slimste?
1: Alfrink.
11: Alfrink, ja.
3: Nederland.
4: Nee, slims in België. Daar is hij doorgebroken. En toen werd het daar een ster. En toen heeft RTL nog het blok gezegd, dan kom je ook bij ons werken. Dat doet hij echt heel leuk. Hij heeft een toespraak ook goed. Maar ik vind Frank van Leeuwen is echt een talent.
11: Absoluut.
4: Die vertelde mij vorig jaar, die zat in de zaal.
11: Dit is hem.
4: En toen kreeg hij, dit is Daan. En toen kreeg je inderdaad, vandaag is hij, kreeg voor de

0: nipkof krijg je niet.
1: Dat, nee. Dat we blij waren. Had je het gevoel wel of niet?
2: Wij?
1: Ja, toch?
2: Ja, maar meisje was ook blij, die van die paarden.
0: Ook Britt Dekker.
2: Die was hartstikke blij, man.
0: Ja, oh, die hinnetje van vreugde.
3: Ja, ja. Ja, die staat nu een extra bakje haven te eten. Ja,
2: dat is leuk.
1: Hij was toch fantastisch, man. Hé, hey, geweldig.
0: Ja, maar jij vooral, jij was echt blij, toch? Jij hebt, jawel, je had er zo op ingezet. Je dacht, het zal ook, toch? Ja.
4: De winnaar van de 60ste gouden televisiering is met 74% van de stemmen. Vandaag is zij.
0: Maar dat zeggen mensen dat dit programma zo grof is, maar dit is zo verfijnd.
2: Ja, hoe je het ook vindt of verkeerd, als je niet wint, is het toen ook niet leuk.
0: Nee, dat is kut.
2: Want die bondgenootjes ook, die zitten nu allemaal daar klaar met een fles champagne en ook vuurwerk.
1: Ja.
2: Dan word je dadelijk, win je hem niet. Dat is toch vervelend.
3: Nee, maar de eerste keer dat wij wonnen, René, toen zat John de Mol met een hele programma-familie om zich heen. Want die hadden al een ruimte afgehuurd voor het feest.
1: De Hermitage was afgehuurd,
2: Hermitage,
1: voor de Voice.
2: En Mies Bouwman nog.
0: Ja, die wist ook niet wat ze moest doen. Dat moest ze niet uitreiken.
1: Kregen we Ewout Genemans in de studio. Die wist ook niet wat hem overkwam die dag. Ze dachten, we schakelen toch niet naar die studio toe. We sturen Ewout Genemans, die was net een week begonnen. Die schrok zich helemaal de kleren toen, kan ik me herinneren.
0: Gaaf.
1: Maar ja, het was wel een belevenis, ja. Denk je dat John ook gespannen is nu vanavond of niet?
3: Wat?
1: John, is die ook gespannen, denk je, of niet vanavond?
3: Oh nee, maar kijk, het is voor een zender natuurlijk best belangrijk dat je een prijs vindt.
1: Ja, dus gewoon ring 1.
3: Ja.
0: Is dat ook een opdracht dat we dat...
1: Nee, maar ik bedoel, het is van hetzelfde team. Hè? Hetzelfde team moet je een beetje supporten. En gelet op de andere... Maar maakt het ook eigenlijk allemaal uit. Hé, hey, over leuke avonden gesproken. Denk je dat Dylan een leuke avond had gisteren?
3: Ik denk het niet.
0: Nee.
3: Nou nee, want zij had de tactiek, maar je bent voetballer. Dan zeggen de trainers, als wij de bal hebben, kan het tegenpartij niet scoren. Maar zij bleef maar babbelen, weet je wel. En dan denk je, dan kunnen die gasten niks zeggen.
0: Nee, het is zo lastig. Ik loop natuurlijk, ik ben VVD'er. En
3: iedereen hier aan het combineren
2: tafel. Dat is geen ongeneeslijke ziekte. Hij zegt net alsof het ongeneeslijke ziekte is.
0: Dokter, ik heb ontzettend last van VVD op dit moment.
2: Nee, joh.
0: Hier oprecht. Nee, maar je bent nu niet trots om VVD'er te zijn. Ik vind echt, ze worden zo gemangeld door het D66 en het CDA.
3: Ja,
0: maar
3: dan zitten ze zelf bij, die drie, hè?
0: Ja, maar volgens mij is het probleem dat er geen partijleider is.
3: Nee.
0: Want Dylan is eigenlijk de partijleider, maar zit in het kabinet... En Ruben zou de partijleider moeten zijn, maar die laat zijn oren hangen naar Dylan. Dus volgens mij moet je de keuze maken.
1: Die heeft het te druk met zijn podcast ook, dat speelt ook mee.
0: Erg.
1: En morgen moeten ze morgen aan de bak, hè?
0: Ja, nee, ik heb die beelden gezien van die hangbuiken, verschrikkelijk.
2: Slecht.
1: Promos.
0: Ja, echt. Oh.
5: Over de eerste aflevering was veel te doen.
6: Ja.
5: Dat kunnen we wel zeggen.
6: We hebben veel reacties gehad.
5: Iedereen en zijn moeder had een mening bekend Nederland. Ja. Had een mening over onze podcast.
6: Het begon bij alle podcastmakers, want die werden zenuwachtig. Wij stegen door die ranglijsten en die dachten, wat is hier aan de hand?
5: Ja.
6: Vervolgens kwamen de boomers in de tv-shows er ook achter van, hé, daar zit het wat.
5: Toen de columnisten.
6: En toen uiteindelijk de stukjes stickers die een week lang na moeten denken over iets op papier te zetten. Ja. Angela de Jong,
5: Die woont bij mij in de buurt.
6: Oh.
5: Angela de Jong.
6: Kom je er wel eens tegen?
5: Ik kom haar nooit tegen.
6: Nee.
5: Dus dit verhaal stopt nu ook gewoon. Maar dat wil ik gewoon even noemen.
1: Het voegt wel wat toe als je zit te kijken.
2: Nee, maar weet je...
3: Nou ja, dit boeit natuurlijk ontzettend als je dat gesprek hoort. Ja.
2: Ik zit wel eens te denken. Als ik dan elke keer als ik die talkshows aanzet... en ze zitten er weer, weet je, dit soort types. Ja. En hoe heet ze die uit Volendam.
1: Ramona.
2: Dan zit ik wel eens te denken. Kijk... De tijd van Den Uyl en Wieg. Maar dan had je echt het idee, die gaan één of twee keer per jaar naar zo'n talkshow toe.
1: Ja.
2: En voor de rest doen ze gewoon hun werk.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar nu heb je, als je talkshows of pot, die zitten maar te lullen en te lullen. Dan je denkt, joh, ga ik hier wat doen, joh.
3: Ja.
2: Kom op, ga aan de slag.
3: Maar dat vind ik ook bij hun met die podcast.
2: Ja.
3: Kijk, er zijn zoveel problemen in het land. Ze hebben allebei een dossier waar een paard de hik van krijgt.
2: Ga wat doen,
3: en ze daar grappig zitten zijn.
2: Ga wat doen.
7: Maar je wil politici toch eigenlijk helemaal niet op die manier zien. Je wil ze toch een beetje in een serieuze rol zien. Ja. Niet zitten ginnegap alsof ze in de kroeg zitten.
2: Ja, maar niet meer serieus.
3: Nou, ik zou wel eens een personality willen zien. Maar de VVD die heeft drie van die meelopers. Ze profileren zich niet.
0: Vroeger had je Bolkestein, die ging in de Kamer recht tegen.
3: Ja, en Wiegel was ondergrond.
2: Weet je wat ik echt wel een personality vind? Die Conradi. Vind ik echt een personality. Ja. Meen ik echt leuk, als op tv is. Ja.
0: Ik vond toen ook eigenlijk dat zij die overstap naar de VVD moeten maken. Maar ik denk dat een aantal dames binnen de VVD op dat moment dacht, dat gaan we niet doen.
3: Nou vind ik Mona Keizer ook wel een personality, hoor.

0: Ja, op een andere manier.
1: Ja. Maar ja. Type zoals Balkenende, zoals vroeger, die zie je niet veel meer, toch? Ja, alle twee mensen door elkaar. Ja. Ja. Bolkestein en Balkenende. Alhoewel Balkenende natuurlijk ook niet echt...
2: Maar zei ik echt Balkenende net?
3: Nee, Balkenende, dat was een houten Klaas natuurlijk. Ja. Ja.
2: Nee, maar Bolkestein, die ging in die kamer echt tegen het kabinet in. En dat nu wil je...
3: Dat was de eerste die waarschuwde voor een asielpoldering.
2: Ja, klopt. En die Heijnen, die natuurlijk de ene blunder naar de andere maakt... dan moet toch vanuit de kamer iemand zeggen, wat bent u aan het doen?
3: Nee, die Heijnen heeft maar één ding. Niet de staatsschuld. Niet de staatsschuld.
2: Ja, vreselijk.
1: Maar morgen is er dus een besloten bijeenkomst in Veghel. Ga je er ook naartoe of niet? Want gaat dus Brekelman samen met Dylan de ontevreden achterban...
3: Daar heeft ze gisteren niks van gezegd. Nee, maar gisteren deed ze net, het valt wel mee, die achterban.
1: Maar je wist toch van tevoren, dat zei ik toch in de uitzending... we gaan natuurlijk een rituele dans, want jij gaat allemaal vertellen... wat jullie binnen hebben gehad. Wij gaan zeggen wat er niet goed gaat. En je komt weer bij hetzelfde uit, namelijk niks.
2: Ja, dus volgens mij moet de VVD gewoon het kabinet stappen. Volgens mij moet je dat gewoon doen. Ja, dat vind ik echt. Dit schiet niet op. Dit wordt gewoon maandenlang ellende. Dan ga maar een keer zakken en ga maar een keer met je principes... ga maar een keer de oppositie in. Dan in het kabinet voor je baantjes blijven zitten... en chauffeur en weet ik wat.
3: En
2: ga
3: in
2: maar
3: de oppositie, in de oppositie, dan kom je altijd weer omhoog in de peilingen.
0: Laat een ander het maar een keer doen.
1: Hey, maar even tussendoor, want ik zat vanavond met iemand aan de telefoon... die het ook zit te kijken en zei, maar ik vind het zo ingewikkeld. Jullie hebben het maar steeds over links en over rechts... maar het kwam toevallig ook te sprake over dat verhaal... wat Spekman vertelde, daar was jij het gewoon mee eens. Dat is eigenlijk een links standpunt. Maar er zijn ook een heleboel standpunten die rechts zijn. Zijn we nog allemaal of links of rechts? Of kan het ook van beide kanten een beetje zijn?
3: Ja, maar dat is hetzelfde met Wilders. Wilders die staat een
1: links,
3: boek, die staat een boek als extreem rechts. Maar die heeft hele linkse ideeën, bijvoorbeeld over de bejaardenzorg.
1: Maar daarom, is links en rechts niet achterhaald?
3: Nee, maar dat komt van links, hè, die alles typeren als extreem rechts.
2: Ja, iedereen rechts.
3: Extreem links bestaat niet. Rechts.
2: Nee. En ik denk dat... Kijk, eerst zijn die bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ja, dat kan wel, maar dat is natuurlijk niet... Als de oplossing is eigenlijk iets aan die sociale zekerheid doen... en iets aan die vermogens doen. Het is gewoon een mix van die twee en niet of-of. En nu uiteindelijk heeft links een triomf binnen. En dan mogen de
1: maar
2: mensen...
1: Maar ben je dan altijd rechts of ben je ook wel eens links dan?
2: Ik ben ook wel eens links.
1: Daarom?
2: Als ik in Engeland rijd, dan weet ik dat.
1: Ja, nee, maar serieus.
2: Nee, ik ben ook wel... Nee, maar ik ben hartstikke sociaal, eerlijk waar.
1: Ja,
2: en ik vind belasting betalen en ik wil gewoon... Dat wil ik allemaal doen en ik wil me inzetten voor goede doelen... en van alles en nog wat. Maar ik vind... Ik heb het laatst hier ook gezegd, dat gegraai in die portemonnee... omdat ze daar aan het stuntelen zijn, moeten wij met z'n allen weer opdraaien... en zeggen, kom maar op met je spaarcentjes.
1: Hey, dat bondgenoten, je kent het niet goed genoeg... maar we hebben wel eens eerder iets uitgezonden, het ging over seks. Seks even op een speciale plaats.
4: Volgens mij vanuit de woonkamer kan je precies die beweging zien... als je op de bank zit. Oh, ze zien het precies niet, denk ik.

0: verder dan nog wel even.
1: Houdt iemand die bak ook open?
2: Ja, jongens, ik dacht, ik ga even voor jullie op onderzoek uit. Dus ik ben even in die bak gedoken. Ja. Ja, nu horen jullie mij wel eens goed, maar jullie zien mij niet. Ja, nou, ik heb even die jongen opgezocht die hier een avontuur heeft beleefd. Die jongen heet Casper, is er alweer uit, maar hij is nu even terug. Even kijken, ja, daar zijn we. Ja, het kan wel. Het is wel erg krap, hè?
1: Ja, het is wel krap, maar het gaat wel. Het is denk ik groter dan de mensen hadden verwacht.
3: Want, ja,
2: je hebt toch best wat ruimte, moet ik zeggen.
0: Ja, dit is niet zo leuk, een darkroom dat.
1: Ja, ja. Ja, jullie hebben het gezien.
4: Je moet doorpraten.
2: Het wordt wel een darkroom, hè, als dat ding dicht is.
1: Als die dicht is, is het wel een darkroom. Maar er staat hier een lamp naast. En ja, die schijnt een beetje door die bak heen. Dus je kan het een en ander nog wel zien, eerlijk gezegd.
2: Ja, Casper is dus verantwoordelijk voor een van de best bekeken fragmenten van de Bondgenoten. Hij is er alweer uit, dus nu even terug voor het feestje. Je hebt hier 201 dagen ingezeten. Ja. Hoe voelt dat, zo lang in die loods zitten?
1: Ja, aan de ene kant, soms duurde het heel erg lang, maar het is ook wel heel snel voorbij gegaan. En het is gewoon een heel magisch avontuur. Het is wel het zwaarste avontuur van je leven, maar ook echt het mooiste avontuur van je leven.
2: Je hebt uiteindelijk niet gewonnen, helaas.
1: Nee, ik heb wel 20.000 euro gewonnen, maar de ton heb ik helaas niet gewonnen, nee.
2: Misschien wint hij vanavond de ring, jongens. Zou kunnen. Je kunt nog steeds stemmen. Ring 1. Je kunt sms'en. Je kunt bellen. Staat onder in beeld waar naartoe dat moet. Ja, spanning stijgt hier met de minuut. Ja. Ook bij ons, hè?
1: Zeker, ja. Het wordt steeds spannender, ja.
4: Maar Raymond, ik dacht dat je relatie net weer goed was na al dat gedoe. Maar ik weet niet of dit nou heel bevorderlijk is. Wat je
0: dit zal die Noor niet op mij stellen.
4: Nee, dit gaat hij niet leuk vinden, dit.
2: Nee, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout.
4: Ja. Goed, je kunt dus nog steeds naar...
0: Maar ik vraag me af, Wilfred, die jongen zit er 200 dagen in. Heel knap. Hoeven die mensen niet te werken?
3: Ja, ze krijgen vergoeding. Als ze er zitten, krijg je eigenlijk wat je zou verdienen... is krijg je overgemaakt eigenlijk.
4: Oh,
3: ja.
4: Geldt dat ook voor ons als wij er gaan zitten?
3: Lekker vind ik het prima.
0: Ja. Dan wil ik wel een jaartje zitten.
4: Ja, met die vergoeding.
0: He, als er wat te wippen is. Ja.
3: In die kist. Ja.
4: Okay. Ja, goed. Het is ring 1 dus, 0909-8851. Of sms ring 1 naar 2580. Dan gaat het om de bondgenoten, hè? Onze kleur, ons team. Hey, over het team Max Verstappen gesproken. Hoe groot is de kans? De verwachtingen zijn hoog, hè, voor Singapore.
5: Singapore zijn zeker de verwachtingen hoog. Ja, voor de afgelopen race heeft hij voor het eerst het seizoen dus gewonnen in Maleisië. En nou, dat geeft eigenlijk wel goede moed voor de komende race. Want vooraf werd gezegd, de race daarvoor was Baku. Toen nam hij een update mee. Ja. En daar is zijn teambaas zei daarover. Nou ja, Maleisië weet ik niet, maar Singapore dat moet hem worden. Dus dat is dit weekend. Normaal gesproken is Max Verstappen hier alleen niet zo goed. Hij heeft 72 Grand Prix gewonnen in totaal. Maar Singapore staat er niet tussen. Samen met Madrid de enige Grand Prix op de kalender die hij nog niet gewonnen heeft.
4: Wat maakt het zo moeilijk dan daar in Singapore?
5: Nou, die curbstones zijn best wel hoog daar. En dat maakt eigenlijk dat die Red Bull het vaak ofwel aardig doet of er helemaal afklapt. Dus dat is ook een beetje wat ik verwacht. Of hij gaat het heel goed doen of die auto houdt
4: Voor de mensen die op de eerste rij zitten, curbstones?
5: Curbstones, dat zijn eigenlijk de hobbels aan de zijkant van de baan. Dus als je daar overheen gaat met de bodem van die auto, ja, heb je snel schade als die hobbels
4: Maar heeft hij gisteren ook mag ik kopen, of niet? Of heeft hij er meer last van?
5: Ja, hij heeft er op de een of andere manier meer last van met zijn auto. Zijn concurrent is onder andere naast Kimi Antonelli George Russell. Ja. Daar heeft hij minder last van, want die start helemaal op het einde. Die is afgelopen race in Maleisië uitgevallen. Ja. En daardoor heeft hij een nieuwe motor die hij erin moet doen. Dat wordt zijn vijfde dit jaar. En daarvoor krijgt hij gridstraffen. Dus daar heeft hij geen last van. Kimi Antonelli staat wel heel veel voor. Hè. Die heeft 84 punten.
0: Ja, ik denk dat hij dus werkelijk geen enkele druk voelt.
4: Nee.
0: Ik denk dat hij zo zelfverzekerd is en zo denkt van, joh, ik ben met afstand de beste rijder in de wereld.
5: Ja, het is totaal een hele nuchtere jongen. Hij is 20 jaar.
4: Maar heb je over Max al over?
0: Nee, over Max heb ik het.
4: Ja, dat
0: ik denk dat hij totaal geen druk voelt.
5: Nee, maar hij hoeft
0: ook toen
5: ze
0: bij die twee,
5: meer.
0: Bij die laatste, dat ze weer achter die safety car, weet je.
4: Maar toen, ik denk hij ging opeens weer van tussen.
0: Totaal geen druk voelt om daar weg te rijden.
5: Nee, maar hij heeft ook niks meer te verliezen dit seizoen.
0: Nee, ook dat niet, maar...
3: Maar in Singapore is dat, want ik ben er een keer geweest... dan rij je een beetje door de stad heen. Hè? Dus als je niet goed pole position start, dan kun je weinig doen, toch?
5: Pole position is heel belangrijk inderdaad. Eigenlijk is dat de afgelopen jaren is dat gebleken. Dat als
4: Johan hakt even af nu, maar die denkt ook het zal allemaal
5: wel. Ik heb allemaal mailtjes trouwens gehad, omdat Johan vorige keer zei... dat het geen echte sport was. Ik kreeg allemaal mensen in mijn e-mail die zeiden... nee, je moet Johan echt uitleggen wat de wetenschappelijke onderbouwing van een sport is... en dat dit dus echt sport is. Okay. Dat is dus blijkbaar... Dat je als je bijvoorbeeld bij darten, dat als je achter iemand staat en je kan dus zeggen hoe iemand het doet, Dat bij darten kan je dat niet, maar bij schaken bijvoorbeeld wel. Nou, bij racen kan dat natuurlijk ook niet, want je kan niet in iemands oor vertellen hoe die moet racen en dat diegene daadwerkelijk wint. Dus het is dus wetenschappelijk
6: gezien. Het is een sport waar de motor, de machine zo bepalend is dat ik het niet serieus kan nemen.
5: Nou, dat is wel een heel belangrijk component in de sport. En dat zag je ook afgelopen race weer. De Formation Lab. Dat was echt gênant.
4: Alles vroeg af.
3: Grappig, hè? Ja, dat was net de A2 op maandagochtend.
5: Nou, en het gunstige, het geluk was nog een beetje dat het vooraf gebeurde. Want het was de eerste echte regenrace, regenvoorbereiding die we dit met deze generaties auto's hebben gehad. En in het soort van proefrondje, Formation Lab, vielen al die auto's stil. Maar wat moet je bedenken wat er gebeurt als het tijdens die race was gebeurd?
4: Ja. Ja.
5: Dat was helemaal dramatisch geweest. Er waren heel veel auto's stilgevallen. En wat moet je dan?
0: Maar je moet toch geen medelijden. Maar die Engelsman. Die wordt elke keer tiende. Onze vriend.
3: Oh, Hamilton.
0: Ja.
4: Ja.
0: Dat is toch niet lang?
4: Nou, hij deed best wel mee afgelopen weekend.
5: Hij staat weer in de WK-stand. Hamilton zit er wel redelijk bij. Bij Ferrari.
4: Hebben we derde toch afgelopen weekend?
0: Jawel, maar elke keer zit hij in de middenmootje. Dat is toch zonde, man.
5: Maar ja, dat krijg je nu een beetje met die nieuwe generaties auto's. Je ziet dat vaak als er dus een nieuw reglement is, dat er één team heel erg bovenuit steekt en dat de rest er gaandeweg een beetje dichter bij de buurt komt.
4: Maar ze worden ook steeds ouder, want die Alonso is bijna net zo oud als Harry Mens, volgens mij.
5: Ja,
4: toch?
5: Die is bijna 5 jaar.
4: Nee, die gaat maar door, die Alonso. Die blijft maar rijden.
5: Ja, die heeft dus nu bijgetekend bij Aston Martin. En die deden het afgelopen race eigenlijk heel goed.
4: Ja, ook nog.
5: 8 en 12. Dus dat,
3: hebben die geen keuring? Dat als ze boven bepaalde leeftijd dat je dan het is met normale rijbewijs.
6: Ja, ik moest van mijn 75 moest ik naar de keuring.
3: Ja, zie je.
0: Gaat iedereen roepen dat het geen interviewer is? Maar dat vind je toch zelf ook niet, neem ik aan, als hij dat grote boek openslaat.
4: Dat is niet helemaal waar.
3: Dat is niet helemaal waar?
4: Nee, als ik met Harry erover praat, zegt hij echt dat hij een van de beste interviewers van Nederland is. Okay. En dat meent hij ook echt. Ik vind het alleen om nou de slechtste te noemen, vind ik
0: ook weer niet.
3: Oh, met die Knol bedoel je, de tv-prijs?
4: Ja, dat hij niet gekregen heeft. En ik bedoel, dat gun ik hem ook niet. Nee. Harry heeft natuurlijk wel een staat van dienst waar je u tegen zegt, toch?
0: Ja.
4: Ja. Johan?
6: Nou ja, kijk, hij doet eigenlijk alles fout, maar het is vermakelijk.
4: Ja.
6: En ik heb nooit begrepen dat al die passers daar op zondagochtend gaan zitten met 10 ruggen en die mogen dan wat zeggen.
4: Ja, dat op heden heeft het altijd wel veel opgeleverd. Maar ja, kijk, dat RTL Tonight, Rensen, ik bedoel, dat is ook nog steeds.
3: Het is ingewikkeld. We hadden ook de TV-knol, hè, want er wordt niet genoemd. Maar ik heb ook een prijs gewonnen, de TV-knol.
4: Oh ja, jullie hebben slechts een programma gemaakt natuurlijk afgelopen jaar.
3: Het gaat even gevierd worden.
4: Ja.
3: Dus wordt slechts
4: RTL Tonight inderdaad, dat heeft die prijs gekregen. Ook weer wat overdreven.
3: Ja, het valt er zo erg slecht als ook niet. Maar het is. Maar Rensen, ik begin me wel zorgen te maken, omdat je denkt, krijg je dit nog goed? Snap je? Als je geen vliegende start hebt aan het begin van het seizoen, en die kijkers komen maar niet, en gisteren was het weer tot het
0: je wordt ook wel snel afgerekend
3: dat
0: tegenwoordig.
3: Is het.
0: Ja. Die ze 1-2 weken en ze zeggen, het is kut.
3: Ja. Maar het komt omdat iedereen zo makkelijk naar Netflix of naar andere online streamingdiensten kunnen gaan. Als je het leuk vindt, denk ik, ik ga serie kijken.
0: Maar die eerste week was zo slecht.
3: Ja.
0: Ach, die was zo slecht.
3: Ja, we hebben meteen Olse Gülse uitgehuwelijkd. We dachten, daar zijn we er klaar mee. Nee, dat je eerste show laat jatten door Olse Gülse, dat vind ik gewoon, dat doe je niet, snap je?
6: Jawel, maar ook die zoon van Dries Roelvink, die zat er. Dan jaag je toch mensen weg, joh.
3: Ik weet ook niet wat ze al die weken. Ja, goed, ik zit er misschien dit seizoen niet meer dan. Maar,
4: is dat zo? Ja.
3: Nee, nou, maar ik ben ook eerlijk geweest bij RTL Tonight, snap je? Toen dat niet goed ging, heb ik het ook benoemd. Op een gegeven moment, het moet gewoon sfeer gaan krijgen. Het mist gewoon totale sfeer.
4: Ja.
3: En dan ben je maandenlang bezig geweest om na te denken hoe die studio eruit ziet, hoe die tafel eruit ziet. Dan kom je hiermee terug, wat te ongezellig
6: uit. Oh, want hij heeft altijd dezelfde duiders. Je kunt ze uittellen die daar zitten.
4: Bij ons ook.
6: En dan denk ik van, die jawel, maar bij ons is het anders. Ja, ons geluk is dat we met z'n drieën zijn. Hè?
3: Ja.
6: En de vierde man, dat is een
4: bijzitter.
6: Figurant. Hè?
3: Ja, dankjewel.
4: Ga de Rensen toe.
6: Ja. Er zitten mensen die niet scoren.
3: Nee.
6: Ja, dan moet je met die mensen uitscheiden. Ja.
3: Hè? Die Tom van het Einde zit ineens heel veel.
6: Ja, dat is een vriend.
3: Die gaan samen op vakantie en alles. En dan, dat weet
6: ik niet. Daarom hebben ze moeite om hem weg te sturen.
3: Ja.
6: Is ook mijn vriend.
3: Ook samen op vakantie.
4: Ja, wij doen alleen maar leuke dingen. Echt.
3: Ja.
4: We hebben één keer met elkaar in een auto gezeten naar Enschede, waar we na 2 minuten uitgesproken hebben, zwijgend heen en zwijgend terug. Serieus waar. We hadden niks te vertellen aan elkaar. Dus hebben we een beetje voor ons uit zitten kijken in die auto. Dat was lang hoor dan.
3: Maar dat heb ik liever, dat er hier chemie is, dat je buiten die stuur denkt, ik weet het niet, dan dat het op tv zo gezellig zou
6: buiten deze
3: zijn.
6: Tafel scoren wij niet zo goed.
3: Nee, hè, dat is duidelijk. Ja.
4: Nee, alhoewel als dat uitgezonden zou worden, wat die buiten de camera.
6: Dan hadden we de derde keer een televisier.
4: Ja, dat weet ik wel zeker. Is ook een heel ander programma meteen dan. Op een of andere manier.
3: Maar ik hoop dat het goed komt. Laat dat helder zijn.
4: Maar even, wanneer zit jij weer?
3: Volgens mij begin november zit ik er weer.
4: Dan pas weer?
3: Ja. Ja.
6: Dus over maar ze wil het even zonder jou proberen.
3: Ja, wat?
6: Ze wil het even zonder jou proberen.
3: Ja, nou ja, dat vind ik ook goed, snap je. Als ik zo bij RTL Tonight gezeten heb, je gaat een nieuw programma beginnen, dan denk je, nou, laten we niet die man meteen daar neerzetten. Dus ik wacht braaf. Ik ben er één keer geweest en ik kom in november nog een keer.
4: Ja, of niet?
3: Dus pak de agenda erbij, 8 ja, november.
4: 8 november.
3: 8, noteer het, dan zit ik er.
4: Oké, okay. 11 november is ook een bijzondere dag. Natuurlijk is het dat je kaarsje branden mag, maar dit wordt ook een hele bijzondere
3: dag. Dit wordt een hele bijzondere dag, zeker weten.
4: Ja. Hey, Messi, genoten.
0: Ja, hè?
4: Benin.
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, heb jij die wedstrijd zitten kijken?
4: Nee.
0: Ik ben wel nog 40 minuten bij je slaap gegaan.
4: Ja, maar waar zitten we naar te kijken?
0: We zitten nergens naar te kijken.
4: Argentinië tegen Benin.
0: Het was een enorme kutwedstrijd, was het.
4: Twee huisschilders.
0: En het was eigenlijk pas helemaal op het eind leuk toen hij het publiek toe ging spreken. En zijn medespelers, dat was leuk.
4: Ja.
0: Maar die wedstrijd, die was slecht, jongen. Dat was niet normaal meer.
3: Maar is dat niet altijd dat ze bang zijn dat ze hem dan verslaan?
0: Ik denk dat ze die wedstrijd al gewoon op de rol hadden staan.
3: Ja, ja.
0: Die wedstrijd...
6: Nee, maar dit soort wedstrijden zijn nooit leuk om naar je te kijken. Is vriendschappelijk voetbal nooit leuk.
3: Nee.
4: Maar de laatste tijd mist hij nog wel zijn penalty. Dus de druk stond er wel op natuurlijk bij die penalty. Hey. Maar die legde hij even goed binnen. Alhoewel, misschien had hij met die doelman afgesproken dat hij...
3: Als jij die kant op springt. Ja.
4: Nee, maar ik ben ooit bij de afscheidswedstrijd van Maradona geweest in La Bombonera in Buenos Aires. Wat
0: echt?
4: Er gebeurt, ja. Dat stadion ging op en neer. Dus zaten gewoon 60.000 mensen alleen maar te huilen.
0: Vertel even op. Deed Ruud mee? Nee, hè?
4: Nee.
0: Nee. Wie speelde het toen?
4: Alle grote spelers, maar Ruud was er niet bij toen. Dat vond ik ook zo gek. Maar Cantona, ook die doelman nog van Colombia, hoe heet hij ook alweer?
0: Higuita.
4: Ja, die deed ook mee.
0: Ja, ja,
4: maar Maradona speelde één helft bij Argentinië en één helft bij Boca Juniors. En die kwam het veld in, het veld uit. En die stond strak van de cocaïne, volgens mij. Maar dat hele stadion huilen. Alles ging op en neer zo. Mensen vielen uit lichtmasten. Wat daar gebeurde was ongelooflijk.
0: Nog gekker als dit, hè?
4: Ja, eigenlijk veel gekker.
0: Nog gekker dan dit.
4: Ja, maar wat dat met die mensen gebeurt, die worden helemaal gek worden die dan.
0: Ja.
4: En hij nam de afloop nog even afscheid en deed hij ook prachtig. Op een intensieve manier die mensen geweldig vonden.
7: Te juro que le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
4: Ze hadden trouwens met een drone Messi afgebeeld, maar hij had de bal aan zijn rechtervoet. Waar heel veel mensen
0: boos over. Wat jij zegt, Wilfred, bij hem vinden ze het mooi en ze waarderen hem het normaal. Het
4: is WK.
0: Het is een geweldenaar.
4: Ja.
0: Maar bij Maradona werden ze gek.
4: Ja, helemaal gek werden
0: die
4: ze.
0: Die mensen werden gek. Hè. De laatste keer dat hij met die dikke buik in dat stadion kwam, hè.
4: Ja.
0: Niet normaal. Niet normaal.
4: Hij struikelde over de middenlijn, het kon allemaal niet meer. Maar het was zo Ferron, allemaal grote voetballers erbij.
0: Ja.
4: En die passie die ze voelden, niet normaal. Hey, jongen, is het nog veilig voor jou naar huis te gaan? Want hij loopt nu ook al in beide rond, las ik de wolf. Het is
6: Het loopt, kijk, het is niet mijn stokpaardje, maar ik ben wel verbijsterd dat er niets van gebeurt, want het loopt finaal uit de hand, die wolven. Er zijn 96 jonge wolfjes geboren.
4: Ja.
6: Kijk, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland, in Brabant zijn ze ook al, Drenthe. We hebben een prachtige natuur. Die schijnt er heel slecht bij te zijn. Niemand weet het, want niemand durft meer in de natuur. Want dan kom je een wolf tegen. Er worden er heel veel overigens doodgereden. Want die jonge wolfjes, die zijn nog niet zo slim. Die steken over en die worden nog wel eens gevonden. Maar als er 96 wolfjes geboren zijn, dan krijg je volgend jaar een ontploffing, hè?
4: Ja. Maar,
6: het is echt bezopen. Ik lees dat in Japan heb je dat, maar nu ook in Rusland, dat er beren naar de bewoonde wereld komen. Maar je hebt nu in Bijlen, ik las een interview met een veearts uit Bijlen, een mevrouw. En die zegt, ik durf 's ochtends, als ik wakker word, haast niet de telefoon op te nemen. Want het is altijd eerst naar een weiland waar ik 30 uit elkaar gereten schapen moet afmaken. Koeien worden al gepakt. De mensen in Bijlen, er worden de ponies in de tuin helemaal verscheurd. Dus die mensen zeggen, ja, we kunnen de kinderen ook niet meer zonder begeleiding buiten te laten.
3: Maar het is toch raar dat je iedere diersoort mag gewoon opgevreten worden, maar de wolf moet beschermd worden. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus de rest van de dieren doet
4: die
3: er niet toe qua dierenbescherming.
4: Probeert er alles aan te doen, maar dat is nog niet zo makkelijk, blijkt dan wel. Hè? Want die doet er wel wat aan. Maar laatst werd er ook gezegd dat als je je schapen niet goed genoeg hebt afgeschermd, dat je ook geen eens een vergoeding meer krijgt.
6: Jawel, maar ze hebben dus speciale hekken voor schapen. Hè? Maar
3: die zijn zo, toch?
6: Daar springen ze gewoon overheen, die wolven. Maar het is is echt in de streken waar wolven zijn, is het een nationale ramp. Want je liet altijd de hond uit in het bos. Die kon je lekker laten rennen en zo. Er komen geen auto's. Nou ja, niemand durft er meer. Kinderen mogen niet meer het bos in. Maar het is nu al zover, dat is ook in Barneveld heel erg, dat kinderen niet meer op de fiets naar school willen.
4: Ja, het is wel extreem aan het worden. In Den Haag heb je er nog geen last van. Daar zul je niet onveilig voelen door wolven. Maar ja, het aantal vrouwen in Nederland dat zich onveilig voelt in situaties wordt wel steeds groter. Hoe heb jij dat? Hoe ervaar jij dat?
5: Ja, dat is natuurlijk denk ik een probleem van alle tijden. Dat is altijd denk ik wel een probleem geweest. Dat als vrouw dat je er 's avonds in het donker over straat loopt. Bijvoorbeeld gisteren nog liep ik om 10 uur over straat. Ja, dan ben ik toch even mijn moeder. Met het idee, joh, ik weet niet wie er achter me loopt. Maar dan hoort hij me.
4: Maar dan kan je toch beter je man bellen? Of, want je moeder kan ook niet zo snel in de auto.
5: Die neemt nooit op als ik bel.
4: Nee?
5: Die neemt nooit op. Mijn moeder wel.
4: Oké. Okay,
5: nee, ja. Ja, daarom hebben ze nu die mannenmars georganiseerd. Aanstaande zaterdag om 10 uur. Van Dam tot Museumplein. Het idee is dat er dan allemaal mannen worden opgeroepen om samen te lopen, om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Ja, ja.
3: Maar zijn het geen kulmarsen? Die mannen die er mee zijn, die weten het
5: nou ja,
3: wel, toch?
5: Ik ben dus niet zo van de marsen, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Ben ik waarschijnlijk weer een picnic girl. Maar het is natuurlijk goed aan de ene kant dat er aandacht voor komt, maar de mannen die vrouwen lastigvallen en vrouwen onveilig laten voelen, ja, dat zijn natuurlijk niet de mannen die meelopen in die mars.
6: Nee, natuurlijk niet, joh. Nee, maar het is natuurlijk, die vrouwen die verdienen wat steun. En zo'n mannenmars, dat is ook heel, heel goed dat het weer aandacht geeft. Alleen, ik ben bang dat de helft van de mannen die doet het voor de bühne om, kijk, ik is deugen. En er is ook een helft, kijk, als ik mee zou lopen, dan zou ze zeggen, wat doet die vrouwenvriendelijke klootzak erbij? Die krijgen een draai om de oren. Kijk, ik heb nog nooit in een mars gelopen, ik ben zo'n type niet, dus daar ook niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat het gebeurt. Ja. En dat dan dolle mina's of andere types, die vinden het weer niet juist dat de mannen dat doen. Maar het is niet alleen het probleem van de vrouwen. De mannen zijn vaak de daders. Zeker. Maar die kunnen daar ook wel wat aan veranderen.
3: Maar je zou ook, want ik ben echt een klassieke oudere man.
4: Ja?
3: Nou ja, toevallig van de week hadden wij de try-out van de voorstelling. En ik ging met een vrouw die voor me werkt, liep naar het parkeerterrein toe. En ik ben iemand die gewoon zegt, moet ik mee naar de auto lopen? Snap? En ik loop mee naar de auto.
4: Dat is ook niet verdacht in jouw geval, dus dat kan.
3: Nee, maar dat bedoel ik. Maar eigenlijk het feit dat je, ik loop ook altijd mee naar een voordeur met iemand. Niet lachen, jij.
4: Ja, ja.
3: Nee, maar gewoon, ja, is zo, ja.
6: Dan hoop je dat je mee de binnenkant glipt, natuurlijk.
3: Of dat die man aankomt en zegt, nou, doe mij dan maar. Nee, maar snap wat ik bedoel, leg mannen uit. Ook jonge jongens,
4: goed voor jou, man.
3: Laat het niet alleen.
6: Dan kun jij best met de mars mee gaan lopen, zaterdag.
5: Nee, maar daar heb je wel gelijk in. Kijk, daarin kan het natuurlijk wel helpen. Dat die mannen gaan, er zijn niet per se mannen die nu denken, oh, er is een mannenmars, nu doe ik niet dat soort dingen meer. Maar voor de jongere generatie, jongens die we moeten opvoeden met het idee, loop inderdaad mee. Ja, of jongens, mee. Kijk een beetje naar die meiden op, of hou ze in de gaten, maar op de goede manier.
3: Juist, dat bedoel ik.
6: Ja, maar het is raar in Nederland. Ik zag in de krant dat meisjes van 12 tot vrouwen van 29, dat 83% bang is buiten. Ja. Dat is natuurlijk heel kwalijk. Maar als je dochters hebt, je kunt ze toch niet meer alleen op de fiets naar een schoolfeest laten gaan of waar dan ook. Je moet ze ophalen, daar hebben ze pleurenzekel aan, ik spreek uit ervaring. Ja. Maar nee, dan zit je thuis. Je zit thuis maar te wachten. Gebeurt er wat met je dochter? Of ze zijn in de discotheek. Dan moet je tot de conclusie komen, 400 geile boeren willen mijn dochter neuken nou.
3: Ja, dat komt op neer.
4: Ja, maar voel jij, wat je zegt is wel tijden, voel je niet extra onveilig in deze tijd? Dat het
5: ik leef in deze tijd, dus ik kan het niet vergelijken met vroeger. Maar nee,
4: maar goed, 10 jaar geleden of zo. Ik bedoel, iedereen denkt dat jij 22 bent, maar je bent 35.
5: Dus ik ben 35, zeker. Nee, ik heb niet dat idee. Nee, vroeger was het ook zo dat ik mocht niet van schoolfeest alleen naar huis fietsen. Nee. Je moest altijd een beetje op elkaar letten, ja.
4: Maar toen had je ook nog geen mobiele telefoon waarschijnlijk.
5: Ja, zo oud ben ik nou ook.
3: Zo'n oud-slikker toestel.
4: Maar ik bedoel, toen had je ook al een Samsung 25 Plus bijvoorbeeld.
5: Die had ik nog niet.
4: Die bij 50 Plus kan winnen natuurlijk. Ja, bij 50 plus moet je even scannen. Van de week heb ik hier zitten scannen.
6: Ik scan iedere avond, maar ik heb nooit prijs.
4: Nee, maar dat moet je even doen. 50 plus mobiel, 2-jarig abonnement. En ook nog zo'n Samsung 25 plus erbij. Ja.
3: Nou.
4: Het kan dus allemaal. Je kan volgens mij ook nog steeds stemmen. Ik dacht eerst door dat het nu bijna gedaan was. Maar ring 1, hè?
3: Ja.
4: Ring 1 naar 0909-8851 bellen. Of sms ring 1 naar 2580 voor de jongens van ons team. Wel belangrijk natuurlijk allemaal.
3: Kan nog even.
4: Ja, dat kan eigenlijk maar heel kort. Hey, hoe kijk je naar Gordon, de nieuwe Gordon?
3: Oh, fantastisch. 1 brok positiviteit.
6: Nou, hij ziet er wel
3: heerlijk op.
6: Hij ziet er wel goed uit.
3: Ja, hij ziet er goed uit.
6: Hij heeft voor het eerst karakter getoond, want hij heeft doorgezet.
3: Ja, ja. Nee, dat
6: ik weet niet hoe lang
3: gedaan.
6: Het duurt.
3: Nee,
6: maar hij heeft nu een vriend zonder seks.
3: Ja, nee, dat heeft hij ook nog verteld ergens toch? Ja, in een interview. Ja. Dat je denkt.
6: Oh, dan komt het in de beste familie
3: toch?
6: Voor.
3: Ja, ja, toch wel op een gegeven moment. Nee, ik hoop oprecht. Ik kwam hem deze zomer bij de Gay Pride. Ja, dat je elkaar daar nou tegenkomt.
4: Ja, dat is toevallig.
3: Kwam ik hem tegen.
4: Ja.
3: En toen zei hij: ja, laten we het nou allemaal leuk houden met elkaar. Dacht ik, nou, laten we dat nou proberen. Want heel vaak komt het toch een beetje van hem af, de negativiteit en het gezeik. En het dus ik hoop oprecht dat er niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk een nieuwe Gordon opgestaan is.
8: Ja, maar weet je, het is een man
3: de moeder Theresa van
8: ja, maar de Gordon met humor en die mensen afzeikt en die waar ik enorm om moet lachen, ja. Vond ik ook een leuke Gordon.
6: Ja, zeker. Ja.
8: Het hoeft nou absoluut geen Gordon te worden die tegen jou zegt, laten we het leuk hebben met me. Vind jij?
4: Nee,
8: ik vond het een leuke Gordon, hoor.
6: Ja. Oh, Albert, ik heb nog een vraag voor jou. Jij zit heel goed in die homoseksuele kringen. Is er ook een tv-programma, is dat mogelijk zonder Splinter?
3: Oeh.
6: Want die staat weer verkleed als een circusdirecteur op de rode...
3: Op die lopen vragen.
6: En, maar hij staat ook tussen al die gillende homo's op zijn boot.
3: Ja, ja, Splinter heeft een soort merk ontwikkeld, zo van de uitgesproken gay. Zo van hier ben ik en van mij mag die. Maar af en toe denk ik iets meer een serpentine.
6: Nou, dat vind ik ook wel, ja.
8: Eigenlijk was de verongelijkte Gordon was niet leuk. Nee, maar die andere Gordon was prachtig.
3: Ja, het was afgelopen.
8: Dat was in die laatste real life show. Die was niet
4: Nee, toen was hij een beetje verbitterd. Maar hij is nu volgens mij zelfs een beetje kwetsbaar, vond ik zonder van de week met Joep.
3: Ja,
4: vond ik
3: absoluut.
4: Hem eigenlijk kwetsbaar.
3: Vond,
4: heel
3: deed hij ook goed ook.
4: Ja.
3: Dus dat Joep daar
8: maar dat hoeft voor mij niet hoor. Kwetsbaar. Jij?
4: Nee, want dat maakt het ook een beetje pijnlijk niet. Maar zo, het kwetsbaar, het was gewoon een beetje dat je denkt van... dat je het bijna een beetje met hem te doen had.
6: Hij reageerde op alles heel redelijk.
3: Ja, klopt. Ook naar Joep van Trek. Weet je, laat maar gebeuren.
4: We gaan kijken wie het zo meteen gewonnen heeft. U kunt nog steeds reageren. Ring 1, denk eraan. Tot zo na de onderbreking. Dag.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ja, laatste gedeelte van deze uitzending. Shelly Sterk is er, Johan, Albert en René. We zijn natuurlijk in gespannen afwachting of die bondgenoten natuurlijk... de bondgenoten zijn die gaan winnen vanavond natuurlijk allemaal.
3: Zeker.
4: Doe je nog wel eens wat met musicals of ben je daar helemaal klaar mee?
3: Nou, dat vind ik nou zo leuk dat je dat vraagt.
4: Ben je nog steeds mee bezig?
3: Ik heb zondag première.
4: Nee.
3: Ja,
4: dat is toevallig zeg.
3: Een musical over Frans Halsema met Soy Kroon.
4: Oh, dat is wel mooi.
3: En dat wordt echt heel mooi. Ja, niet omdat dat van mezelf is, maar die man is heel jong overleden. Die is maar 44 geworden. En die is nu inmiddels al meer dan 40 jaar dood. En mensen kennen nog steeds Voor haar, dat nummer. En kennen nog steeds Vluchten kan niet meer.
4: En geen ja, geen nee met Gerard Tops.
3: Geen ja, geen nee zit er ook in die voorstelling. En die hele zaal, want die hebben nu een paar try-outs gehad... zitten echt letterlijk die scènes mee te spelen. Jaapje, Joopje, Joepje. Jaren en jaren, die dingen. Ja, het is een feest om te maken. Zo doet het fantastisch. En zondag hebben we grote première in de Lamar. Daar gaan we toeren.
4: Heb je iets van beelden of zo toevallig bij je?
3: Heb je die of niet? Want ik heb ze toevallig. Hier zijn ze.
11: Zij verstaat de kunst van bij mogen. In een lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.
12: Is het nou weer iets niet goed?
13: Ik zou nu eigenlijk enthousiast moeten zijn, euforisch, maar ik ben eigenlijk een beetje misselijk.
14: Was het te veel werk?
13: Sorry.
14: Je leeft toch niet om te werken, je werkt om te leven. Dat heb jij tegen mij gezegd.
8: Ja. Is dat wel 50-plus publiek vaak?
3: Daar begint het wel mee. En daar maak ik... Ik heb ook een musical van Wim Sonneveld gemaakt, Arnhem G. Schmid. En je doet altijd het eerste. Denk je, ja, de mensen die het kennen, die zijn ouder, die komen als eerste. Maar je hoopt dat je het zo mooi en van nu maakt... dat het jonge publiek denkt, oh, daar gaan we er ook naartoe.
8: Kietje kijken.
3: Dus het is gewoon prachtig repertoire.
6: Jawel, maar die generatie heeft ook de centen in de zak om naar het Schouwburg te gaan.
3: Daarom?
6: Ik heb 6 jaar met die oude zangers gedaan. Alleen maar mensen met rollators.
3: Ja, heerlijk, hè? Het heel parkeerplein vol.
6: Die alleen maar riepen... Osaka, Theo, Osaka!
4: Johan, waarom wordt er zoveel gerookt in Groningen eigenlijk? Wat is dat?
6: Dat is wel een probleem.
4: Echt veel, hè?
6: In Groningen is de stad waar het meest gerookt wordt.
4: Ja.
6: Dat heeft te maken met het feit dat er nog veel verkooppunten zijn. En het is kort tekort naar Duitsland om daar in te kopen. Dus dat helpt allemaal mee. Maar nu is er een meneer die is van de universiteit in Groningen en van het academisch ziekenhuis. En die heeft allerlei moeilijke theorieën. Eigenlijk ga je roken als je een slechte baan hebt, weinig salaris, als je niet de beste opleiding hebt. Dat zou in mijn geval allemaal kunnen kloppen.
4: Ja,
6: maar ik geloof daar niet in. Ook van stress en zo en eenzaamheid ga je roken. Ja. Maar ik geloof niet dat roken vastzit aan een bepaalde groepering in de samenleving. Want er zijn professoren en stratenmakers die roken.
3: Ik heb het gevoel dat het taboe eraf is. Ik woon om de hoek van de middelbare school. Dat staat allemaal te paffen tussen de
6: tuurlijk. Maar ik vind ook dat iedereen de vrijheid heeft om dat te doen. Ja. Maar die meneer die wil nu Groningers die niet roken en dat volhouden door de overheid een premie laten geven. Dat hij daar geld voor krijgt. Een soort premie voor goed gedrag. Maar kijk, je leeft serieus en gezond omdat je dat goed vindt, omdat je daar doorzettingsvermogen voor hebt. Maar het lijkt wel of in Nederland alleen nog maar iets behaald kan worden met geld.
3: Ja, want in Amsterdam gaan ze toch met druggebruikers op straat doen. Dan willen ze ook geld gaan geven als
4: de mensen
3: stopt.
4: Die inderdaad dakloos en drugsverslaafd zijn en die dan ervoor zorgen dat ze zich beter gaan gedragen.
3: Ja, dus als je het allemaal niet doet, krijg je niks.
4: En die huisman betreedt nu het schavot op dit moment. En die gaat vertellen wie de winnaar is van de televisiering 2026. Je voelt die spanning wel een beetje.
3: Ja, nou,
4: vorig jaar zat ik hier recht
6: ik zit te trillen in mijn sokophouders. Joh, weet je
4: Kijk, hij staat er klaar voor. Amber staat er heel serieus bij, dus die vindt het
3: spannend.
4: Oh, maar Henny maakt het heel lang, heb ik het idee.
6: Dat gaat kassa winnen natuurlijk.
4: Ja.
15: Zou Henny nog even over zichzelf beginnen?
6: Nee.
15: Dat vind ik zo heerlijk als iemand dat doet.
4: Nou, daar komt hij aan.
6: Hij vraagt om een oeuvre prijs.
4: Ik weet niet of het ook met geluid kan, maar kijk of dat kan.
15: Oh nee.
16: De bondgenoten.
15: Ja, bondgenoten. Ja hoor.
4: Ja, ja, we gaan gelijk naar Raymond toe. Raymond in het huis in Lelystad. Het is gelukt van Maarten.
17: Het feest hoor, ja. Je ziet het achter mij. Oh, je bent blij.
15: Fantastisch.
17: Ze gaan helemaal door het dak hier. Al die fans hebben dus gestemd op de bondgenoten. Heel veel jonge fans vooral. En je ziet, ze hebben die ring gewoon in de wacht gesleept. Tegen alle verwachtingen in. Eén groot feest.
6: Dit had ik niet verwacht.
17: Ben je een beetje blij?
6: Nee?
15: Ja, fantastisch. Dit is geweldig. 15 maanden gezeten.
3: Ik heb dit wel verwacht.
15: Ze zei toch allemaal dat Kassa heel ver...
3: Ja, maar ze hadden nooit vandaag moeten zeggen dat het programma gewoon blijft.
16: Kassa heeft de fout gemaakt door vandaag aan te kondigen...
15: Dus denken die mensen, ja, Robben,
16: zijn weg.
3: En dit is ook een beetje eat your heart out Angela de Jong. Want die vond het een faillissement van de televisiering als bondgenoot zou winnen. Nou, dan Angela dan weet je ook gefeliciteerd.
4: Maar het is een publieksprijs, hè? Dat moet even wel duidelijk gemaakt worden.
6: Ja, het is ook zo. Het is niet de Angela de Jong prijs.
3: Nee, dat wou ik
6: zeggen. Dat deed ze af en toe wel.
3: Ja, maar ik vind, het is van harte gegund. Het is een nieuw programma, een vernieuwend programma... dat deze generatie lekker vindt. Ja. Dus huppakee, vieren.
4: Ja, vind je dat ook, Shelley?
16: Nou, ze mogen die Anouk en die Diederik wel een flesje wijn sturen. Die hebben het groot gemaakt met die affaire.
3: Oh. En ik hoor net dat Raymond blijft slapen in die kist vanavond.
4: Ja.
3: Dat is ook leuk.
4: Raymond, is dat zo? Blijf jij in de kist achter?
17: Ja. Ik kan jullie niet meer horen, jongens. Het is één groot feest hier. Dus ik ga wel even meefeesten als jullie het niet erg vinden. En misschien nog even die kussenbak in, natuurlijk.
4: Ja, ja. Ah, lekker. Raymond, mensen, dames en heren. Bij de bondgenoten. Nou, even horen wat morgen Tina Nijkamp daarvan vindt. Ik ben heel benieuwd. Helene is natuurlijk morgen ook. Hoe laat is die race in Singapore?
16: Om 2 uur is die.
4: 2 uur?
16: 2 Nederlandse tijd, ja.
4: Oké, okay, jullie hebben Ziggo Racecafé ook nog of doen jullie dit niet?
16: Vrijdag hebben we natuurlijk weer Racecafé. Maandag ben ik ook weer met de stamtafel. Ja. Gaan we natuurlijk allemaal.
4: En de stylist heeft iets klaar liggen?
16: Nee, ja, ik hoop het wel. Ik moet nog even kijken. Ik kast van. Ja, iets degelijks. Koltruitje.
4: Koltruitje?
16: Koltruitje.
4: Okay. Nou, goed. Goed dat je er was, Albert.
3: Dat was gezellig.
4: We zijn er morgen weer, hè?
6: Oh ja?
4: Ja, daar ga ik wel vanuit. Als je auto doet. Tot morgen. Allerbeste. Dag.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en geniet van onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat kan natuurlijk ook. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Test 1, 2. Hallo.

0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandstalige Top 30. Op deze vrijdag, vrijdag 9 oktober 2026. Het is vandaag week 41 en we draaien de Nederlandstalige Top 30 van week 40. De lijst bevat vandaag 6 nieuwe binnenkomers, de hoogste op nummer 18... en de eerste komen straks tegen op nummer 27. Verder doen we natuurlijk ook weer in het programma een tippie voor de Top 30. En ik weet nu al dat het is weer... Nou, dit is echt een knaller. Verder natuurlijk ook nog de Nederlandstalige Top 30 klassieken. Daar ga ik je zo meteen de omschrijving van geven. En die draaien we natuurlijk aan het einde van het eerste uur. Even overzichtje doen van de lijst van vorige week. Zo zag de top 3 er namelijk uit.
1: 3. Zomer nachten met z'n 2. 2.
0: Tinto Tinto de Verano van Joey Nicolai op 1. Op 2 stond Justin de Wild en Cheerio. En op 3 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ik heb een verhaal over Rutger van Barneveld gehoord, mensen. Nou goed, misschien kom ik er aan toe vandaag. Misschien ook niet. We gaan door met de lijst. Althans, we gaan heel gauw beginnen met de lijst. We gaan beginnen met een paar zakketjes en een zittenblijvertje. Straks de zakken van de week op nummer 28. Nummer 29 een zittenblijver. En nu eerst een plaat die 12 plaatsen onderuit gaat en niet de zakken van de week is. 6 weken nu voor Harte 10 en Viltje. En die komen dus terecht op nummer
2: 30.

0: Meestal als je de Nederlandstalige top 30 binnenkomt, dan stijg je wel een beetje of zo. Dan komt dat wel goed. Met deze plaat was dat anders. Henk Dissel en Janssen kwam vorige week binnen op 29 en blijft zitten. Voor op nummer 30 draaiden we niet de zakken van de week, maar ging wel 12 plaatsen onderuit. Viltje van harte 10. 6 weken in de lijst, vorige week 18, nu op 30. De Nederlandstalige top 30 met zometeen de allereerste nieuwe binnenkomen. We gaan eerst even de omschrijving doen van de klassieker van deze week. En die omschrijving die luidt als volgt. Deze Brabantse nachtenman was verliefd op een politica met groene ogen. Ik denk niet dat hij heel moeilijk is. Hij komt uit 1990. Nogmaals, deze Brabantse nachtenman is hotel de botel van iemand met groene ogen uit de politiek. Nou, als je het weet, dan heb je geluk. Door met de lijst. Thomas Bergen. En die plaat die staat. Even kijken, hoe lang staat het ding er eigenlijk in? 8 weken. Als je de keuze had, is deze week
1: de zakken van de week.

0: Maar liefst 15 plaatsen naar beneden voor deze plaat van Thomas Bergen. En als je de keuze had, vorige week nog op de nummer 13. Ja, nummer 13, dat is logisch. Als die op 28 staat, de 15 plaatsen afgaan, dan is het logisch dat die vorige week op 13 stond. De zakker van de week is als je de keuze had. En er is het tijd geworden voor de eerste nieuwe binnenkomer. Nou, dat doen we altijd eventjes een rondje met platen die verdwenen zijn. En dat zijn er deze week 6. Dat ben jij van Vincent, zien we niet meer terug. En Niet naar huis van Monique Smit is ook verdwenen uit de Nederlandstalige top 30. Jeffrey Hezen en Loco zien we niet meer terug. Net als Titanic van Helemaal Hollands. Volle Gas is ook verdwenen van Erik van Hoof. En de laatste die verdwenen is Stem in je hart van Amar. En dat betekent dat er ook ruimte weer is gekomen voor 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste vinden we dus op nummer 27. En die is van Jan Witloks. En die heet Zonder jou.
1: Nieuw
0: op nummer
1: 27.

Eerste nieuwe binnenkomer is van Jan Whitlocks. Ik wilde eigenlijk nog een hele slechte grap maken. Is dat familie van James Whitlocks? Maar het is natuurlijk James Whitlock, dus dat is heel slecht. Jan Whitlocks en Zonder Jou, nieuw op nummer 27. En wat heel grappig is, de volgende, dit was dan Zonder Jou. En de volgende...

0: Nieuwe muziek op nummer 26 van Milan Kirstijn. En dat liedje heette Eén Nacht Met Jou. En gelijk door met de volgende nieuwe binnenkomer. Nummer 3 in de lijst. Nummer 3 van de 6. En dit is een dame die we niet zo heel regelmatig in de Nederlandstalige top 30 tegenkomen. Niet omdat ze geen Nederlandse muziek maakt, maar omdat de Nederlandstalige top 30 toch over het algemeen vol zit met, ja, een beetje volksmuziek is het toch wel. Wat niks zegt over de muziek natuurlijk, maar wel dat het een andere stijl van muziek is. Dit is een echt popliedje, wat nieuw binnenkomt op nummer 25. De nieuwe single van Bente heet Parachute.
1: Nieuw. 25.

0: De grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzee doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzee en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio Noordzee of bel 020-8508-415. Optie 5. En doe mee met de grote clubactie. Doe met je.
1: Dit is de Oranje Top 30 op Radio Salto. Radio Noordzee en Gouden Zonen FM.
2: 24.

0: En zo hoort dat ook, hè.
1: Geen verleiding is te groot. Ik blijf je trouw tot aan mijn dood.
0: Al die mensen die tegenwoordig maar uit elkaar gaan, het slaat helemaal nergens op. Alles, maar om niks, hè. Omdat er een scheet dwars zit. Nou, daar had Jeroen van zelfs wel een punt. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik kwam vorige week binnen. En waar kwam die plaat binnen? Ik kwam op 24 binnen. Hé, hey, waar zijn we aangekomen? Op nummer 24, dus hij blijft zitten. Net als die plaat van Henk Dissel, die 29 bleef zitten... blijft ook die tweede binnenkomen van vorige week plakken op 24. Daarvoor de nieuwe single van Bente. En Parachute kwam nieuw binnen op nummer 25 in de Nederlandstalige top 30. En dan is het tijd geworden voor de vierde nieuwe binnenkomer. Gaat nu heel snel, hè? Ik weet niet waarom. Dat vragen Marloes en Frank van Etten zich af.
2: 23.

24. I can still see my

0: note to self.
1: Het is de vreemde eend in de bijt. Een Engelstalig liedje in de Nederlandstalige top 30 van Douwe Bob. Vorige week nieuw op nummer 27. Deze week gaat hij 5 plaatsen omhoog. Note to self. In de tweede week dus 5 omhoog naar 22. En daarvoor draaiden we de nieuwe single van Frank van Etten samen met Marloes. En ik weet niet waarom. Kwam nieuw binnen op nummer 23. Vrijdagochtend luister je naar Radio Salto, Radio Noordzee en natuurlijk naar Gode Zone FM. Eén van die zenders heb je aanstaan, want dan luister je naar de Nederlandstalige top 30. En daar hoor je nu een plaat die vorige week op 15 stond. 8 weken nu voor Wesley Bronkhorst en Tutti Calori.
2: 21.

En wel even leuk, jouw Wesley Bronkhorst. En het is natuurlijk officieel, moet je het uitspreken als Tutti Colori. Maar het is in echt Amsterdam, dus het Tutti Colori. Lekker hoor. Wesley Bronkhorst gaat omlaag van 15 naar 21 in de achtste week. Dan zijn we toegekomen aan de vijfde nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is een liedje dat we al kennen. Alleen is het opnieuw op de plaat gezet. Namelijk door Avro Bros, Billy Dans en de originele eigenaar van het liedje, Frans Bauer, heb je even voor mij helemaal nieuw op nummer 20.

Deze zomerhit gaan we absoluut terugzien in het jaaroverzicht. Dat kan bijna niet anders. Wat een knaller. Wel niet zo lang op één gestaan. Dat heeft hij niet eens. Maar al wel 16 weken in de lijst. En dat scoort punt hoor. Baco in Monaco voor Ferry Glitz en Shaq op nummer 19. 16 weken in de lijst. En daarmee dus niet de langst genoteerde. Hij gaat 2 plaatsen omlaag. Vorige week op 17. En daarvoor draaiden we dan weer de nieuwe binnenkomer, de 5e nieuwe binnenkomer van Frans Bauer, Avro Bros en Billy Dans. Heb je even voor mij. En heel vaak vind ik die bewerkingen vind ik niks. Vind ik echt een drama. Maar deze is wel leuk. Het is gewoon gezellig. Kunnen we allemaal meezingen. Iedereen kent het liedje en niks mee aan de hand. Nieuw op nummer 20. Dan is het tijd geworden voor de hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel de knaller van de week. En de knaller van de week, die staat op nummer 18. Het is de nieuwe single van, en dat is lang geleden dat we iets van haar gehoord hebben, Romy Montero. Ze heeft het Spaans benauwd. Ik hoop toch niet dat dat komt omdat ze helemaal nieuw is. 18.

Nederlandstalige top 30 op nummer 23. En deze week gaat de plaat naar 17. 6 plaatsen erbij voor Mariska Hulshof. En ik hoor je stem nog. En daarvoor draaiden we de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Die kwam binnen op nummer 18. Dat was de nieuwe single van Romy Montero. Ik wilde dat een Antje zeggen. Ik weet niet wat dat is. Romy Montero. En haar plaatje kwam nieuw binnen op nummer 18. Spaans benauwd heet het ding. De Nederlandstalige top 30 en we gaan zometeen de klassieker van deze week draaien. Nadat we de laatste uit de lijst gedraaid hebben van dit eerste uur. En die is van Monique Smit en Guido van der Graven. Die gaan met een enorme knaller door de lijst. Samuel Welten zouden we zeggen, die is met een boom terechtgekomen. Op nummer 16. Vorige week nieuw op 28. Beter af alleen stijgt dus 12 plaatsen door. 16.

0: Guido van der Graaf en Monique Smit. Nieuw op 28 vorige week. Deze week met een knaller door de lijst naar nummer 16. Beter af alleen. Komt terecht op nummer 16. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. En gaan we dus heel snel naar
1: de klassieker van deze week.
0: En die is deze week van een Brabantse man. Een man die van de Brabantse nacht hield. Oftewel Arie Rimmens. Dat kon er inderdaad maar één zijn. En hij was verliefd op een politica. Ooit. Lang geleden. In 1990. Namelijk op... Hij was verliefd op Hanja Maiwegge. En dat is deze week...
1: De klassieker van deze week.

venijn, voortaan met de trein. Ik grijp naar mijn keel en ik denk ik ga stikken en vraag me dan af, moet ik

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelder op 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
4: bruiloft,
3: dancefeest
4: of alleen als achtergrondmuziek.
3: Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
5: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
6: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
7: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020-8508-415, optie 4. Of mail naar info@radionoordzij.nl.
0: Je luistert naar Radio Noordzij.
8: Radio Noordzij.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
9: Test 1, 2. Hallo.

0: Team Rush Hour. Wesley Klein. En Brace. Dans voor mij naar 15. En welkom terug in het tweede gedeelte van de Nederlandstalige Top 30... met nog de complete Top 10. Misschien wel een nieuwe nummer 1, of niet. Ja, dat hoor je straks binnen nu. En ongeveer 50 minuten ben je helemaal op de hoogte. We draaien natuurlijk ook nog een tippie voor de Nederlandstalige Top 30. Dat doen we ergens in de Top 10. En we begonnen dus met deze van Team Rush Hour, Brace en Wesley. En ja, die gaat maar één plaatsje omhoog. Vorige week stond hij nog op 16. In de derde week stijgt hij één plaats. En dan zijn we meteen door met de Nederlandstalige Top 30. Maar dat doen we niet voordat we het overzicht gedaan hebben van de top 3 van vorige week. Want zo zag de lijst er vorige week uit. Althans, de bovenste 3 dan.
1: 3. Zomer met z'n 2.
0: De Verano, Spaans-Italiaans door elkaar, Joey Nicolai op nummer 1. De zomerhit van 2026 zakte naar 2. Althans, die staat op 2. Justin de Wild, cheerio. En op 3, daar hadden we Rutger van Barneveld. En de man heeft een enorme zomerhit met Zwoele Zomernachti. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met een plaat die ruimte maakt in de top 10. Vorige week op 9, nu naar 14. De Drieërs.
2: 14.

Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel. We zitten een beetje in de zakketjes. En we zitten in de zakketjes die niet zo heel lang in de lijst gestaan hebben. Deze staat nog maar 5 weken in de Nederlandstalige top 30. Gaat van 12 naar 13. En daarvoor een liedje dat uit de top 10 gevallen komt. De 3 J's. Die zakte van 9 naar 14. En dat liedje staat nu pas 6 weken in de lijst. Nou ja, dat kan dan nog. Maar de volgende plaat, die staat er nog maar 4 weken in. En ook die komt de top 10 uitgevallen. Numidia en John West. Habibi gaat van 10 naar 12.

Martin de Martin. En daar was hij weer, Billy Dans. Die horen we er straks ook al met Frans Bauer samen op nummer 20. En dit was hij dus met Tino Martin. En ik hoor niks geks. Ik ook niet. Ik heb niks bijzonders gehoord. Vorige week nog in de top 10, dus alweer meer ruimte in die lijst. Op nummer 11, vorige week nog op 8. Liedje zat 5 weken nu in de Nederlandstalige top 30. En daarvoor draaiden we Habibi van John West en Numidia. Ook die stonden in de top 10 en gingen eruit. Vorige week op 10 en in de vierde week naar beneden naar 12. Dan zijn we toegekomen aan de bovenste van de Nederlandstalige top 30. De nummers 10 tot en met 1. En die worden geopend met een plaat van Raymond Hermans. Vorige week op 14. In de derde week gaat Ons pakken ze niet naar 10.

0: eerlijk is eerlijk, het is wel een raar plaatje. Ja, kan er ook niks aan doen, maar het is wel grappig. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. Want daar ging het uiteindelijk over. Over die draad en die naald. En nee. Nieuw in de top 10. Vorige week op 11. Deze week naar 9. En dat in de derde week. En daarvoor op nummer 10 draaiden we Raymond Hermans en Ons pakken ze niet. Vorige week op 14, deze week naar 10 in de derde week. En dan zijn we toegekomen aan de enige, ik wil eigenlijk zeggen enigste, en dat is natuurlijk heel slecht Nederlands. Aan de enige superster in de Nederlandstalige top 30. Ik heb een koffertje geopend en ik hang deze superster om de nek van de volgende artiest. En het liedje wat hij uitgebracht heeft, dat heet Hard to Get. Dan zou je denken, hé, alweer een Engelstalig plaatje. Nee hoor, het is gewoon Nederlandstalig en het is de enige superster. Vorige week nieuw op 20. Damien van Os gaat naar
1: 8.

De grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzee doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzee en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio

0: praten en dan heb je al dat succes. Marco Schuitmaker en Loesu, vorige week 7, nu weer 7. En dat in de 9e week dat het liedje in de lijst staat. En daarvoor draaiden wij in de Nederlandstalen op de top 30 op nummer 8... de enige superster uit de lijst van deze week. Damien van Os ging omhoog van 20 naar 8. 12 plaatsen erbij in de tweede week. Zo snel gaat het liedje dan. En dan, het moment komt steeds dichterbij. Dat we die plaat van Rutger van Barneveld gaan draaien. En daar gaan we natuurlijk... Het is een verhaaltje, want Rutger die... was niet zo'n hele aardige jongen. Plaatsgenoot van degene waar ik het verhaal van heb. En hij komt uit Tiel. Misschien dat het een kleine hint is. Straks meer. Maar eerst een plaat die vorige week op nummer 6 terecht kwam. Met een enorme knal. Boom. Blijft zitten.
1: 6.
0: Samuel Welten en Rousseau. 3 weken nu in de lijst.

0: Samuel Welten en Russo. Ik ga gewoon Russo zeggen vanaf nu. Want hij zegt het ook. Ik dacht dat het Russo was, maar hij zegt Russo. Man. Dus prima, dan is het Russo. Boom, blijft zitten op 6 in de derde week. Maar wat een goede plaat is dat, zeg. Oh, echt een heel fijn liedje. Ik had je beloofd, excuus daarvoor. Ik had jullie beloofd om een lange versie van dit liedje te maken. Is nog niet gelukt, daar had ik even geen tijd voor. Zo gaan we deze week maar eens even proberen. Even kijken of dat lukt. En als de plaat doorstijgt of zoiets, dan gaan we hem draaien. Boom, blijft dus zitten op 6. En dan is het tijd geworden voor een tippie voor de Nederlandstalige top 30. En die tip... Ja, ik vind het heel bijzonder dat deze plaat niet in de lijst is binnengekomen. Niet omdat ik hem vorige week als tippie draaide, maar gewoon omdat het een gekke plaat is. Daar komt hij weer.
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw.
0: Dit is een tip voor de top 30. De nieuwe Gerard Joling...

Bosman ter Steenwijk. En één blik is genoeg. Vorige week op 4. 3 weken pas in de lijst. En nu weer eentje naar beneden, naar nummer 5. En daarvoor draaien we dan de tip van de week voor deze top 30. Dat was die weer van Gerard Joling. Ja, ik blijf het een topplaat vinden. Echt geniaal gedaan. Creditkaart van staal. Was een tipje voor de lijst. Nou ja, kijk of die de volgende week in staat. Kan bijna niet anders, toch? Als dat niet zo is, word ik gek. En dan is het tijd geworden voor de langst genoteerde plaat in de Nederlandstalige top 30. In de top 30 staat deze plaat nu precies 30 weken in de lijst. We zeggen nog lang geen cheerio tegen Justin de Wild. Hij gaat van 2 naar 4.

0: maakt verder helemaal niet spannend meer. Want ja, als je 30 weken in de Nederlandstalige top 30 staat... en we zijn al bijna aan het einde van het jaar... dan kun je wel stellen dat dit toch, denk ik, wel de hit van het jaar wordt. Ik doe maar even een klein schotje voor de boeg. Justin De Wild en Cheerio. Vorige week op 2 zakt nu langzaam de top 10 uit. Van 2 naar 4 in de 30ste week. En we gaan de top 3 openen. En de top 3 openen we met een plaat die langzaam naar boven schuift. Cheerio ging de 2 naar beneden. Bachata Bailando van Django Wagner stijgt er 2.
1: 3.

0: natuurlijk Bachata Ballando van Django Wagner. Vorige week op 5 en in de 7e week stijgt het liedje weer 2 plaatsen. En gaat de top 3 in, komt terecht op nummer 3. Ja, en dan het verhaal van de man die blijkbaar niet zo aardig is als dat hij misschien wel gevonden wordt of gedacht wordt dat hij is. En eerlijk gezegd dacht ik het eigenlijk ook. We hebben het namelijk over de bezitter van het zilver. De nummer 2 is voor Rutger van Barneveld. En dat blijkt helemaal niet zo'n aardige gozer te zijn. Waarom niet? Dat ga ik je nu even uitleggen. Oké, ik ga het je dus niet uitleggen. Dat was een grapje. Nee, dit komt. Ik zal even uitleggen waarom ik dit zeg. Afgelopen week heb ik me echt zitten kapot ergeren aan een podcast. Ik zat te luisteren naar de podcast van Wilfred Gené, waarin hij een gesprek voert met iemand, dat kan een uur duren, kan 2 uur duren. Dat heet dan ook echt letterlijk Zolang het leuk is. In die podcast te gast Frans Duits. Nou, denk je, nou, daar gaan we eens even voor zitten. Frans Duits, hartstikke leuk. En Frans Duits, die begint te praten. En op een gegeven moment komt het onderwerp komt in sprake van, goh, zijn artiesten eigenlijk jaloers op elkaar? Of zijn ze aardig tegen elkaar in het circuit? Want ja, die Gené die komt er ook een beetje bij nu af en toe. Nou, is het een leuk circuit? Nou, zegt Frans, het ligt er een beetje aan. De ene wel, de ander niet. We hebben bijvoorbeeld nieuwkomers als Samuel Welte of Justin de Wild en dat soort gasten. Hartstikke aardige gasten. Niks mis mee. En zo zijn er nog veel meer, zei hij. Hartstikke leuke mensen. Django Wagner, toppertje. Daar kom ik bij over de vloer. Hij komt bij mij. Waar, zegt hij? Er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke mensen. En toen ging het over bepaalde hitjes. Wie hebben er nu op dit moment hitjes? Nou, toen kwam dus de nummer 2 ook tevoorschijn. Ja, zegt Frans Duits. Het is heel slim gemaakt met een heel slim muziekje, melodietje. En de instrumentjes zijn heel intelligent gekozen. Maar die gozer is toch zo'n lul? En dat heeft hij wel 5 of 6 keer in die podcast herhaald. Die podcast duurde meer dan 1,5 uur. En uiteindelijk kwam het antwoord, ja, nee, ik ga het je niet vertellen. Misschien vertel ik het je ooit later nog wel eens.
1: 2.
0: Dus wij moeten ook nog op het verhaal wachten. Wat is er nou gebeurd tussen Rutger van Barneveld en Frans Duits, waarom hij hem zo'n ontzettende vindt? Ik ben heel benieuwd. Eerst maar eens even de zwoele zomernachten wegdraaien op nummer 2.

0: Heb ik jullie nu een beetje in vertwijfeling achtergelaten van wat is daar dan toch gebeurd met die twee? Ja, dat is sorry, dat snap ik. Dat had ik dus ook. Ik heb daar al de hele week last van, dus ik dacht, ik deel het even met jullie. En dan kunnen jullie daar ook last van hebben. Dan ben ik tenminste niet de enige die er dan last van heeft. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. 18 weken in de Nederlandstalige top 30. Heel lang op 2 gestaan. Toen naar 3. En 4. En nu weer terug naar 2. Vorige week nog op 3 en deze week weer terug naar 2. Zwoele zomernachten, wat een zomerhit voor Rutger van Barneveld. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Nederlandstalige top 30... en laat ik je achter met de nummer 1. Maar voordat we die gaan draaien, eerst eventjes het overzicht van de top 10. Hoe zag de top 10 er ook weer uit? Nou, zo dus. 10. 4 erbij voor Raymond Hermans.
1: Nee, ons pakken ze niet.
2: 9.
0: En Erik van Klinken die stijgt er 2.
3: Je moet een nacht maken, willen geraken.
2: 8.
0: Damien van Os verdient een superster.
4: Ik speel geen hard to get, maar van jou krijg ik een zwaar gebrek.
2: 7.
0: Marco Schuitmaker blijft plakken.
5: Ja, vanavond gaan we loesoe. En morgen word ik wakker zonder doekoe.
2: 6.
0: En Samuel Welte en Russo blijven ook zitten.
2: 5.
0: Monique Smit, die zakt langzaam onderuit.
6: 1 blik is genoeg. Je trekt me naar je toe.
2: 4.
0: Justin de Wild gaat er 2 naar beneden.
2: 3.
0: Django Wagner krijgt er weer 2 bij.
7: Zeg me quando.
2: 2.
0: Rutger van Barneveld stijgt er 1. 9 weken in de Nederlandstalige top 30 en hij blijft plakken. Tinto de Verano van Joey Nicolai staat nog steeds op.
2: 1.
0: Juist op 1.
2: Okay,
0: tot volgende week. Dan weer een nieuwe lijst. Fijn weekend. Bye bye.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1-vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1-vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Kratem en Sint-Joost, door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort, tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 2 kilometer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Tijd voor de eerste en enige vrije training van deze Grand Prix van Singapore. Tijd voor de eerste kennismaking dit weekend met een van de mooiste, uitdagende en bijzondere stratencircuits van de kalender. Ronde 17 alweer en dat brengt ons naar Marina Bay, waar we al wat jaartjes rijden. En waar we ook al heel wat jaartjes in het donker rijden dit weekend. Omdat het een sprintweekend is, gaan we ook belangrijke sessies overdag hebben. Vandaag één vrije training en een sprintkwalificatie. Maar we beginnen dus zometeen met het enige uur wat de teams gaan krijgen voordat ze klaar moeten zijn om een ultieme ronde in de sprintkwalificatie neer te zetten. En de banden die daarvoor zijn meegenomen, zoals altijd drie compounds, zacht, medium en hard. Nou, de zachte band is de C5, de C4 en de C3. We zitten dus aan de zachtste kant van

0: banden die Pirelli voor de Formule 1 bouwt. Terwijl dit een prachtig beeld is van boven. En dan zie je meteen iets wat we hier in Singapore de afgelopen dagen ook al gemerkt hebben. Het is hazy, het is mistig, er is smog, er is heel veel luchtvervuiling. En er zijn zelfs gezondheidswaarschuwingen uitgegeven. Ga vooral niet sporten buiten in deze omstandigheden. Nou, dat is precies wat de coureurs zometeen mogen gaan doen. 32 graden buiten, 52 graden asfalttemperatuur en 63 graden luchtvochtigheid. Ho Pin Tung naast mij. Dit zijn nu alweer zware omstandigheden in de auto.
1: Ja, absoluut. Goedemiddag hier vanuit Singapore. Goedemorgen Nederland. Absoluut. Singapore is en blijft een van de toch wel fysiek zwaarste circuits op de kalender van de Formule 1. Komt ook een beetje door de hele omgeving rondom het circuit. Hè. De straatcircuit natuurlijk altijd met al die betonnen afzettingen overal. Die echt die hitte heel erg vasthouden. Die smog die je eerder noemde, die mist die er hangt, heeft toch ook op een bepaalde manier een soort van klein voordeel. Want de zon, die natuurlijk normaal gesproken heel erg sterk hier aan de hemel, dat asfalt verhit, is op dit moment toch wel iets minder van toepassing. En de baantemperatuur, ondanks dat die boven de 50 graden is, is wellicht wat minder hoog dan we in voorgaande jaren gezien hebben hier.
0: Vorig jaar 60 graden, ja. Dus kan nog gauw 10 graden schelen. En daar zullen de teams mee om moeten gaan. Dit is de man die het WK leidt. Antonelli heeft een enorme voorsprong. Zijn auto is vergelijkbaar aan die van Maleisië. Bij deze auto nog steeds alle upgrades plus een nieuwe voorvleugel. Bij zijn teamgenoot hebben ze juist teruggegrepen op een ouder pakket. En dat allemaal om te zorgen dat ze zoveel mogelijk data hebben. Want Maleisië voldeed simpelweg niet aan de verwachtingen. Maar ja, dat gebeurt in Formule 1. Upgrades brengen die het niet doen, dat gebeurt heel vaak.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk zeker op een circuit als Maleisië vorige week, waar de omstandigheden lastig waren, waar het asfalt vooral heel erg slecht was, al heel erg oud. Ja, en dat is iets wat men hier op een andere manier ook weer zal gaan ervaren. Typisch een straatcircuit hier, Marina Bay Circuit. Vies vooral natuurlijk, hè, de eerste vrije training. De enige vrije training moet ik hier zeggen. En je ziet wel dat als je goed oplet tijdens de sessie, zie je een beetje van die strepen over het asfalt van links naar rechts staan. Het circuit wordt hier wel goed schoongemaakt met een hele hoge waterdruk. Daar ontstaan die strepen ook door. Ja, maar desondanks zul je zien dat de baan gedurende sessies steeds sneller en sneller zal worden.
0: Stoffig is hij absoluut. Er is zojuist een Porsche Carrera Cup training geweest. Maar daar wordt de baan niet zoveel schoon. Als de klok tikt en we bijna klaar zijn om te gaan rijden hier met Lando Norris. Die hoopt, echt vurig hoopt, dat ze de problemen in zijn Mercedes-motor gevonden hebben. Want al weken heeft hij geen topsnelheid. Al weken legt hij het op alle rechte stukken af ten opzichte van Piastri. En het team geeft gewoon eerlijk toe. De motor is zo complex, we krijgen het niet gevonden.
1: Ja, het is en blijft een probleem natuurlijk dit seizoen. Zo complex die techniek. Ondanks dat het doel natuurlijk was dit jaar om de gehele zogenaamde powertrain wat eenvoudiger te maken. Is het door de software toch een stuk gecompliceerder geworden voor de teams. En je ziet ook gewoon dat de vaak coureurs niet helemaal snappen waarom bepaalde dingen wel of niet lukken natuurlijk.
0: Heeft er ook mee te maken, want ze zijn complex die motoren. Terwijl je ziet hier inderdaad hoe stoffig het is. Dat er nog maar de helft van de sensoren in de motoren zit. Dus de teams vliegen een beetje blind. De klok loopt. De eerste en enige vrije training loopt daarmee ook. En de eerste auto's zijn dan gelijk op de baan. De eerste auto's zijn die van het team van Alpine, Colapinto en Gasly. Belangrijk weekend voor Alpine. Ze moeten ergens weer aansluiting vinden bij Racing Bulls. Terwijl je daar in de verte een nieuwe Audi kleurenstelling ziet. Ik laat het aan u thuis om te vertellen en vinden wat u ervan vindt. Het is bijzonder.
1: Ja, en wat meteen eigenlijk opvalt als je het over kleuren hebt, Nelson, dat eigenlijk bijna iedereen ervoor kiest om op de harde band naar buiten te gaan. En dat zie je toch wel vaker op een circuit wat toch wat weinig grip heeft in het begin. Ga je toch vaak glijden, waardoor je het oppervlak van de band vrij snel kunt beschadigen. En als je dan een compound hebt, in dit geval de hard, met de witte zijkant die iets stijver is, voorkom je eigenlijk die schade wat beter daarmee. En kun je eigenlijk wat beter toch lezen hoe die baan zich dan ook gaat ontwikkelen.
0: En in zo'n enige vrije training moet je je hele programma af gaan werken. Dat betekent dus met veel brandstof aan boord, waarschijnlijk met de harde band nu. En dan je een beetje voorbereiden op aan het einde van de sessie een kwalificatiesimulatie. Want het moet allemaal in dit uurtje gepropt worden. Links een van de McLaren's klaar voor een proefstart. Dat is Lando Norris.
1: Je ziet ook hier Lewis Hamilton op de voorgrond met die glimmende goudkleurige helm. Singapore traditioneel ook een circuit en een race waar bijna alle coureurs toch een soort van speciale editie van helm meenemen. We hebben verschillende mooie helmen gezien bij onder andere Lennon Norris. Ook hier Oscar Piastri met een andere samenstelling van kleur en ontwerp dan dat hij normaal heeft.
0: Ja, maar er zijn er zoveel gedurende het jaar. Dat kun je gewoon niet bijhouden. Het is alleen goed voor de merchandise, hoor.
1: Ja, omdat kunstlicht hier is het ook wel mooi natuurlijk. Dat is ook, hè. Het is nu daglicht natuurlijk nog gewoon hier in Singapore. Straks de sprintkwalificatie wordt het donker, wordt het kunstlicht. Maar ik heb hier zelf ook meerdere keren gereden. En gereisd ook op Singapore. En het grappige is dat eigenlijk het zo ontzettend mooi egaal verlicht is, dat je ja, eigenlijk bijna geen verschil ziet.
0: George Russell die meldt dat de auto heel stijf voelt, maar dat, dat aanpassingen niet helemaal werken, terwijl hij hier dus rijdt met het oude pakket.

0: Nou, dus George Russell. Die dus eigenlijk in zijn outlap al voelde dat de auto niet helemaal juist aanvoelde zoals hij had verwacht.
1: Ja, kan natuurlijk ook mee te maken. Het is een blijkbaar straatcircuit. Hè. Vooral met de hitte hier in Singapore. Ja, geeft dat toch vaak vervormingen aan het wegdek. Je ziet ook heel erg gommelig hier bij het insturen van bocht 5. Ja, dat kan natuurlijk gewoon van jaar op jaar heel erg verschillen. En het is wellicht de staatheid van de auto die voelt. Maar misschien toch ook een beetje inherent het circuit dat veranderd is sinds vorig seizoen.
0: En vorig jaar was hier niet te kloppen. Was hij fantastisch in de kwalificatie en was hij fantastisch in de race. En dat heeft hij nodig, zo'n weekend. Al is het alleen maar voor zijn eigen gemoedsrust. Want hij staat er toch een beetje verslagen bij op zo'n dag als gisteren. Alle interviews, iedereen vraagt naar alle pech die hij heeft. En ook hier, hij zal achteraan moeten gaan starten. Want een nieuwe motor moeten pakken, die van vorige week was niet te redden. En we volgen George Russell bij zijn eerste run. De eerste tijden zijn binnen. Gasly en Ocon, Berman, Colapinto en nu ook Piastri hebben een tijd neergezet.
1: George Russell hier richting bocht 14. Hard ademen, bult af. Altijd best wel een tricky remzone. En dan op een gegeven moment na het insturen opent die bocht zich heel mooi. Je ziet ook die bandstapel daar ver naar de buitenkant staan. Of tech pro moet ik eigenlijk zeggen. En dan is er weer een rechtstuk. Hè. Dit seizoen, dit gedeelte is 2 jaar geleden veranderd. Dat bruggetje wat er vroeger in zat, is er uitgehaald waar je onder de tribune doorreed. En nu gewoon een rechtstuk geworden om een extra inhaalplek te creëren.
0: Door de laatste bocht aan onze commentaarpositie voorbij. En dan zien we dat Antonelli met 37,6 voorlopig de snelste tijd heeft. Niet iedereen rijdt op de harde band. Er is één uitzondering. Dat is Sergio Perez, die staat op mediums. Hier heel goed te zien hoe ontzettend vuil het asfalt hier is. En ja, dat wordt deels weggereden. Maar dat betekent ook dat per dag de baan echt heel anders gaat worden.
1: Ja, dat is iets waar de teams heel goed moeten op gaan anticiperen qua afstelling. Over het algemeen, de vuistregel zeg ik altijd, als een baan meer, waar Lando Norris zich verremt hier in bocht 14. Dat is een van de weinige plekken overigens waar er toch een soort van uitloop is. Op een straatcircuit is dat niet altijd het geval, maar hier wel. En je ziet dus dat bepaalde remzones hier in de bocht 14, ook bocht 7, de coureurs toch vaak net tot extra's proberen.
0: Ja, hij had hem nodig in dit geval. De fans, heel veel Oscar Piastri fans. Want als je dan toch als Australiër een andere race dan die in Melbourne wil bezoeken, is dit het meest dichtstbijzijnde?
1: Lance Stroll zijn buitenste voorband blokkeren, rechts voor. En dat is eigenlijk raar, want normaal gesproken is het natuurlijk altijd de binnenste voorband. Maar hij remt natuurlijk ook op het gedeelte wat hier eigenlijk geverfd is aan de buitenkant van bocht 1.
0: En nog een keer Lando Norris. Wat veel van deze rijders merken, en we zeker in die Aston Martin, is dat bij het terugschakelen en het afremmen op de motor je toch veel wordt doorgeduwd. En Lance Stroll heeft daar veel meer moeite mee dan Alonso om dat onder controle te krijgen.
2: Oh my god, the bottoming. Wow. The grounding mid-track is crazy.
3: Copy that.
0: Isaac Hadjar, het is altijd alsof zijn leven ervan afhangt in elke boordradio. Het is altijd extreem zwart of wit. Maar ja, hij levert wel. Ja. Hij levert wel.
1: Absoluut. En wel interessant dat ook hij dus melding maakt dat zijn auto heel veel bottomt. Hè, dat het wegdek raakt eigenlijk. Dat duidt inderdaad voor mij toch op dat de baan wellicht een stuk hobbeliger is geworden dit jaar. Ja. Ten opzichte van vorig jaar.
0: Verstappen, snelste tijd. 1.35.6 in de tussentijd. En heeft Hadjar de tweede tijd gepakt. Kijken wij naar Lewis Hamilton. Die naar de tweede tijd gaat. We zijn nog echt heel veel secondes verwijderd van de poltijd van vorig jaar. Waar we normaal gesproken ook niet aan gaan komen hoor. Met deze auto's. Toen 1.29.1. Maar de baan zal zoals zo vaak voor ons neus verbeteren.
1: Ja, ik maak net mijn verhaal niet helemaal af toen Lando Norris zich verremde. De baan die zich, als een baan zich verbetert, zie je eigenlijk over het algemeen dat de auto's iets meer onderstuur gaan geven. Waardoor ze dus een soort van doorglijden op de voorbanden. En qua afstelling voor de coureurs en de teams is het erg van belang dat je daar goed op anticipeert. Deze enige vrije training mogen ze nog zoveel mogelijk afstellingen maken als ze willen van de auto's. Maar ja, is straks het startschot gegeven van de sprintkwalie, dan mag dat niet meer tot na die sprintrace.
0: Ja, dan ligt alles vast. Dus hebben de teams eerst harder.
2: Okay, mate, the grounding is a disaster on the brakes. Have zero confidence to push. And my throttle is so slippery.
0: Nou, er is van alles aan de hand, maar omdat hij dus de grond vaak raakt, betekent dat dat waarschijnlijk minder druk op de banden ligt. En minder druk op de wielen betekent dat hij makkelijker blokkeert.
1: Ja, het is heel simpel. Als die auto op de vloer ligt, dus het middengedeelte van de auto waar dus de vonken ook vandaan komen hier bij George Russell, dan ja, zeg ik altijd, dan hangen de wielen in de lucht. En dan vertraagt hij niet zo goed, hè?
0: Ja, hij is zoals gewoonlijk lekker vocaal. Terwijl Russell naar de tweede tijd gaat achter Verstappen en Norris paars noteert. Sector 1. 27-8 daar in de eerste sector. Verstappen reed daar 28-0. Leclerc zit ook onder de tijd van Verstappen. Dubbel paars voor Norris betekent dat hij in ieder geval dik onder de tijd zit van Verstappen. Leclerc lijkt naar een 35-4 te gaan. En het wordt zelfs een 35-2. Want zijn laatste sector is ook weer wat beter dan die van de Nederlander. Daar komt Norris. En die laat juist in de laatste sector heel veel liggen ten opzichte van Leclerc.
1: En dat heeft natuurlijk ook alweer een beetje te maken wellicht met de motoren van dit seizoen. Waar je dus zelf ook ervoor kunt kiezen waar je dat extra elektrische vermogen gaat inzetten. En ja, sommige teams kiezen ervoor om bijvoorbeeld in sector 1, sector 2 dat te doen. En andere, dus in dit geval waarschijnlijk Norris, in sector 3 wat minder overhoudt.
0: Norris was 0,3 langzamer dan Leclerc. Hier komt, wilde ik zeggen, Verstappen. Maar alles rustig aan. Ronde daar uiteindelijk afgebroken in die laatste sector. Foutje gemaakt. Harder dan. Met flink wat Flovis. Hè, de gele substantie. Combinatie van olie en kleurstof. Op de voorwielophanging. Er is een aanpassing aan de voorvleugel. En zo meten ze de luchtstroom die van die voorvleugel afkomt. Harder die wel over Verstappen heen springt. Terwijl Antonelli zich ook verbetert. Zal hard gaan, hè. Continu met stappen zal die baan zich verbeteren. Het is opvallend. Beide Cadillacs op de mediums. De rest op de harde band.
1: Ja, het devies, dat zie je ook dat sommige circuits in de eerste vrije training, waar we hier dus hardje met een wiel zien blokkeren bij de ingang van bocht 14. Sorry, bocht 17, 16 moet ik zeggen.
0: Verstappen. En daarom breekt hij zijn ronde af. Ja. Ook hij heeft veel Flovis. Ze proberen maximaal data te creëren. En dit gaan we veel zien. Hoe dichter we bij een kwalificatieronde komen, hoe dichter we bij de muur daar gaan komen. Maar Verstappen had even zijn handen vol aan de auto.
1: Ja. Het is wel opvallend dat beide Red Bulls met veel Flovis rijden op de voorwielophanging. Daarmee maak je natuurlijk een soort van de luchtstroom zichtbaar, hè, visueel. Je ziet ook vaak dat als de auto's aan binnenkomen, dat de teams heel snel foto's maken. En daarna ook zo snel mogelijk weer afvegen om te voorkomen dat andere teams ook diezelfde foto's weten te maken.
0: En het is een pak rotzooi, Flovis. Het gaat overal op zitten. Maar goed, het is wel de meest effectieve manier om zo'n luchtstroom een beetje zichtbaar te maken. Is dit een leuke baan? Is dit leuk, Singapore?
1: Ik vond het persoonlijk een erg leuke baan. Straatcircuits over het algemeen zijn natuurlijk best wel uitdagend. Hè? En je moet toch een soort van, ja, ondanks dat we hier praten over de beste coureurs ter wereld, toch een soort van je weekend opbouwen. Je gaat natuurlijk niet meteen in de allereerste ronde al het risico van de wereld nemen. Dus je bent zelf ook constant bezig om net wat later te remmen, net iets dichter naar die muren te gaan. Vooral natuurlijk bij het uitkomen van bochten. Ja, en om die goede balans beter te vinden van waar heb ik voor mezelf nog die tijd in mijn broekzak zitten en waar kan ik gewoon nog de afstelling echt verbeteren. Dat is en blijft toch altijd wel een beetje een extra uitdaging op een straatcircuit. En ja, dit is vaak gezegd, dit is bijvoorbeeld een heel smal gedeelte van het circuit in Singapore, maar je hebt dus ook hele brede gedeeltes hier. En dat is toch wel leuk en maakt het circuit ook wel uniek op bepaalde plekken.
0: 17e keer dat we hier Grand Prix rijden, nu dus een sprintweekend. Terwijl Leclerc zich verbetert in de tweede sector. Alonso in de tussentijd naar plek 11 gaat. Het team van Aston Martin. Geloof wel dat dit een goed weekend voor ze zou kunnen worden. George Russell gaat naar de voorlopig snelste tijd. Is de eerste die door de 1.35 heen breekt.
1: Ja, Fernando Alonso die zei het gekscherend al een beetje in de persconferentie. Weinig rechte stukken hier, dus dat zal ons wellicht wat beter liggen.
0: Hij was in geweldige doen in die perscar. Echt kostelijk vermaakt in dat half uur met Fernando gisteren. Ik weet niet helemaal zeker of Honda en de FIA helemaal blij met hem waren, maar goed. Hier komt Norris, die net een halve seconde eronder zat en dat is nu 16e. Grote stap voor Norris.
1: En wat wel interessant is, dat hij dus nu juist in de derde sector heel snel is en in de eerste sector ten opzichte van zichzelf wat tijd laat liggen. Dus wellicht hebben ze daar nu gekozen voor een toch wat iets andere strategie wat dat betreft.
0: Het was 200ste in de eerste sector, dus het viel mee.
1: Maar je ziet de baan verbeterd zich.
0: Ja, moet je kijken wat er allemaal ligt. En het is gewoon één stofnest, dit circuit.
1: Dit is een mooi gedeelte, de Anderson Bridge. Smal, een heel lastig punt ook daar met aanremmen voor bocht 13. Want je hebt toch een soort van zijwaartse G-kracht nog. Je bent gaan sturen op het moment dat je daar vol je rem in trapt. Dus ja, erg gemakkelijk om onbalans te creëren in de auto.
0: Piastri, wat een zoektocht. Wat een ellendig seizoen heeft Piastri in vergelijking met Norris toch eigenlijk, hè? En dan ga je toch denken, en dat mag je niet denken, maar ga je toch denken, past deze auto niet bij je? Dat zal ook Piastri zich afvragen.
1: Ja, absoluut. Als je natuurlijk kijkt, vorig jaar had hij natuurlijk een dramatisch einde, tweede helft van het seizoen. En na Baku kunnen we eigenlijk wel zeggen. En dat is eigenlijk nooit meer teruggekomen bij hem ook.
0: Nee, hij raakte absoluut zijn mojo kwijt. Hier was er bij die start dat contact tussen hem en Norris. En toen vroeg hij om teamorders die er niet kwamen. En het knakte hem gewoon. Het laatste kwart van het seizoen was zo pijnlijk voor Oscar Piastri. Hier dan de Audi. Prachtig Audi.
1: Ja, een mooie pastelkleur, zou ik zeggen. Iets wat je hier in Singapore al vaker ziet. In het oude gedeelte, vooral hier in Singapore, waar je de shophouse hebt met allemaal verschillende mooie pastelkleurige gebouwen.
0: Is toch geen racekleur dit? Een beetje Delfts blauw achterop. Nou goed, er zullen ook mensen zijn die het modelletje al besteld hebben.
1: Ze vallen in ieder geval wel op.
0: En dan is die straks onder de lichten toch mooi, joh. Oh. Dan moet ik mijn woorden terugnemen. Maar het allerbelangrijkste is of die auto een beetje gaat of niet. En het team van Audi is echt overtuigd van de auto die ze hebben gebouwd. Maar weten dat er stappen gezet moeten worden op de krachtbron. En dat zijn stappen die het moeilijkste zetten zijn en de meeste tijd kosten. Dus ze zijn niet negatief. Maar McNish vertelde me gisteren zo'n beetje tussen neus en lippen door dat hij wel een beetje klaar is met al die 11e plaatsen. Het doet allemaal wel een beetje pijn als je elk weekend, terwijl iemand zich daar gruwelijk verremt. Maar elk weekend is er wel een ander team dat een mooi resultaat heeft. Terwijl dit Berman is.
1: En dan staat hier, je ziet een bord daar staan waar je dus aan de buitenkant langs moet rijden. Dus je mag niet meteen weer terugsnijden eigenlijk in bocht 2 de baan op. Je moet echt wijd gaan. Kijk ook dat stof op die band zit hier.
0: En dat is wel vervelend.
1: En de loop is, kijk, kun je mooi zien die lijntjes. Hè, het patroon eigenlijk wat je ziet in die gele kleurige verf die er eigenlijk op zit, die vloeistof. Dat is wat de aerodynamici van de teams graag willen zien en gaan bestuderen.
0: Vuil op de baan gaat ook problemen opleveren als je binnenkomt met hete banden, maar je wil vervolgens wel weer door met die banden. Je kunt echt helemaal verstikt raken. Terwijl en Hadjar en Leclerc en Antonelli dik onder de tijd van Lando Norris zitten.
1: En wat ik ook wel opvallend vind, dat natuurlijk al vaker, natuurlijk als je maar één vrije training hebt, dat de coureurs eigenlijk lang blijven doorrijden. Ze blijven maar rondjes doen natuurlijk. Pushronde, cooldown, push. Maar dat ze eigenlijk natuurlijk veel meer rond doen dan normaal. En dat is toch om gewoon zelf goed in het ritme te komen op zo'n straatscreen, maar ook om toch een beter read te krijgen op hoe de baan zich ontwikkelt.
0: Ja, er is gewoon weinig tijd. Je moet informatie hebben en ook snel een beslissing kunnen nemen. Terwijl Leclerc, waar deze dames fan van zijn, zojuist naar de snelste tijd ging. En dit is wat er zojuist gebeurde met Hamilton. Hij was dan degene die zich ook verremde. En dat gebeurde voor de neus van de Audi.
1: En ook weer rechtsvoor lijkt het. En je kan dat geel geverfde gedeelte zien aan de rechterkant van de baan. Daar mag je gewoon oprijden met twee wielen, zolang je maar je linkerwielen binnen de baan houdt. Maar het lijkt dus sterk op dat het daar wat minder grip heeft.
0: Over weinig grip gesproken daar, George Russell. We gaan eens even meekijken bij Russell. Die duidelijk bezig is met een push-on. eerste meetpunt. Een fractie sneller dan Leclerc. Ook hier, auto wilde wel insturen, maar de achterkant kwam om.
1: Ja, dit is eigenlijk het gedeelte van de baan waar je een paar 90 graden bocht hebt achter elkaar. Waar natuurlijk vooral bocht 9 eigenlijk de belangrijkste is. Het uitaccelereren voor een klein rechtstukje. We aankomen bij bocht 10, waar misschien George Wilson nog steeds wel wat nachtmerries van heeft. Waar hij natuurlijk de muur raakte, 2 jaar geleden. Maar waar ze dus nu diezelfde muur iets verplaatst hebben, die iets verder naar buiten is gezet.
0: Ja, in de absolute eindfase van de race was dat voor George Russell. Op weg naar het tweede meetpunt. Ook Hamilton zit onder de tijd van zijn teamgenoot. Maar Russell heeft zijn ronde laten lopen. Nee, dat is niet waar. De timing deed er even wat langer over. 23.000ste is hij nog sneller dan Leclerc. Hamilton heeft veel tijd verloren.
1: Het valt inderdaad op, iedere keer als je kijkt hoe hobbelig de baan is bij alle remzones. Vooral hoe die auto's echt stuiteren.
0: En dan moet je hier maar hopen dat hij instuurt en blijft plakken aan het asfalt. Wel een sterke laatste sector van George Russell. En die gaat naar 1.33.8. Hamilton kan dat verlies van die tweede sector niet goed maken.
1: Doet wel 3 keer groen voor zichzelf natuurlijk. Maar komt toch ruim 0,5 seconde tekort op zijn teamgenoot hier.
0: 40 minuten nog op de klok. George Russell is de snelste voor Charles Leclerc en voor Isaac Hadjar. Max Verstappen voorlopig 7e staat in de pits, maar de baan wordt per minuut een beetje beter. Carlos Sainz. Met een auto die een heel stuk lichter is dan een paar weken geleden. Maar geen grote aerodynamische upgrades meer voor Williams. Alles op 27. Waar hebben we dat eerder gehoord bij het team van James Vowles?
1: Ja, ik denk als er één van de teams zijn die meer hadden verwacht van dit seizoen, waren het waarschijnlijk wel de brigade uit Grove van Williams.
0: Is er een team dat meer tegenvalt dan Williams? Precies. Eerlijk is eerlijk. Hier komt Antonelli en wat maakte hij mee?
1: Ook weer rechts voor. Je ziet op het geverfd gedeelte moet hier mooi dat bord staan. Dat witte bord met die rode pijl erop. Hop.
0: Ze zitten allemaal zo ver naar rechts. Hè. Eigenlijk om de hoek wat fijner te maken. Ja. Wijder in te steken.
1: Klopt, waarmee je dus eigenlijk dan die radius van bocht 1 wat groter maakt voor jezelf. Waardoor je gewoon meer snuit de bocht in kunt nemen. En dit is meteen, na het inzoomen moet je ook eigenlijk al meteen het gewicht van je auto weer zien te verplaatsen naar rechts. Omdat je dan toch een soort van rechte bochtje ernaast hebt in bocht 2. Lastig ook weer aanremmen daar. Je zit daar op de curb. Gemakkelijk om wielen te blokkeren. En dat is duidelijk te zien in dit geval.
0: Interessant, hè? Russell met de oude auto. Bijna 0,5 seconde sneller. Antonelli dus de nieuwe auto die absoluut nog wel wat vraagtekens geeft voor het team van Mercedes.
1: Ik zit net nog eens na te denken, Nelson. In bocht 1, iedereen remt natuurlijk met zijn wiel op dat gele gedeelte. Maar zolang je maar 2 wielen op het asfalt haalt, op de witte lijn, ben je nog steeds legaal daar. Heb je geen track limits. Volgens mij moeten de coureurs juist nog verder naar rechts gaan. Aan de buitenkant van die rood-witte curb om daar te remmen, dan heb je die hobbels ook niet.
0: Nee, dan heb je niet die hobbels, maar dan heb je ook geen grip op het asfalt. Het is daar nog vuiler. En als het gaat regenen dit weekend, is het daar helemaal geen grip te vinden. Regel 1, hè. Niet aanremmen op een witte lijn, zoals we hier Colapinto zien doen. Als het regent, als het nat is. Antonelli, sector 1. Daar laat hij een 27.5 zien. Russell heeft daar een 27.6 staan. Maar Hadjar is nog even wat sneller.
1: Ja, interessant is dan dat Hadjar die is natuurlijk net even binnen geweest. Een snelle verandering gedaan aan de afstelling van zijn auto. En nu weer naar buiten. En meteen paars in de eerste sector.
0: Misschien wat wagenhoogte. Zodat hij wat vertrouwen op zijn remmen weer heeft.
1: Ja, wat je vaak ziet op straatcircuits is dat als je dus inderdaad een auto wat omhoog zet, daarmee verlies je dan intrinsiek wel prestatie eigenlijk vanuit de auto, potentieel. Alleen als je daarmee een coureur heel veel comfortabeler weet te krijgen, dan komt die rondetijd uiteindelijk, is het toch een winst. En dat zie je in dit geval gebeuren.
0: En die afweging is precies waar het bij Red Bull vaak zo lastig is. Want het plafond van die auto, daar is Verstappen heel vaak heel comfortabel. Maar de tweede rijder tot op heden niet altijd. En dat betekent dat je soms een compromis moet maken. Dus kijk hoe het met die tweede rijder van Red Bull gaat. Hier komt Hadjar. En Hadjar laat heel veel tijd liggen. In de laatste sector, Antonelli was net wat sneller dan George Russell. Dan Alonso. Een man die weet hoe hier hard gaat. Een man die weet wat er nodig is om hier te winnen.
1: Ook dat.
0: Laten we daar niet te vaak mee over hebben. Maar Alonso zat er lekker in gisteren. En dat is een goed teken. Want hij kwam wel met heel veel zelfvertrouwen vorige week de auto uit. Toen hij in de eindfase Norris van zich afhield.
1: En terecht natuurlijk ook, hè, want een waanzinnig goed resultaat voor Aston Martin. Ik denk ook wel erg onverwachts in Maleisië. En vergeet niet, dit is echt een circuit wat hem toch ook wel lekker ligt. Hè. Weet je noemde net al het overwinning in het verleden, maar laten we wat dichterbij kijken. Vorig jaar was hij hier de snelste in de eerste vrije training ook, ja. In zijn Aston Martin.
0: Ja, hij is gewoon in staat om, net zoals Verstappen, heel makkelijk naar de limiet te gaan. Heel snel, eigenlijk een paar tussenstationnetjes overslaan. En gisteren grapte hij al, al die vrije trainingen gewoon maar wegdoen. Dan heb ik wel weer echt kansen. Hij gaat naar de negende tijd. En dat is toch niet slecht met deze Aston Martin. Carlos Sainz, heeft hij dan de muur geraakt? Oeh, mid-corner. Hij was hem echt mid-corner kwijt. En dan roteerde hij heel laat.
1: Ja, dit zijn shots. Ook heel typerend voor het circuit hier in Singapore. Uitkomen bocht 17, waar je dan echt natuurlijk zo vroeg mogelijk op je gas wil gaan. Want ja, die muur daar, die komt steeds dichterbij. Maar op een gegeven moment gript die auto, grijpt de auto in één keer. Maar ja, in dit geval net wat later denk ik dan Sainz verwacht had.
0: Het is wel een beetje het verhaal van zijn seizoen. En weet je wat nou het gekke bij Williams is? Dat beide rijders klagen over het feit dat de auto anders instuurt linksom dan rechtsom. Ja, het hele jaar al.
1: Heel apart. Wat ik ook overigens apart vind, net bij het shot van de auto van Ferrari, dat ze daar bezig waren aan de voorkant van de auto, aan de zogenaamde pushrods, de wielophanging. En daarmee verstel je eigenlijk de hoogte van de auto, de rijhoogte. Dus er zijn veel teams hier die in toch bezig zijn om die auto nu aan te passen aan het wegdek zoals dat dit jaar hier is in Singapore.
0: Ja, want het is hobbelig. Dan zou je super laag rijden. Dan weet je zeker dat je auto wordt afgekeurd op een afgesleten vloer. Hier, al die foto's, al die filmpjes. De monteur links. Is dat Paul Monahan zelf? Het zou zomaar kunnen.
1: Ik ga dat meteen in het voorstaan, uiteraard, voor de camera. Twee mensen zelfs, om dat maar te blokkeren voor alle andere ogen die dat graag zouden willen zien.
0: Kijk, Monahan staat rechts. En die zorgt ervoor dat de lange monteur voor de camera van F1 gaat staan. Monahan is misschien wel de scherpste van allemaal op dit soort praktijken. En Monahan was heel duidelijk, die cameraman die moet opdonderen.
1: Wat trappant dat ze de voorvleugel wisselen bij Red Bull. Red Bull die een kleine update heeft aan de voorvleugel, aan de endplates dit weekend. En lijkt dat ze hem back-to-back testen. Dus van de nieuwe naar de oude, waarschijnlijk op de oude van Hartje op dit moment. Om te kijken wat het verschil eigenlijk tussen is.
0: Sommige mensen hebben gevlogen, anderen zijn gaan rijden. En deze Bottas heeft de trip van Sepang naar Singapore op de fiets gedaan. En dat was niet zonder problemen. Daarover later in de uitzendingen meer. Maar hij kwam wat slangen tegen onderweg.
1: Hij kwam slangen tegen. Hij moest volgens mij op een gegeven moment over een was het een leguaan? Ik weet niet meer wat hij het over had. Hij moest springen in één keer. Veel mooie beelden overigens ervan. Ook op zijn eigen social media. In het donker. Met een zak, met een lamp op de voorkant van zijn fiets. Ja, 160 kilometer op dag 2 en dag 3 van zijn trip. Dat zijn natuurlijk wel afstanden. Voor de gemiddelde fietser, inclusief mijzelf.
0: Hij is gekwalificeerd voor het WK Gravel fietsen. Hè, op onverhard.
1: Dit weekend.
0: Ja, dat is dit weekend. Daar kan hij niet aan meedoen. Op basis van vorige week. Toen hij tot aan zijn assen in het gravel stond. Heeft hij dat WK al gereden. Toch denk ik. En ik had het. Is misschien persoonlijk hoor, maar ik had het ook met Ricciardo op een gegeven moment. Ik denk, het is allemaal wel leuk. Maar je legt het af tegen Perez. En misschien moet je gewoon eens even een paar dagen daar weer insteken. En natuurlijk iedereen, je gunt mensen ook hun hobby's en wat vrijheden. Maar het kan ook een beetje een gebbetje worden.
1: Nou ja, laat ik anders stellen, Nelson. Hij zal niet de eerste coureur zijn die zijn sleutelbeen breekt bij een valpartij op een fiets en daarmee de volgende race niet kan rijden.
0: Nee. Dat is een punt. Als we aan boord zijn bij Oscar Piastri.

0: Mooi te zien daar hoe dat eigenlijk vanaf bocht 10 tot bocht 13 constant maar blijft draaien. Eigenlijk geen moment dat je stuur eigenlijk even kort recht staat. Dus je moet daar echt een auto hebben die ook heel goed die verandering van richting, die je rate transfer zoals we dat noemen, snel kan doen daar. Om maar te voorkomen dat je dus in bocht 13 in de problemen komt. Want daar is het heel van belang dat je goed doorkomt om dat rechte stuk daarna die snelheid mee te kunnen nemen.
1: Dat is precies iets waar het team van Mercedes dit jaar heel goed in is. En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor Ferrari. En is het ook geen wonder dat Mercedes en Ferrari goed uit de startblokken zijn gekomen. Hier de auto van Verstappen waaraan gewerkt wordt. Hij is even uit de auto, want data doen terwijl je in de auto zit, dat wordt bloedheet hier. Dit is wat er net gebeurde. En die staat bij, wil je zeggen, het verkeerde team. Maar dit is dus de nieuwe kleurenstelling van al die monteurs van Mercedes. En door, ook bij McLaren hebben ze wat nieuwe teamkleding. En ook die is paars. En gaat het hier dan net goed? Oké, ze hebben de baan misschien schoongespoten. Maar de pitlane had ook wel even een beurtje kunnen krijgen daar.
0: Dat zijn ze vergeten. Een beetje flauw, maar het is natuurlijk zo. Hè, de pitlane, het gedeelte waar de auto's stoppen, beton. Daar houd je toch vaak snel ook wel dat stof, dat het meer blijft liggen hier. Dan bijvoorbeeld hier op de baan het oprondrechtstuk. Hier ook dat rechtstuk waar heel mooi die strepen zichtbaar zijn van links naar rechts. Zie je goed kijken ook onder de brug.
1: Ze zijn nu in een fase gekomen in deze sessie dat er veel brandstof aan boord is. En we hebben, althans de coureurs en de race-engineers, hebben een eerste oordeel kunnen vellen over hoe de auto het doet op deze baan. Je ziet nu links en rechts in de pitbox aanpassingen. En dan gaat er brandstof in. En dan gaan ze heel even kijken wat de auto doet voor de wedstrijden. Hè? Ook voor de sprintrace. En dan gaan we later ongetwijfeld nog wel een run krijgen op zacht, ga ik vanuit.
0: Opvallend over dat Verstappen de minste rondes van iedereen heeft gereden tot nu toe. Slechts 7 stuks. Soms, ik spreek mezelf dan misschien een beetje tegen wat ik net in het begin zei. Dat je veel rondes wil rijden om jezelf maar beter in het ritme te kunnen krijgen als een straatcircuit. Als je natuurlijk veel zelfvertrouwen hebt als coureur. Je weet dat je die limiet gemakkelijk weet te vinden. Dan is het vaak juist tegenovergestelde. Handig om misschien maar even te wachten. Omdat je daarmee dan het beste van je banden weet te bewaren. Tot het moment dat de baan gewoon een stuk beter wordt. En een stuk representatiever met wat je straks toch zult gaan tegenkomen in die sprintkwalificatie.
1: Het is wel een lastig circuit om een sprintweekend te rijden. Hè?
0: Heel lastig. En niet alleen het feit dat het een straatcircuit is. Maar ook het feit dat het dus inderdaad zo hobbelig is. Die temperatuur verschillen ook, hè, tussen dag en nacht. Ons dat het hier misschien wat kleiner is dan op andere locaties. Zoals bijvoorbeeld Bahrein het geval was. Speelt dat natuurlijk wel allemaal mee.
1: Leclerc gaat naar de tweede tijd. Dus niet zoveel brandstof bij hem aan boord. Nou, als je nu twee rijders hebt die een beetje dezelfde rijstijl hebben. Een beetje dezelfde setup voorwaarden hebben. En die goed met elkaar kunnen samenwerken. Kun je er op zo'n weekend als hier voor kiezen. Om de een de langere runs te laten doen. En de ander nog even wat verder te werken aan een basis setup. En Lando Norris voor de tweede keer. Schiet hij even rechtdoor. In dit geval is het ook weer zonder problemen. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil in de kwalificatie straks.
0: Dames en heren, onderstuur hebben we het vaak over. Dit is onderstuur.
2: It's the brakes are not working. It's like, what's going on there in turn one?
3: Yeah, I see.
1: Ja, ik vraag me.
0: Duwen,
1: het is toch weer het doorduwen. Het is continu. En dat is gewoon een Engels woord. Er is geen andere manier om het te omschrijven. De drivability van die Honda-motor. Die het gewoon moeilijk maakt. Met name voor Lance Stroll. En we zagen dit vanaf Zandvoort. Hè. In de Hans Ernst chicane is hij er keer op keer afgegaan. Toen die nieuwe motor kwam van Honda. Heeft het onder het aanremmen zoveel dingen moeilijker gemaakt.
0: Ja, het heeft een beetje toch te maken met de synchronisatie. En als je remt, dan schakel je natuurlijk terug. De manier waarop zo'n motor dan ook een zogenaamde blip geeft. De toerental omhoog gooit. Om dat allemaal mooi te laten synchroniseren. Dat lijken ze nog steeds niet voor elkaar te hebben daar bij Honda en Aston Martin. En dat geeft dus inderdaad die push, hè, waar je het over hebt, Nelson. En dat geeft dus inderdaad ook weer dat onderstuur en het gevoel dat je dus totaal niet kunt remmen en kunt vertragen.
1: Ja, en dan zie je gewoon in beeld dat oude autosportgezegde. Auto onderstuur, rijder overstuur. Norris. 27.5. Eerste sector is wel goed hoor, voor Norris. Maar dan verliest hij veel in de tweede sector. Terwijl er wat radioproblemen waren voor Verstappen.

0: hopen dat dat zo verholpen wordt. Want Verstappen heeft wel wat meters nodig hier. Hij heeft nog maar 7 rondes afgelegd. Nou, de helm zit op. En hij zit inmiddels in de auto. En je ziet ook daar gelijk transpireren. Het is zo ontzettend heet. En dan heeft hij een zak met droog ijs op schoot liggen. De vaste vorm van koolstofmonoxide daar.
1: Ja, Verstappen die toch ook wel, kan me voorstellen. Ik wil niet zeggen getergd is, want dat is volgens mij altijd wel op een bepaalde manier.
0: Zit in de inhaal van Verstappen.
1: Dit is het circuit waar hij nog nooit heeft weten te winnen. Ondanks dat je zou denken op voorhand, dit circuit wat Red Bull veel jaren wel gelegen heeft. Is het nooit echt bij elkaar gekomen hier. Maar ja, ik weet niet, Nelson, dit jaar, de auto lijkt goed te zijn op hobbelcircuit. Ondanks dat Hartjaar natuurlijk veel commentaar leverde net erop. Ik zou zeggen, hij behoort tot nu toe voor mij onder favorieten voor dit weekend.
0: Ik zou het heel bijzonder vinden als na 4-5 jaar dat zwakte punt, hè, omgaan met curbstones en hobbels, als ze dat eindelijk onder de knie hebben. Ja. Dat zou heel bijzonder en goed nieuws voor de rest van het seizoen zijn. 3 keer werd Verstappen tweede hier. Dit is dus een baan waar hij nog nooit won. Wat is het andere circuit op de kalender?
1: Nou, die trivia had ik niet op voorbereid.
0: Nee, dat is mooi, hè? Ja? Het is heel simpel als je erover nadenkt. Madrid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Waar die overigens ook heel sterk was dit seizoen. Ja, deze.
0: Vorig jaar werd die tweede Verstappen hier achter Russell. En voor Lando Norris. Lawson en Lindblad. Twee mannen die echt geweldig gedijen onder de visie van Alan Permain. Dit team is zoveel meer geworden dan een opleidingsteam onder Permain. En je merkt ook aan een man met wie jij dus gewerkt hebt, Permain.
2: Zeker.
0: Die is hier niet gekomen om rijders voor Red Bull op te leiden. Die wil meer dan wat dit team tot nu toe heeft bereikt.
1: Ja, Alan, echt een racer pur sang. Het zijn natuurlijk veel mensen willen uiteraard. Maar iemand... Je zou zeggen van de oude garde is wel een beetje. Maar tegelijkertijd ook als je hem hoort praten over jongens als Lindblad en Lawson. Jonge coureurs, hoeveel plezier hij daarin heeft. Hoe die ook echt weet hoe die kan sturen om daar het beste uit te halen. En het grappige is natuurlijk als je kijkt naar die Racing Bulls auto. Dat die op voorhand een beetje conservatief log eruit ziet. Maar gewoon wel snel weten. Het blijkt te zijn.
0: Nou, hij doet het vrij gemakkelijk goed. Hè? Het kostte niet heel veel moeite om relatief hard te gaan. En ja, die is niet zo goed als deze auto. Terwijl we Verstappen met veel brandstof aan boord zien. Maar de rijders komen wel makkelijk naar dat niveau toe wat de auto heeft. En grappig genoeg is het daarmee de perfecte auto voor junioren en voor jonge coureurs. Maar ze zullen dus wat risico moeten gaan nemen met de volgende auto als ze op de deur van een McLaren of misschien wel het zusterteam willen gaan kloppen.
1: Ja, natuurlijk een fikse strijd daar in het middenveld ook tussen Racing Bulls, onder andere Alpine. En waar je ziet dat Alpine misschien net wat meer absolute snelheid lijkt te hebben op dit moment, maar de Racing Bulls toch gewoon een stuk constanter zijn. En dat wat je zegt, Nelson, heeft te maken gewoon met dat die auto lijkt een zogenaamd brede window heeft, waarin de auto gewoon eigenlijk goed functioneert, ongeacht de afstelling, de condities die er op dat moment zijn.
0: Ja, de Racing Bulls een allrounder. De Alpine is een specialist. Goed nieuws. Verstappen, zijn radio werkt in ieder geval weer. Dus dan kan hij rustig in gesprek met Lambiase. Terwijl hij hier zijn rondes met veel brandstof afwerkt. Hij is niet de enige, hoor. We zien Gasly met veel brandstof. Piastri, veel brandstof. Verstappen. Dus met veel brandstof, die rijdt 38-2. Snelste tijd voorlopig, 33-8. En daar staat een Audi. Op een plek waar die wel kan staan voor een proefstart. Nico Hulkenberg kijkt alleen wel heel veel naar zijn dashboard.
3: Did that happen in the gearbox there?
0: Ja, een van de zwakheden van deze auto. Ja, Audi heeft niet de beste motor. Maar ze hebben ook voor het eerst in heel veel tijd zelf een versnellingsbak moeten bouwen, team van Sauber.
1: En het lijkt alsof hij een launch geprobeerd heeft. Dan staat ook voorbij de lijn, hè, waar je normaal jezelf opstelt. En dat er toen inderdaad iets gebeurd is met de versnellingsbak en hem natuurlijk meteen gestopt is.
0: Vorige week bij Bortoletto problemen met de bak. Nu hier ook hier gaan ze een enorme stap normaal gesproken volgend jaar maken.
1: Ben benieuwd. Dit zou wel een mooie gelegenheid zijn voor Race Control om even een virtual safety car test te doen ook tegelijkertijd.
0: En daar is hij.
1: Nou, kijk.
0: Ja, wat een timing ook in. En dan eens even meeluisteren bij Hulkenberg. Oh.
1: Geen proefstart.
0: Maar wel problemen. In één keer geen aandrijving meer. Toeren omhoog. De hele kerstboom aan verlichting op het dashboard. En hij doet precies het juiste. Moet je kijken hoeveel campers er toch ook rijden, hè? Als je naar die achterbanden kijkt.
1: Nou, ja, dat de binnenkant van de band staat eigenlijk... De top van de binnenkant staat een stuk verder naar binnen dan de buitenkant. In dit geval, waardoor je dus in de bochten gewoon een stuk meer grip hebt. En dat is iets wat op een straatcircuit, zeker waar snelheden toch vaak wat laag zijn, is een goede belangrijke afweging. Omdat je meer camber rijden is ook minder goed kunnen remmen over het algemeen.
0: Maar wel makkelijker temperatuur in je banden krijgen. Absoluut. Dus alles is een afweging. Virtual safety car in dit geval voor Hulkenberg. Antonelli is de snelste voor Leclerc, voor Russell en Hadjar. Verstappen heeft lang binnengestaan, maar hij is inmiddels weer op de baan. Veel werk aan de auto bij Fernando Alonso. Ook hier zijn ze bezig geweest met de wagenhoogte, zo is duidelijk. Iedereen is daarmee aan het spelen. Iedereen is aan het zoeken. Hadjar is toch wel goed begonnen aan zijn weekend. Zoals hij sinds zijn terugkeer eigenlijk overal wel goed is, hoor. Hij oogt ontzettend scherp. Staat net zoals iedereen nog op dezelfde setbanden als waar ze de sessie mee zijn begonnen. In het geval van Hadjar is dit dan ronde 17 waarmee hij nu rijdt. Waar hij nu op rijdt. Voor Hadjar in zijn snelste ronde tot nu toe zat hem echt in het middelste gedeelte van de ronde.
1: Interessant, hij rijdt dus nu een zogenaamde long run. Om te kijken hoe zijn race pace in de balans van de auto is met een volle tank brandstof. En voor hem rijdt Valtteri Bottas. Natuurlijk een stuk langzamer in de Cadillac. Maar ik ben benieuwd of hij dan ook daadwerkelijk op de baan vrij gemakkelijk voorbij komt. Want we hebben in het verleden gezien dat dit circuit in Singapore toch op veel plekken lastig is met inhalen. Maar wellicht met de huidige motoren dat het gemakkelijker is geworden. Ik ben benieuwd.
0: En smallere auto's natuurlijk, andere remweg. Bottas die, en dat is gewoon een beetje een soort onderbuikgevoel wat mij betreft, wel de komende races zal moeten presteren, hoor. Want met name de GM-tak, de General Motors-tak van het team, is niet zo onder de indruk van Valtteri Bottas. En ja, er wordt wel gezegd, hij is veilig voor volgend jaar. Hij heeft een contract, terwijl Hadjar even in de remfase daarnet voor zichzelf begon. En we switchen naar die andere Cadillac. Maar Perez is gewoon scherper, sneller, agressiever. Is begonnen aan dit seizoen met het gevoel dat hij iets te bewijzen had. Bottas veel minder. En Perez heeft ook gewoon op veel meer momenten, de laatste keer was Baku, enorm veel indruk gemaakt.
1: Ja, vooral Baku was hij echt goed, hè?
0: Had daar zomaar 12e of 13e kunnen kwalificeren als hij Alonso niet was tegengekomen.
1: Ja, ik blijf het toch wel fascinerend vinden ook, hè, dat je ziet, iedere coureur heeft ook toch persoonlijk wel een bepaalde voorkeur voor circuits.
0: Ja.
1: En Perez is, Baku is een circuit geweest waar je eigenlijk altijd snel was. Was hij dit jaar natuurlijk ook weer in de Cadillac, ondanks dat hij dan dat het achteraan het veld is, wat minder opvalt. Valt dat toch de mensen die het snel volgen wel op uiteindelijk? Dat is wat je ook net benoemt.
0: Kimi Antonelli op weg naar de pits. Dan rijden nu langs onze commentaarposities. Links zitten wij.
1: Was duidelijk aan het oefenen met het inrijden van de pitstraat hoe je snelheid kunt meenemen daar. Die curbstone aan de buitenkant. Dus net een klein opstaand randje. Kun je een beetje tegenaan leunen, maar ook weer niet te veel. Want je schiet er vrij gemakkelijk overheen. Maar wel belangrijk. Dit is Ja, een van de skis waar je relatief veel tijd verliest ook in de pitstraat voor een pitstop. Dus dat inrijden van de pitstraat is echt cruciaal hier. En je ziet ook dat de coureurs dat extra oefenen.
0: Schumacher hoort mee begonnen met het altijd maximaliseren in de vrije trainingen van het inrijden. Zodat hij in de race heel veel tijd kon winnen. Esteban Ocon vertelde gisteren in de persconferentie dat het Formule 1 of niets anders is. Hij wil niets anders rijden dan één Formule 1. Compleet onzin natuurlijk, terwijl ik een Le Mans winnaar naast me heb. Maar zo'n Ocon kun je wellicht ook nog wel visualiseren bij het team van Cadillac. Al denk ik dat Perez daar misschien wel een klein stokje voor zou steken. Zijn niet de grootste vrienden.
1: Wie is dat wel met Esteban?
0: Ja, of met Perez. Dat is deel 2 natuurlijk van die discussie. Persoonlijk denk ik dat hij als derde rijder bij Aston Martin gaat aansluiten. Een van de betere vrienden van Lance Stroll. Dus nou, daar heb je het antwoord. Dat zijn hele goede vrienden. Terwijl de twee Williams-coureurs net op de mediums naar buiten gaan. En ook op de mediums nu Fernando Alonso. De reden dat ze dat doen is, straks hebben we sprintkwalificatie. En deel 1 en deel 2 van die sprintkwalie, die doe je op deze band. En dit is dus een voorbereiding. Williams en Aston Martin hebben niet de illusie dat ze in het derde deel van de kwalificatie terechtkomen. Dus zij gaan die kwalificatie oefenen op deze band. En dan rijden we mee. En deze auto klinkt nog steeds als een dieselvrachtwagen. Maar alleen in de auto. Ernaast niet. Dat is zo apart. Geeft ook wel aan wat voor vibraties er in motor zitten.
1: De Honda motor blijft toch ook wel een heel karakteristiek geluid hebben bij het loslaten van het gaspedaal aan het einde van het rechtstuk, het afremmen. Wat ironisch genoeg natuurlijk ook juist het probleem, een van de probleempunten zijn van deze motor op dit moment.
0: De eerste sector is nog niet zo slecht. Het is 1/4 langzamer dan de snelste vandaag. Zo stevend die af op een tijd rondom die van Verstappen, denk ik. Even in de gaten houden. Maar dit is dus een run met weinig brandstof aan boord. En op de mediumband. De eerste die op de zachte band gaat, hoop ik, is George Russell. Die rijdt net de pits uit met hele nieuwe softs.
1: Ja, en dan is en blijft natuurlijk toch wel interessant dat het team als Mercedes dus een toch wel veel hoog geanticipeerde update bracht bij de afgelopen race op Sepang. En ja, dat je dus nu hier ziet dat Russell teruggaat is naar die oude versie van de auto. En na de eerste ronde van pushrondes dat ze dus iets meer dan 400 verschil tussen zitten, tussen twee auto's.
0: Dit is wat er bij Lando Norris gebeurde. Ik kwam dicht bij de muur. Heel dicht bij de muur. Maar ik snap het wel, die angst bij Mercedes. Want natuurlijk, ze hebben een geweldige auto gebouwd. Ze hebben een hele sterke motor gebouwd. Maar ze hebben ook nog altijd dat gevoel van de afgelopen 4 seizoenen. Waarbij geen enkele upgrade bracht wat ze dachten dat het zou brengen.
1: Nee, en het is natuurlijk interessant. Ze zeiden naar Maleisië, het ligt daar aan het asfalt. Want de asfaltstructuur ervan was zo dermate verschillend op verschillende plekken dat problemen opleverden met de auto. Ja, dat is hier natuurlijk niet het geval. Of in ieder geval een andere mate het geval.
0: Nee, maar Singapore gaat ze ook niet alle antwoorden geven.
1: Nee, absoluut niet.
0: Die ga je de volgende race in Austin veel meer krijgen. Maar goed, Russell dus met het oude pakket, maar wel met nieuwe zachte banden begint aan zijn kwalificatiesimulatie. 12 minuten nog op de klok. En we zien meer rijders naar buiten gaan op de zachte band. Ook Leclerc en ook Piastri inmiddels. Andere teams kiezen dus voor die medium. Eerste sector voor George Russell.

0: George Russell. Paar sector 1. En gelijk een enorme hap. Maar ja, we vergelijken het met een harde band op een vuile baan. Dus de stap zal ook groot moeten zijn. We hebben het hier niet over een paar tienden dat hij sneller moet zijn dan Antonelli op die harde band.
1: Nee, je ziet ook meteen dat gedrag van de auto. Hoe dat meteen verandert als zo'n auto in één keer een stuk meer grip heeft. Hoe die stuk directer instuurt, hoe die beter reageert. Kleine correctie hier voor zo'n bocht 14, overigens mid-corner. Ja, dit zijn wel de momenten die voor een coureur leuk zijn om te rijden.
0: Er is iemand rechtdoor geschoten ergens. Geel op de baan, maar is al opgeheven. Wellicht bocht 1 gewoon. Het zou me niets verbazen als dat weer Colapinto is. Die is er al zo vaak afgegaan vandaag. Hier komt Russell. Daarnet was het 16e na 2 sectoren. Het is een volle seconde na een volledige ronde. De eerste 32er. Weer eentje eraf. Opvallend. Piastri, paars sector 2. Wordt dus nu vergeleken met Russell. Links en rechts verbeteringen. Zo ook van Lindblad voorbij aan Alonso. Achter Hamilton nu. En daar sterke laatste sector toch ook van Piastri. Hele sterke ronde voor Oscar Piastri ten opzichte van George Russell. En we zien de een na de andere gele vlag ontstaan op de baan. Is dit wat er gebeurde zojuist dan met Charles Leclerc? Veroorzaakte hij geel als het hier doet. Die zal boos zijn.
2: This guy is...
0: Dat was een van de Astons. Dat is denk ik Alonso geweest, maar ik weet het niet zeker.
1: Toch het aanremmen van bocht 5 voor dat lange stuk. En dat is een bocht waar je dus toch een soort van... Ja, nog een soort van hoek staat met je stuur, een klein beetje. Je bent al aan het kijken naar de apex en je wil daar natuurlijk remmen, maar ook zo snel mogelijk je rem loslaten om die snelheid in te rollen. En als je dan net niet lekker dat kunt aansnijden, omdat een auto net wat ongelukkig rijdt, is dat heel erg storend. En dat is natuurlijk waar Leclerc echt op doelt in dit geval.
0: Kijk eens naar Verstappen. Verstappen staat op de medium, niet op de zachte band. Leclerc niet goed hoor, sector 1. Laat er veel tijd liggen. De achterrijd Verstappen, een paar seconden erachter. Laat ook tijd liggen. Ga ik nu eens letten op Antonelli die net aan ons voorbij komt en zijn ronde begint. Antonelli is ook naar de medium gegaan. Dus de teams zijn... Wow! Leclerc raakte daar bijna met links achter de bandenstapel. Maar om het verhaal af te maken, de teams zijn...

0: Verstappen toch wel lekker door op die band. Die houdt het aardig vol en gaat naar de vierde tijd voorlopen. Maar let dan op Hamilton. Hamilton, paars, sector 2. En let ook op Antonelli. Hoe doet Antonelli het in die tweede sector? Ja, die laat toch heel veel tijd liggen op die medium. Hamilton naar de nieuwe snelste tijd. 32.8. Daarboven in beeld komt Antonelli. 33.5. Is dan de stap tussen zacht en medium zo groot? Het zou kunnen.
1: Het zou kunnen ook omdat de baan nog steeds relatief groen is. Relatief weinig grip heeft. En ja, dan is die stap natuurlijk tussen die verschillende compounds... Ja, wordt toch een soort van uitvergroot daardoor.
0: Het is opvallend hoor, dat we zoveel teams op de medium zien. Hetzelfde geldt voor het team van Haas, Berman naar 9. Terwijl ik net wilde zeggen, we hebben Norris nog niet gezien. Norris rijdt net naar buiten.

0: Don Scapiastri. Kijk naar de snuit, die raakt net de 300 km per uur hier in het rechtstuk richting bocht 16. Het is misschien waard om te vermelden dat dit weer een van de circuits is waar de FIA ervoor gekozen heeft om het elektrische vermogen wat de motoren levert eerder te beperken. Dus normaal gesproken vanaf 200 km per uur begint dat elektrische vermogen af te nemen. En dat gebeurt hier in Singapore sneller dan dat normaal het geval is. Rond de 300 km per uur is dat, doet de elektromotor eigenlijk niet meer mee en heb je alleen nog maar de verbrandingsmotor. Dus 300 is eigenlijk een beetje de snelheid die je maximaal zult gaan zien hier op dit circuit.
1: Russell verbetert zich ten opzichte van Hamilton. Of tenminste, hij zit onder de tijd van Hamilton, maar hij is langzamer dan wat hij eerder al deed.

0: Je moet te zien hoe het naar beneden loopt heel sterk richting bocht 14. Je moet het eerder al, waardoor je dus toch een andere manier krijgt waarop je zo'n bocht benadert met remmen. De auto vertraagt er gewoon een stuk minder goed. En toch een soort van haakse bocht die daar meteen na komt. Iets meer dan 90 graden. Gevolgd ook weer door een rechtstuk, waardoor je een goede afweging moet maken van laat remmen. En ook vroeg op je gas kunnen gaan, omdat je dat rechtstuk daarna geen tijd wil verliezen natuurlijk.
1: Oh, sterk zeg Van Bussel. Laatste sector is echt heel erg goed. Op die zachte banden vliegt hij voorlopig, waar Antonelli op de mediums veel meer moeite heeft. Antonelli wel de snelste voorlopig van de rijders op de medium. Maar Verstappen bezig om die tijd te verbeteren van Antonelli.
0: Die heel mooi de baan weet te openen voor bocht 13. Heel mooi nog verder naar rechts weet te gaan voor die krappe herpin om snel mogelijk op je gas te kunnen gaan daar.
1: Verstappen twee keer groen. Norris heeft paars. Tweede sector. McLaren dat, en zeker Lando Norris, dat hier wel een goed weekend kan gebruiken hoor. Eerst Verstappen op die mediums. Sneller dan Antonelli. Maar een volle seconde langzamer dan Russell op de zachte band. Norris komt niet aan die tijd van Russell. Waar hij het toch absoluut probeerde.
2: Now the pulling is getting very bad. I don't know why.
0: De pooling waar Carlos Sainz op doelt, daar bedoelt hij mee als hij op het moment dat hij gaat remmen, dat een auto dan naar één kant begint te trekken. Dat kan te maken hebben met een verschillende temperatuur van de remmen. Als er een van de remmen wat kouder is, dan grijpt hij eigenlijk op een ander moment aan. Het kon me niet aan de indruk onttrekken dat het net als bij

0: Brussel hier. Dat de auto heel erg hobbelde bij het aanremmen. Ja, en dat je daar natuurlijk op een gegeven moment een moment krijgt dat hij gewoon niet egaal mooi vertraagt.
1: Het wordt er veel gevraagd, zeg, van de rijders hier om hard te gaan. Om die limiet op te zoeken. En nu hebben ze dus een nog hobbeliger baan dan vorig jaar, lijkt het wel. Dit is wel een goede verbetering van Antonelli op de mediums. Hij pakt even 2/10 op zijn eigen tijd.

0: In het kleine displaytje links in het tijdenlijst. Hamilton ook bezig met verbetering. Tot op dit moment hier net. Het uitkomen van bocht 10. Waardoor hij helemaal de controle volledig verliest en zijn ronde afbreekt.
1: Antonelli jaagt op in ieder geval de tijd van Leclerc.
0: Schiet daar rechtdoor.
1: Ja. En dat betekent dat hij even in de achteruit moet. Of een 180 graden moet doen. Maar
0: gaat achteruit, denk ik. Ja, zie je het ook. Dat is een van de plekken daar, bocht 16, waar het vrij smal is. Dus daar echt een geforceerde spin is daar wat lastig.
1: De afgelopen weken, en het is veel ook aan gememoreerd in de studio, veel kleine foutjes van Antonelli. Zeker in kwalificatie. Ik vind dit niet de beste kwalificeerder van het veld. Russell is een betere zaterdagrijder, om het zo te zeggen. Maar vooralsnog, moet je kijken hoe heet die remmen zijn geworden. Ja. Vooralsnog komt hij ermee weg. Omdat
0: je auto superieur was.
1: Ja, en omdat de pech die hij heeft gehad ook niet helemaal opweegt ten opzichte van George Russell. En omdat hij op zondag zo goed is. Ja. Zijn race pace is ongeëvenaard. Maar ik ben wel benieuwd, naarmate dat hij ouder wordt, of die foutjes er dan uitgaan, of dit een beetje bij hem gaat passen en horen. Dit is wat er gebeurde.
0: Ik ben toch benieuwd of hij hier toch wat afgeleid is door al die auto's om hem heen. Je weet als coureur dat in ieder geval je hoopt erop dat die andere coureurs goed gebriefd worden door de engineers. Dat ze goed in de spiegels kijken. Maar ja, zeker op een straatcircuit is het toch altijd wel wat storend natuurlijk. Dat zag je heel erg duidelijk bij Antonelli. Want er was niet echt iets een blokkerend wiel of iets dergelijks te zien.
1: Nee, hij was op weg naar een tijd die sneller was dan Charles Leclerc. Maar Leclerc, terwijl de vlag valt, gaat naar de tweede tijd. Dus er zijn toch wel veel teams goed begonnen aan dit weekend. Dat is toch opvallend. De finishvlag valt. En zoals we Singapore eindigden vorig jaar, zo gaan we hier Singapore beginnen. Want George Russell is toch gewoon weer dominant begonnen. Wat een lekker gevoel voor een coureur die dat lekkere gevoel ook wel weer even nodig heeft. Werd op de baan ingehaald in Maleisië. Dat deed misschien nog wel meer zeer dan het feit dat hij uitviel.
0: Ja, en toch ook wel een beetje toevoegend aan het hoofdpijn misschien bij Mercedes. In de zin van dat Russell natuurlijk inderdaad met de oude auto rijdt. Ja. Qua onderdelen. En ja, wat dat betreft ben ik wel enigszins verrast dat ze bij Antonelli ervoor gekozen hebben om medium te rijden net in de kwalificatiesimulatie. Want daarmee krijg je toch iets minder.
2: Oh my god, man.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, toch minder goede.
1: Een minder goede vergelijking.
0: Ja, precies, vergelijking. Dat woord zocht ik inderdaad. Dat was het oostuur waar ik net op refereerde naar Hamilton die in het kleine beeld te zien was in bocht 10.
1: En soms lijkt het in de auto minder dan aan de buitenkant. In dit geval was hij bijna full lock om hem onder controle te houden.
0: Maar Verstappen die is in tijd verbeterd. Maar wat interessant is, toen hij net zijn ronde begon, dat was eigenlijk vrij kort op Antonelli die dus
1: geel veroorzaakte.
0: En Antonelli die misschien toch wel wellicht gehinderd heeft in de eerste sector, kon daardoor niet lekker zijn ronde beginnen. Verloor daar ook een paar tienden. Maar weet dan vervolgens wel zichzelf fors te verbeteren in de tweede en derde sector.
1: Antonelli leek een beetje op de weg van dezelfde tijd als Verstappen. Dus dat zijn de mannen op de mediums. Alleen Antonelli heeft die tijd niet gereden. Maakte een foutje. Verstappen maakte dat foutje niet. En finisht uiteindelijk als zesde. Op 17e van een seconde van George Russell. Maar dus niet met dezelfde band. En zo eindigen we deze sessie met meer vraagtekens dan antwoorden lijkt het. Behalve het feit dat George Russell nog altijd geweldig gaat op het circuit van Singapore.
0: Ja, en wat nu wel interessant is, dat je ziet dat Charles Leclerc die begint zich nu op te lijnen om een proefstart te doen. Dat de coureurs in de eventnood stond dat de coureurs twee ronden mochten doen. Na het einde van de sessie of voor een proefstart.
1: Twee rondes in plaats van direct door te rijden naar de grid.
0: Ja.
1: Dat staat in de briefing notes, zoals we die ook van de FIA krijgen.
0: Ja, en de reden daarvan is waarschijnlijk natuurlijk omdat er is natuurlijk maar één vrije training. En als je aan het pushen bent, als je een kwalificatiesimulatie aan het doen bent, die ieder coureur doet altijd aan het einde van de sessie, zijn je banden eigenlijk gewoon veel te warm. En is het niet echt representatief met wat je daadwerkelijk ook bij de start zult ervaren. Als je dan twee ronden kunt doen na het vallen van de vlag, kun je die banden gewoon de gelegenheid geven om wat af te koelen. Om het iets beter vergelijkbaar te krijgen met wat je zult gaan zien morgen in de sprintrace. En natuurlijk op zondag in de Grand Prix.
1: Ik vind deze wedstrijdrijder goed. In de zin van dat hij heel vaak meedenkt. Ook het gebruik van de virtual safety car. Gebruik van lokaal geel. Hij probeert de wedstrijd of de sessie aan de gang te houden. En mee te denken met de rijders. En dat is iets wat opvallend is bij hem. Ja, aan boord. Antonelli dus met een hele nieuwe auto. Russell met de auto waarmee hij in Baku de wedstrijd wist te winnen. En dat hoofdpijndossier, zoals Hopin net al zei, dat hoofdpijndossier wordt niet kleiner van deze sessie. Als we de uitslag zien van de eerste en daarmee enige vrije training hier in Singapore. George Russell is de snelste. En is dat voor Charles Leclerc en voor Lando Norris. Alle drie die coureurs hebben de kwalificatiesimulatie, het oefenen van de kwalificatie, op de zachte band gedaan. Hetzelfde geldt voor Hamilton en voor Oscar Piastri. Verstappen, Antonelli, Hadjar en de anderen daarachter, die staan op de mediums. En Verstappen dus de snelste van de coureurs op de gele, wat langzamere band. Later vandaag tijdens de sprintkwalificatie moet je ze alle twee gebruiken. Dus het is niet zo heel vreemd dat Verstappen dat deed. Oliver Berman dan op plek 11 voor Lindblad en Esteban Ocon. Fernando Alonso en Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Lance Stroll. En hekkensluiters in deze sessie, een beetje zoals verwacht, heten Sergio Perez en Valtteri Bottas in de Cadillac. Ja, en later vandaag natuurlijk nog veel meer actie hier bij Viaplay. Wat betekent om 2:00 de sprintkwalificatie bij Annegreet dan aan tafel. Mike Heesemans en Ernest Knors. Later vanavond Vroom. Dan is het hier alweer vroeg in de ochtend met onder andere Rinus van Kalmthout aan tafel. Ja, en morgen vroeg is het tijd voor de sprintrace hier in Singapore.

tijd. Hey, Joop en Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hey, Joop en Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey, Joop en Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

1, 2. Een zeer bijzondere goedemiddag. Zo luister je op de vaste vrijdag naar het signaal van de zender Brescia. En met Janneke met een stukje muziek op de vaste vrijdag. En om in ieder geval een beetje goed is in de spraak en de muziek en de kwaliteiten natuurlijk. En dan blijf je hem speciaal te rollen voor de buurtjes, links en rechts, voor en achter. Ook even voor Martin en Patricia natuurlijk, de smederij. Blijf je genoeg even die kant op, hè.

even voor de Pieter met Anna. Plaatjes gaan opeens bij jou op die kant op natuurlijk. Ook even voor Lady Minus natuurlijk. Ook even voor de studio De Olifant, onze Vincent natuurlijk. Ook even voor de Jukebox en Tini, nog een prima meegekregen gisteren. Speciaal voor de Gouden Zone FM plaat. We gaan ook weer die kant op Elroy. Ook even voor onze DJ Help en Lady K, die natuurlijk blijft zijn. Ook even zeer speciaal voor jullie. Ik hoop in ieder geval dat de boxjes een beetje klinken aan die kanten. Ook even speciaal voor Herbert en Anneke. Dat kun je wel zeggen, Elroy. Het is verrotte koud buiten. Gatsidari. Maar het is weer tijd, hè. Het is weer de herfst, hè. Het is niks aan als je buiten komt, hè. We gaan zijn speciaal rollen voor de Scania Radio. Voor de Bierbuik Radio natuurlijk nog eenmaal twee bedankt voor de vrijgeving van de streams. Verder gaan ze ook een speciaal rond voor Marco en Greta. Ook even voor Michel op de Scania Radio. Plaat gaat ook even die kant op. Ook even voor onze DJ Badjas. Plaat gaat ook even die kant op. Ook even speciaal voor Lady Zilverwings. Voor Hanna natuurlijk. Ook even voor Robert en Maren. Luister ook gezellig mee aan die kant.

stug wat reacties binnen hier, ook van Bart Veronica. Graag een bijtje van Petra, mijn zus van 21. Komt nog in voorbij natuurlijk ook Stad en Landen. Nog even bedankt voor het berichtje, ook het Zwinkje Bar daar in Vogtsel. Nog even bedankt voor het berichtje, wat ook

Wat geluisterd, welke idioot knalde hier uit de radio? Ook goedemorgen, die kan natuurlijk de brugwachters. Moet een plaatje zijn van blank of zwart. Op de zenders Stockholm en Nicolina.

Radio Oranje, daar in Enschede. Luister mee aan die kant en werk ze. Ook de Baron nog even bedankt voor het berichtje. Plaatsen gaan nog even die kant op natuurlijk. Ook Greta, daar in Oudeschip. Plaatsen gaan nog even voor jou. Graag een pleitje van Droeven gehad, wat alleen maar opgezocht.

Elsa en Bina gaan het pleitje van dromen is dromen van jou. Dat zou niet best weten. Wat nachtmerrie zou je dan krijgen, hè? Ja. Ook de radio Hamburg, daar in Nuidhuizen mede. Dirk, we gaan ook in die kant op. Een pleitje van Anneliesje van Johnny, wat heeft nog gezocht hier. En ik kom er niet tussendoor hier, hè, want ik krijg alleen maar bericht hier. Goed, het nummer is hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29.

gaan ook verder hier met het platenprogramma. De volgende serie verzoekjes pak meteen een uurtje of drie, hè. Dus een oprechte goedemorgen. U luistert naar het signaal van de Zender Brescia en met Janneke. En Hanna, nog even bedankt voor het berichtje, hè. Dankjewel. Nummers hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49. En dan de 29.

De volgende serie verzoekjes pakken meteen 3 uur. Ga verder hier met muziek. Petra, mijn zus van 21. Dit is Bres en Jan en een goede middag. Kom ze weer aan. Dus moment.

drankjes, van lollies, van dikke piratenhits. Yeah! Maar wacht, Elroy heeft één belangrijk...

vrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en nou, wat moet je nou gezocht? Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht?

gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mevrouw was bij een mens, ze had een splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, eet er lekker van.

dat ik gehangen werd, sprak ieder al van kat verwacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw.

0: Jensen is op zoek
1: naar een roze olifantje.
0: Een roze?
1: Ja, echt roze.
0: Maar waarom? Om samen pinda.

0: dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been a pain.
0: Oh, je vrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: Krijg me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel... en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Iedereen doet het graag op zijn eigen manier. Zoals met de nieuwe versgebakken beef chili baked potato. Ga voor extra pit met jalapeno's en rode ui. Of hou hem lekker mild. Jij kiest. Get your own way. Alleen bij Subway.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest...

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Het is 27 minuten over de klok van 2 en mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jou voor de sprint qualifying van de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Hij moet er wel 2 keer in, hè. 2026 op het Marina Bay Street Circuit. De tekening een rode lijn, ofwel met blauwe en gele strepen, want het is sector 1, sector 2, sector 3. We hebben natuurlijk veel active aeros, waarbij voor- en achtervleugels openklappen. Geen verplichte pitstops in de sprint zelf, maar die is pas weer morgen. Overtake detection zit er ook nog in. En een berg bochten, ja, het zijn er toch gewoon bij elkaar 19 stuks. En dan zie je op de kaart dat het allemaal is, dat het rood en geel en groen is. Maar nu is het gewoon het zilveren lint door de stad Singapore heen. En belangrijk altijd ter plekke, daar hebben we onder andere Koen voor. Ja. Zeker. Temperatuurtjes, het is warm.
1: Zeker, het is heel warm inderdaad. Het is net iets boven 30 graden Celsius buitentemperatuur. Baantemperatuur van 43, of 43, ja inderdaad, 0,4. Het is de laatste sprint ook van dit seizoen.
0: Ja.
1: Dus voor alle mensen die de sprint een warm hart toedragen, geniet er nog maar van. Dit is de laatste van het jaar. Volgend jaar zijn er meer, hè? Gaan we naar 10 sprints over het hele seizoen.
0: Als ze maar een beetje clusteren, zeg ik dan. Want ik vind de sprint aan zich wel oké. Maar ene week wel, andere week niet. Ene week 3 vrije trainingen, andere week weer 1. En op sommige punten vind ik het leuk. 12 minuten SQ1, 10 minuten SQ2, 8 minuten SQ3. En belangrijker, en daardoor vanochtend veel mensen gezien die helemaal geen softband eronder knalden. Die waren lekker bezig om met de medium te doen. Je zult 2 keer SQ1 en SQ2 op de
1: medium compound band moeten rijden.
0: Precies.
1: En de laatste, de SQ3, dat wordt dan de zachte band, de soft compound band. Dat is natuurlijk heel anders ten opzichte van de kwalificatie waar je gewoon vrije keuze hebt. De sprintkwalificatie is dat dus helemaal verplicht.
0: Oké. Stratencircuits en Pierre Gasly heb ik altijd wel een goed gevoel over. Jij toch ook?
1: Jazeker, ja.
0: Oké, SQ1 in Montreal was ook een sprint. Stratencircuit, ja, daar was hij, Gasly, er dus uit. Zo ligt het circuit erbij, gewoon aan de onderkant van de snelweg. Want de stad gaat deels nog wel door het benedendeel waar dit allemaal ligt in de Marina Bay. Ja, daar is het allemaal wat minder. En de taxichauffeurs klagen daar al altijd over. Want ja, die kunnen ruim, nou ongeveer 3 weken totaal niet rijden waar ze willen rijden. En 3 maanden op bepaalde plekken niet rijden waar ze zouden willen rijden. En daar hebben ze nogal flink de P over in. Maar goed, aan de andere kant, er komen ook veel meer mensen naar de stad in zo'n raceweekend. En dus is er meer business en dus er meer taxiverkeer nodig, omdat er ook bepaalde andere dingen, busverkeer is bijvoorbeeld niet nodig. Dus denk dat het allemaal wel een beetje in evenwicht zal zijn.
1: Als we kijken naar de omzet, zal het vast meevallen.
0: Ja, maar dat doen ze dan natuurlijk niet, hè. Dat is natuurlijk helemaal des omzet. Daar kijk je niet naar. Aston Martin, 1 keer dit jaar dat ze uit SQ1 gekomen zijn. Ja, dat is zo.

0: dat was in Montreal.
1: Ja, en ook Colapinto is een vaste klant om uitgeschakeld te worden in SQ1. Dan is het pas twee keer gebeurd dat hij uit de eerste qualifying kwam in de sprint.
0: En dan heb je ook nog jongens die goed zijn. Audi heeft geen enkele SQ1, maar hebben het even over sprint, hè? Sprint qualifying eliminatie gehad dit jaar. Lindblad ook niet. En geen van de coureurs van de Big Four, want zo mogen we ze tegenwoordig toch wel noemen. Voor de gelijkleggers der lage landen die met ons meekijken in Singapore, waar het inmiddels dus donker is, en dat is het ook. En die wedstrijd zondag, zet het in je hoofd, gewoon om 2:00. Je ziet allemaal nachtfoto's en denkt, dat is allemaal in de nacht. Nee, gewoon om 2:00 zondag de wedstrijd. En de klokje staat op 11 minuten en 14, 13, 12, 11, 10, tot 5, 9, 8, 7, 6, 5 als eerste indicatie. En het is te hopen dat de mannen, en het zou natuurlijk gewoon moeten lukken, een beetje hun ruimte weten te vinden in de straten van Singapore.
1: Bijna 6 kilometer lang, hè, dit circuit, dus dat zal denk ik wel redelijk goed komen.
0: Bijna 6, zeg jij? Ik heb hier 4900 staan.
1: Oh, excuseer. Bijna 5 bedoelde ik ook.
0: Soms zit ik ook fout, hè. Dat is helemaal niet spannend.
1: Ja. Nog heel even naar de eerste training van vandaag. Of eigenlijk de enige training van überhaupt dit hele weekend.
0: Ja.
1: George Russell was daarin de snelste. 1:32.274 was daar de snelste tijd. Nou, nu is het weer wat koeler. Zal al in principe de rondetijd een stukje naar beneden gaan. En dus denk ik wel dat we daaronder gaan komen.
0: Nou, even meteen terug naar je koeler. Vanochtend was het 32,3 graden. Dus dat valt er wel mee. De baan is 7 graden koeler. Dus het is niet heel veel als je ervan uitgaat dat de man boven 100 graden opereert. Dus.
1: Dat is natuurlijk ook wel weer zo.
0: Ja.
1: Maar goed, die 1:32.2 was dus de snelste tijd.
0: Ja, maar moet wel.
1: Ja, zeker. Want ja, start achteraan. Daar wilde ik inderdaad toe.
0: Voor de Grand Prix. En dus meteen de mensen denken, maar hier ook. Nee, dit sprint telt er niet bij. Dus hij kan de sprint pole pakken. Hij kan de sprint overwinning pakken. Maar dan is het goede nieuws, althans slecht nieuws, is dat dit jaar de winnaar van de sprint vaak de Grand Prix niet won. Nou, dan kan hij de sprint winnen. Want de Grand Prix gaat hij, denk ik, als hij Grand Prix wint, dan wordt het een heel gek weekend.
1: Dan hebben we ook een hele mooie Grand Prix, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, wat heet mooi.
1: Dat is ook zo.
0: Want er moeten er wel veel uitvallen. En uitvallen vind ik, als het technisch uitval is, Maleisië was weer een beetje heel raar. Er zitten ook nog allemaal dingen bij, want ze zijn serieus. Daarom zijn ze zo lang bezig geweest met die startopstelling. Die auto's die terugvielen, die safety car haalden ze uiteindelijk in. Dus wat er dus weer gebeurde is dat eigenlijk na 2 ronden op de computer waren het die jongens die achteraan reden die volgens de computer aan de leiding gingen. En dus moesten ze denken, hoe gaan we dit nou in de startopstelling doen? Want normaal gaan ze bij een code rood 1 rondje. Nou ja, dat is van allemaal gedoe. Gaan we teruglezen. Het vind je ongetwijfeld wel op diverse websites her en der in de wereld. Zijn er mannen die denken van, ik ga nog maar niet naar buiten? Nee, want je hebt nog maar 8 minuten. Juist. Zijn er mannen die denken, ik ga naar buiten en daarna niet meer naar binnen? Ik denk het gros, behalve misschien de jongens die net als allereerste gingen, dan zul je wel een pitstop moeten maken om het voor elkaar te boksen.
1: Ja, en je mag de banden toch niet wisselen. Dus in principe verwacht ik niet dat heel veel gaat uitrichten.
0: Nee, klopt.
1: Zijn hier.
0: Ja, ga door.
1: Aan het geslingeren. Want is natuurlijk de banden nog aan het opwarmen. Dus die rondetijd die linksonder in beeld meeloopt, mocht u meekijken, dat kunt u nog even laten voor wat het is. Dat wordt dan dus ook weggehaald. En dat is dus een van de jongens waarvan ik wel verwacht dat hij redelijk op de wip zal zitten voor de cut-off SQ1 of SQ2 halen.
0: Wie?
1: Sainz.
0: Oké. Ik heb dan eerder Albon. Of denk je dat Albon er helemaal niet uitkomt?
1: Ja, allebei wel. Allebei staan denk ik wel op de lijst. Geel.
0: Kijken wat er gebeurd is. Hartjar, Hamilton, nee. Checker Perez. Ja, lekker je voorvleugel eraf rijden met nog 7 minuten te gaan. Handig, joh. Het is echt zo goed. Hij heeft net wel een tijd neergezet van 1:49. Hij reed vanochtend 1:35, dus het is echt een topronde die hij eruit gepoerd heeft. En zorgt natuurlijk voor allerlei andere jongens problemen. Waar staat hij? Hij staat ook gewoon in bocht 5 bij het opkomen van Raffles Boulevard.
1: Oh, niet 5.
0: 4, zeggen zij. Ja, maar hij staat bij 5 inmiddels.
1: Hamilton tussendoor even naar de snelste tijd gereden. Is dit misschien wel de eerste competitieve tijd van de sprintkwalificatie? 1:33.748.
0: Hier zou hij moeten staan.
1: Hij is ook weer weg.
0: Ja, hij is al wel eens rechtdoor gereden. Daar zit een uitloopje als je daar rechtdoor gaat. Maar hij heeft wel zijn voorvleugel meegenomen. Gasly gaat naar 2. Alonso zit in een goede ronde. Oh, ja, zij zou die voorvleugel mee gaan hebben. Oh, hier krijgt hij een douw voor. Hij heeft natuurlijk eerder met een achterste auto hangende achtervleugel dat gedaan. Hij is gewoon weggereden. Komt hij aan, vlot. Nee, is helemaal geen remprobleem dit. Echt niet. Maar nu neemt hij die vleugel mee en vallen daar delen van. Dan heb je kans dat ze een virtual safety car moeten gaan doen als het op vervelende plekken ligt. Want ja, dit kan ook lekke banden veroorzaken. Dat laten ze dan weer net niet zien. Dus in mijn optiek sparen ze hem een beetje daarvoor. Voor de wedstrijdleiding. Ja, nu is die gele vlag natuurlijk weer op een ander punt.
1: Ja.
0: En dan hebben er weer anderen weer last van. Dus Hamilton heeft misschien nog wel alles bij elkaar mazzel gehad. Maar het gaat er nog niet om op dit moment. Dus laat dat ook vooral duidelijk zijn.
1: Sector 7 is bij bocht 8 is dat. Hadjar Colapinto komt een rode vlag.
0: Ja, dat kon je
1: veel te verwachten natuurlijk.
0: Kon je bedenken. Ja, kon je bedenken. En wordt het daarna weer heel druk om in 6 minuten die tijd neer te zetten. Ja. Laat ik het zo zeggen, als ze hem hier geen douw voor geven, dan weet ik het niet. Want volgens mij staat er dat je met een kapotte auto niet zomaar terug mag rijden. En nu moeten die marshals hier naartoe. Dit kun je niet afdoen met een virtual safety car. Dat betekent dat we iets gaan uitlopen. Kijk, daar komt hij aan. Dit is gewoon heel donk. En hij rijdt gewoon te hard. En als hij nou echt slim is, rijdt hij daar rechtdoor.
1: Juist.
0: Stopt hij, valt het eraf, rijdt hij achteruit weer terug en kan hij verder. Maar nu bij het aanremmen, ja, wat denk je zelf? Ja, natuurlijk, die zit met klotsende oksels en acne op plekken waar hij niet wil hebben. Zit hij achter het stuur en denkt van ja, maar ik wil nog rijden, ik wil nog rijden, ik wil nog een tijd zetten, ik wil nog een tijd zetten. Ja, ik zou, als ik een wedstrijdleider was en ik zou het recht daartoe hebben, ik weet het niet. Maar dan zou ik, en die regel is er niet, hè, een rode vlag veroorzaken in een SQ, laat ik het dan even zo zeggen, ja. Is gewoon niet meer deelnemen.
1: Nee, exact.
0: Want
1: ja,
0: hij,
1: goed, heel veel klasses hebben zoiets, hè.
0: Hij vernachelt voor heel veel mensen hun tijd. Ja, maar goed. Je hebt gelijk, Koen. Heel veel klasses hebben zoiets. Maar weinig klasses hebben ook zoveel publicitaire uitingen als Formule 1.
1: Ja.
0: En met de diverse bedragen. Dus je gaat dan ook iemand uit de publiciteit. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat speelt natuurlijk wel mee. Maar ik zou het hier niet raar vinden. Niet omdat het Checo is, maar sowieso.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet, waar was die Grand Prix? Was het in Mexico? Nee, was hij in Mexico? Dat hij eerst met zijn achtervleugel die achterover ging terugreed. Denk ik, ja, er is niks aan de hand. Nou, dan kreeg hij een douw voor en dit en dat. En dit is gewoon niet handig, want het is nogmaals, hij nachelt ja, iedereen die buiten was.
1: Ja, precies.
0: Iedereen.
1: Leclerc had bijvoorbeeld paars in de eerste sector.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, alles en iedereen wat buiten was, was natuurlijk bezig aan een persoonlijke verbetering. Uiteindelijk de banden op arbeidstemperatuur.
0: Ja.
1: En ja, die moeten nu naar binnen, weer wachten. Zelfde die banden straks weer naar buiten.
0: Piastri is een 53-1 kwijt, maar dat doet ook geen pijn. Nou, alhoewel. Op dit moment zou een 53-1 de, wat is dat? 9e tijd zijn. Nou goed, nu ga je er weer voor zorgen dat alles weer naar buiten moet.
1: Juist.
0: Kijk, nu moet je, als dit is ook, dit is teamplayer. Ik zou nu als team, maakt niet uit wie ik ben, ik wil vooraan staan.
1: Vooraan, juist.
0: Want als je nu achteraan staat, dan gaat iedereen een gat proberen te maken bij het uitrijden van die pitlane.
1: Dan duurt dat even.
0: Ja, nadeel is, al zou je nu willen, mag niet. Ook dat is weer Formule 1 reglement. Ja. Je mag pas weer naar buiten. Om in de pitstraat te gaan staan als ze uiteindelijk een nieuwe starttijd gaan geven. En die rode vlag is naar geel gegaan. Kijk, pit exit closed. Ah, daar mag hij. Wat is dit? Stappen en Hamilton.
1: Oh, die gaat er bijna over.
2: Next, hebben we het meer dan jullie vraag. Is het
0: goed? Oh ja, lekker. Lekker aanhaaien. Max over Tup meer dan jullie vraag.
3: I let things by again, because it was a bit tricky. Judge the yellow. I think I passed it before the yellow, but I just want to be safe.
2: Yep, that's
0: right. Max had het ook door, hè? Slim, ik laat Lewis wel weer voorbij. Anders krijgen we daar weer gesodemieter over. Of dat geldt bij een gele vlag, weet ik niet. Want dat gaat natuurlijk om een safety issue. Dus
1: juist.
0: Ik weet niet, kijk, in de wedstrijd is dat een ding. Maar het is wel een handigheidje dit. Want als die wedstrijdleiding niet meeluistert van, joh, ik laat Lewis wel weer voorbij, want het ging om een safety issue. Dat hij niet denkt dat het ging om mijn positie. Dat zegt hij er niet bij, hè. Dat het niet ging om mijn positie op de baan. Maar hij komt daar natuurlijk ook wel redelijk hard aan. Ja, het is allemaal...
1: Ik kan me dat ook wel voorstellen, hoor. Want uitkomen van Max, uitkomen van bocht 7... je komt daar best wel hard doorheen. Nou ja, goed, dat stukje naar bocht 8... waar dus die voorvleugel van Checo Perez ligt, of lag eigenlijk. Ja, daar, dat is best een kort stukje. Dus ja, dat zie je dan wellicht een beetje over het hoofd. En ja, als Hamilton er ook nog langzaam rijdt, ja, dan heb je natuurlijk ook zo'n kans dat je daar ook nog achterop knalt. En dat wil je natuurlijk helemaal voorkomen.
0: Ja, en je wil voorkomen dat je maar met twee geblokkeerde wielen daar
1: ook dat.
0: Er net langs vliegt of op de achterkant, dan ben je ook wel weer klaar. Maar ja, we zitten wel in een spannende situatie dat er 5 mensen tijd hebben staan. En we hebben nog 6 minuten te gaan. Dus elk foutje nu, ook weer, wordt weer een dingetje. En elk foutje van een ander met een yellow, precies, kan ook jouw dingetje worden.
1: Juist. Het is maar net waar ben je op de baan, op welk moment.
0: Ja, degene die dus, als je het zo zou willen zeggen, die echt risico genomen hebben, zijn Verstappen, Hadjar, Lawson, Berman, Lindblad en Ocon. Want, en Norris, die hebben nog helemaal geen tijd staan.
1: Nee.
0: Kijk, dat Hulkenberg een 2 minuut 9 heeft staan, wat 35 seconden langzamer is, so be it.
1: Juist.
0: Race incident 207.
1: Ja, dat is dus Verstappen en
0: yellow flag. Ja, yellow flag noted. Ja, ze hebben het zien. Ik denk dat de boordradio geweest is van, oei, kijken of ik me te snel onderuit vandaan kan leuteren. Want ja, om een plek vrij terug te geven in een kwalificatie is natuurlijk, maar,
1: ja.
0: Ik heb nooit in de regels gelezen dat dat je probleem was kunnen lossen. Yuki Tsunoda staat achter in de pitbox bij de mannen van Red Bull Racing. Je denkt misschien, waarom roept die mol geen klokje om gelijk te liggen? Nou, de klok staat stil, want het is met een code zo. Ja. Dus als je hem helemaal sync wil hebben nu, hij staat op 6 minuten en 9 seconden.
1: En dat gaat, nou, klopt. Dat gaat sowieso lukken.
0: Ja, klopt, 6 minuten 9. Ja, ik heb hem goed. Ja. Even een ander stuurtje. Lennon Norris. Zal hij het daar misschien niet helemaal mee eens geweest zijn, wat daar gebeurde. Het is overigens wel dat Mercedes dit weekend de update die ze meegenomen hadden naar Bahrein / Maleisië hebben ze van de auto van George Russell gehaald. En ze hadden, want dat had met de fabricatie te maken, ze hadden nog niet de nieuwe voorvleugel op die nieuwe update Bahrein Maleisië. De auto van Kimmy, die is er nu wel, want ze waren gewoon in de war. Die update werkte niet en nu willen ze uitvlooien. Waar ligt het aan? Hoe komt het? En hoe gaan we het oplossen? Ja, dan zit je natuurlijk misschien wel in een scheef weekend. Want Russell met zijn gridstraf wil natuurlijk alles eruit persen om te laten zien dat hij wel degelijk hard kan gaan hier. Maar goed, zij kijken natuurlijk puur naar de effectieve data die van de auto afkomt. 2046 gaan we verder. Dat is waar we al klaar hadden moeten wezen. Maar nu ze dat zeggen, mogen ze juist.
1: Juist. Massaal.
0: Hola!
1: Russell.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, dan kijkt hij bij die Ferrari te pieren. Ja. Adrenaline hoog bij George Russell, hoor. Op het moment dat hij naar buiten rijdt. Ja, dan staan er al die twee slow horses.
1: Ja, het is natuurlijk
0: goede serie trouwens, slow horses.
1: Oké, thanks voor de tip. Ik ga ermee aan de slag. Perez, die kan natuurlijk nu wel gewoon een ronde tijd gaan zetten. En dat was net eigenlijk nog maar de vraag. Als dat allemaal geel blijft.
0: Gaat al een ronde
1: tijd. Wat dat betreft heeft hij wel met die rode vlag iets te maken, zeg maar.
0: Hij had al een ronde tijd, 49-3. Hij staat nu 7e, dus Perez zou er alle belang bij hebben.
1: Goed punt.
0: Zou er alle belang bij hebben. Ja, maar ja, hij heeft een ronde tijd staan.
1: Ja, zeker.
0: Russell drift dus volle bak de pitbox uit en komt dan een Ferrari tegen. Ik denk die van Lewis, maar dat is op dit moment al zien. Klokjes, ja hoor, daar zijn we. 2 minuut, 45, 44... 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. En als Ocon er door niemand tussen gelaten wordt, mag hij niet invoegen. Want hij staat niet met zijn voorwiel over die blauwe Aramco-sponsoring witte streep. Daar moet je overheen staan. Dus nu zal hij in principe moeten wachten tot de laatste. Vroeger dacht je, waarom doen ze dit? Ja, ze kunnen de auto's dus tegenwoordig gewoon uitzetten. Want die starten gewoon op de accu en de batterij die erin zit. Honda was trouwens, dat is al 4 jaar geleden. Ja, Honda was de eerste die zijn motor al niet meer startte door middel van een externe, je kent ze wel, zo'n batterijtje met zo'n lange as erin en achterin. En dan...
1: Juist.
0: Iedereen deed dat zelf al op de MGUH die er toen nog was. 2 minuutjes voordat we gaan beginnen. Dat is wel wat het feit is. Was er verder nog wat te melden? Ja, Max Verstappen heeft over zijn huidige RB22 geroepen dat hij in Singapore, Bahrein, en in zekere zin ook wel in Baku, maar echt in Singapore, Bahrein, Bahrein, Maleisië, beter aanvoelde dan de 21 het hele jaar gedaan had.
1: Kijk.
0: Dat is wel een fijne uitspraak.
1: Dat is voor de Nederlandse fan zeker een fijne.
0: Maar het hobbelt hier nogal. De curbs zijn hier nogal redelijk hoog.
1: Ja.
0: En de mannen staan allemaal rustig met rode lampjes knipperend onder de arm te wachten tot ze mogen. En dat is over 1 minuut en 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Daar moet je mee doen.
1: Exact.
0: Vind je die Audi mooi?
1: Sorry, trouwens.
0: De Audi is in beeld.
1: Nee, ja, ik vind dit helemaal niks.
0: Hier, unsafe condition, noted. Daar gaat hij het over krijgen. Ja. Rijden met een auto die in unsafe condition was en waarom? Hij heeft een code rood veroorzaakt omdat er spullen van zijn auto afvielen. En dan maakt het niet uit wat er aflazert. Maar hij was dus niet veilig, want die auto moet in één stuk blijven. Dit het maakt hem geen bal uit, maar hij zal zomaar 3 plaatsen Chris af kunnen krijgen.
1: Ja, dan in het geval van Perez staat waarschijnlijk toch redelijk achteraan. Dus ja, dat zal wel.
0: Perez noted on safe condition.
1: Investigation.
0: Niet te geloven. Niet te.
1: Dat is wel
0: in mijn optiek niet te geloven. Ja. Ja, dan zal toch denk ik ook het internationale journaal en wat andere teams toch wel gaan babbelen over deze reglementen.
1: Ja, zeker.
0: Hier kun je dus voordeel van hebben.
1: Ja, nou sterker nog, hij heeft er voordeel van. Want in principe staat hij weer aan het einde van de pitstraat. Kan hem gewoon weer meedoen aan deze sprintkwalificatie. Ja. Dus ja.
0: Ja, en kijk, rijdt hij netjes weg bij 0? Dat is ook de vraag, hè? Let op. Klokje op 0 na nu? Ja, dat doet hij dan wel. En Bottas gaat dan wel redelijk mee. Dan zit Leclerc, was dat die daarachter zit. Ja. Die zal natuurlijk zo snel mogelijk die twee kennelijk voorbij willen.
1: Russell en Antonelli. En dan is het Hamilton? Nee.
0: Ja, dat leek er straks
1: dat
0: wel zo.
1: Dat leek wel zo,
0: Audi tussen. Ja, die staan natuurlijk op een andere plek in de dingen.
1: Ja.
0: Audi met een soort lila kleur. Heeft natuurlijk allemaal weer te maken met lokaal. En kleuren van Singapore Airlines en bloemen die
1: de
0: ze daar
1: hebben. Highlight van deze wedstrijd.
0: Ja, precies.
1: Maar ja, ik vind niks, Olaf. Jij wel?
0: Ja, ik zag hem bij het daglicht en denk, moi. Kijk, in deze mannen zijn. Dit is het andere wat je moet doen. Of nu naar buiten, of denk, ik laat me niet naaien dat ik in die ding sta. Ik ga straks één rondje blaffen en dan kom ik wel door. Ja, succes jongens. Hopen dat er geen geel komt. Hopen dat het niet erger is. En dan gaan we het zien. Investigation after the session. Yellow flag infringement. Dan babbelen ze elkaar de ballonnen vandaan,
1: juist,
0: denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: En dan zal het wel een reprimande worden. Dan mag je natuurlijk al zeggen, ja, maar ik heb die paas teruggegeven. Ja, maar dat geldt niet. Oh, sorry, maar ik denk dat ik het goede gedaan had, want ik kwam er nog wel hard aan. Ik had er geen intentie voor. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: En door.
0: Ja, nou was dat maar vaker zo bij onze vrienden van de wedstrijdleiding. Dat ze niet echt
1: goed punt.
0: Enorm op zoek waren of zijn naar hun eigen werk. Want ook dat wil nog wel eens gebeuren. Alonso. Ja, die denkt, ik vind het prima, ik sta derde.
1: Ja, zeker. Vorig jaar de snelste in de eerste training.
0: Ja.
1: Fernando Alonso.
0: Ja, het is een beest, jongen. Het feit dat hij zo hard ontkent dat hij bezig is met een Dakar-project... zegt mij dat hij er volop mee bezig is.
1: Ja, die kans acht ik ook wel redelijk groot.
0: Ja. Het enige nadeel is dat als hij naar Marzouga gaat... want daar wordt dan meestal nu in deze maanden wordt daar wel wat getraind. Dus in Marokko aan de andere kant van het Atlasgebergte bij Eragidia... waar je nog een beetje doorkomt bij Rizani en dan kom je bij Marzouga... daar kan je prima trainen. Dat daar nu wel mensen wakker zijn en die gaan opletten als daar een auto komt of hij daar ook is. Maar het is een project wat mij er meteen te serieus uitzag om te roepen. Nee, ga ik niet doen.
1: Ja.
0: Past niet. Ja, past wel, want het is in de wintermaanden van de Formule 1. Dus.
1: Wat ga je precies doen in de winter?
0: Ja, precies. En hij kan wat en hij heeft het al gedaan. Been there, done it, got the t-shirt, maar nog geen beker. En ja, met Marco Manage, gaat het toch wel lekker worden hoor. Nou, we zijn dus weer naar de 62 rondjes hier. Hè, want het circuit is 4 bochten korter dan ten opzichte van een half jaar geleden. Omdat ze natuurlijk niet meer langs die haven onder die tribune... rijden. Want makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Zo is
0: dat is wat ze deden. Dat ze daar weer... daar lag ooit een voetbalveld in het water.
1: Klopt inderdaad.
0: Daarvoor lag gewoon een voetbalveld in het water.
1: Jaren over verbaasd.
0: Ja, dan kon je lekker sporten.
1: Ja.
0: Denk je, maar wat nou als Kiepie bij de ballen verkeerd wegstuurt? Ja, dan ligt hij in het water.
1: En zo is het.
0: Er zullen er wel weer vissers geweest zijn die ballen weer oppakten. Maar goed, dat allemaal terzijde. Er is nog maar 3 minuten en 6 seconden te gaan. Dit was ter controle. En zijn ze dan nu naar buiten? Is het allemaal op de rit? Ik denk het wel. Ja. Ook SQ2 moet dus nog op de mediumband gereden worden.
1: Ja.
0: Ergens dan ga je daar een nieuwe set voor aanboren of denk je het kan wel?
1: Er moet volgens mij nieuwe mediums.
0: Ben je verplicht om een nieuwe te gaan?
1: Ja.
0: Zou niet goed, hè? Voor mij hoor. Leclerc lekker bezig, hè? Het is natuurlijk een jongen die lekker kan kwalificeren. Maar ze hebben maar 1 vrije training gehad om goed in een mojo terecht te komen. Maar Leclerc zal hier toch wel redelijk richting de snelste tijd gaan. Dan gaat hij niet. Hij gaat naar de tweede tijd. Mwah. op 3/10. Okay. Dat is het rondje van Lewis. Daarvoor niet zo slecht. Russell ook niet. Baan een tijdje stilgelegen. We weten hoe dat soort dingen kunnen werken. En dat het niet altijd mee zit. Antonelli. Ja, maar ja, dat gaat allemaal op de gang. Hulkenberg zit daar wel lekker. Hulkenberg zit daar wel oké. Okay.
1: Goede tijd van de Duitser.
0: Ja.
1: Naar de vierde tijd springt tussen de twee Mercedes in. Bortoletto springt de top 10 nog in. Op ruim 2 seconden van Lewis Hamilton.
0: Juist.
1: En Hamilton komt ook straks over de streep. Heeft nu paars in de middensector.
0: Verstappen heeft ook nog wel tijd hoor. Nog een rondje erachteraan te brullen. Maar Lewis wil dit wel. Wil laten zien dat hij goed zit. 33,7.
1: 34.000 op zichzelf.
0: Twee keer niks. En dat op een volle raad. Ze gaan wel, ik moet wel toegeven, ik vind dat ze allemaal wel redelijk okidoki aan de kant gaan. Hè. Daar is ook zo'n kaartje van de FIA. Als je auto kapot gaat of je hem aan de linkerkant of langzaam rijdt, links moet blijven rijden, rechts moet blijven rijden. Dan heb je dus wel een engineer voor nodig. Want ik denk als je met hartslag 180 daar zit en er gebeurt wat, dat je niet ineens weet van ja, hier moet ik links rijden, hier moet ik rechts rijden. Offline is left, zou ik dan bijvoorbeeld zeggen tegen die jongens. Norris gaat naar de derde tijd, as we speak. Piastri, Verstappen, Hadjar, Ocon, no time. Lawson, Sainz, ook in de eliminatiezone. Ja, en hier ging je dat ze ruimte willen pakken, kijken, creëren, proberen. Doen, niet doen, wel doen.
1: Ja, de eerstvolgende die daar op race snelheid langs zou komen is Bottas. Ze hebben nog wel eventjes.
0: Ja.
1: Voordat hij er is.
0: Ja, het mooie is ook met deze huidige elektromotoren. Je kunt langzaam rijden tot in die laatste bocht. En daar peur je hem volop. En dan heb je net zoveel snelheid op start-finish. Dus dat je vol door de laatste bocht heen blaast. Wat je wel weer nodig hebt om je tijd te zetten. Dus dat is ook wel weer een dingetje. Maar ze zijn vooralsnog goed bezig. En laten we onze vingers gekruist houden. Want meestal is het red scores, reds en yellows scores, yellows en ja, bitches scores, stitches. Nou, dat soort dingen allemaal. Dan weten ze allemaal op het rechte spoor te houden. En dan zou het een normale lijn zijn. En dan denk ik dat het vanaf Stroll heel spannend gaat worden. Piastri moet eruit kunnen. Berman zou er net uit moeten kunnen. Nou, daar is hij al. Hij springt er nu uit 34. Dat is 1,2 seconden. Moi, zeg ik dan. Dat was vorig jaar die tempo. Ik ben even aan het zoeken. Sorry. Dat was 1,5 seconden langzaam. Dus 1,2. Moi, moi, moi.
1: Oh.
0: Ja.
1: De achterkant van Piastri. Op de brug.
0: Moet je durven daar, hè? Het is zo'n rare knik. En had je vroeger nog een 3-dubbele chicane. Ja, dus Singapore Sling.
1: Ja,
0: helemaal een ding. Iedereen die er niet doorheen kwam was Adriaan Sutil. Want die reed er altijd overheen. Dat zijn foto's van die met 4 wielen 30 centimeter los boven de grond hangt. Ja, en een vrije training later, gewoon hetzelfde. En in Canada, gewoon hetzelfde. Die snapte er helemaal niks van. Verstappen, paars in de middensector, om het maar even te noemen. Wordt natuurlijk gerekend naar de tijd die daar nu staat. Maar dan gaat hij 2,5 seconden op winnen. Ze zou die polpjes snelste tijd kunnen pakken met 2/10 op de tijd van Lewis Hamilton. Zo reken ik hem maar even snel door. En we gaan kijken of dat ook gebeurt. Piastri gaat naar 4, dus hebben 2 Ferraris. Dan 2 McLaren's, dan Russell, Hülkenberg, Antonelli, Gasly. Dan kijken we nu wat Verstappen kan. Die minder tijd is al af. Bam, er is hij met 2/10.
1: Ja hoor.
0: Ja, goed gedaan.
1: En 33.477. Sainz is klaar. Die is al uitgeschakeld. Albon hetzelfde. Ocon springt erin. Gaat naar 13.
0: Heb jij gelijk gehad. Ik had het van Williams niet verwacht. Leclerc zet nog paars in de middensector. Daar is Hadjar naar 4. Ook wel goed. Alhoewel het gat 17e is. Maar dat weet hij. Oké.
1: Was dit het dan?
0: Ja, maar ik ben een beetje in de war. Ik zag toch Leclerc net over start-finish komen. Ik zie geen vlaggetje nog.
1: Nee, de timing
0: klopt niet, hè?
1: Nee, die klopt niet. Want ook Perez zag ik inderdaad op over de streep komen. Russell nog wel naar 2.
0: Want Hamilton is binnen. Dus dat was Leclerc. En die heeft geen vlaggetje.
1: Ja, ja. Nee, kijk. Zeker.
0: Ik heb net al ook even mijn pagina 5 geherstart, hoor. Want die doet hele rare dingen.
1: Nog maar even doen. Maar dit zijn volgens mij de afvallers. Stroll, Bortoletto, Albon, Bottas, Sainz en Checo Perez.
0: Ja. Voor Bortoletto een zepert. Hülkenberg goed gedaan. Bortoletto natuurlijk de laatste tijd toch wel lekker bezig. Stroll, ja. Dit jaar er nooit doorheen gekomen. Timing is echt seriously properly de weg kwijt.
1: Ja, klopt.
0: Want ook als je hem herstart, dan doet hij nog even niet mee, toch?
1: Ja, ik heb hetzelfde.
0: Blijft hij op die grote rode F hangen?
1: Zeker.
0: Okay.
1: Sainz.
4: I had a lot of front locking and no rear combine.
0: achterkant praten niet met elkaar. A lot of front locking in the rear combined.
1: Ja, hele matige SQ voor Carlos Sainz. 1.37.3.
0: Helemaal rommelig, hè?
1: Tenminste 2,2 seconden langzamer dan een cut-off.
0: Jawel, maar het is natuurlijk zo, als hij net aan het aanzetten was op het moment dat die rode vlag kwam.
1: Dat is ook zo.
0: En daarna heb je gedrukt met het verkeer. Dan ben je dus compleet uit wat je wil. En dan moet ik toch weer toegeven dat ik het, niet omdat het Verstappen is, maar van Verstappen en van Hadjar best knap vind. Lang binnen, poem poem en gaan. En dat geldt voor een aantal andere jongens ook. Russell uiteindelijk op mijn computer als tweede op 96.000ste. Op de, hoe zeg je dat? Op de app.
1: Albon.
4: Dat is een compleet.
0: Ik heb een compleet andere auto dan tijdens de vrije training. Oei, wat stond er nog boven?
1: Ja, klopt. De start of SQ2 is delayed. Is vertraagd.
0: Okay.
1: Dus het zal eventjes duren. Misschien dat dat met die lifetiming te maken heeft. Want volgens mijn lifetiming is Leclerc de tweede.
0: Ja, nou, het is op beide is het nu goed. Oh, ja, maar het heeft even geduurd. Ja,
1: zo, maar echt.
0: Zal je thuis zitten en denk je, wat lullen die mol en die bakker nou, joh. Die Russell 2, ja, staat dat recht. Daar staat het hier, hier stond het daar. En nu is het allemaal weer gelijk getrokken, maar het kan. Even die situatie dan maar, als je het wil weten, vooraan. We doen de eerste vijf. Verstappen met een 1.33.4. Dan Leclerc op 18.000ste. Russell op 96.000ste. Hamilton op 2.10e. Dat was dus het gat dat Max in eerste instantie trok. En dus zijn Leclerc en Russell daar nog tussen gekomen. Hulkenberg knap vijfde.
1: Heel knap.
0: Op 16e. Nou, dan nog even door. Hadjar, Norris, Piastri, Antonelli en Gasly zitten in die top 10. En ja, dan staat die Bortoletto ineens over 11 hier. En dat was die we net weer hadden gebreken. Bortoletto ligt eruit. Nee, Lindblad ligt eruit. En dat is wel een pijnlijke. En ja, gelijk, zeg ik nogmaals, met die beide Williams. Sainz stijf laatste, maar dat kan niet. Op pace is Carlos Sainz niet stijf laatste.
1: Nee.
0: Als coureur. Dus daar klopt iets niet.
1: Daar is iets fout gegaan, flink fout gegaan.
0: Summiting is wrong. Summiting.
1: Juist.
0: Want Bottas heeft allebei de Williams een outqualified, ja. Dat, hè? In ieder geval niet allebei, maar die van Sainz.
1: Juist. Alonso is nog wel door naar SQ2. Ja, voor wat het benoemen waard is. Maar ja, ik blijf me daar toch over verbazen hoe slecht Aston Martin dit seizoen begon. En dan dat je nu, als ze af en toe er toch bij zit, ziet zitten in de tweede gedeelte van de kwalificatie. Ja, ik vind dat toch wel knap.
0: Ja, maar die stap moet veel groter worden.
1: Maar
0: als je
1: stap
0: goed kijkt,
1: inderdaad heel veel groter worden.
0: We hadden natuurlijk in zeg maar Bahrein, Maleisië hele lange rechte stukken. Daar hadden ze berekend dat ze daar 2 seconden verloren. Toen zijn we een beetje gaan inzoomen met wat data. In alle bochtige gedeelten reed hij snelheden die gelijk waren aan de top 3.
1: Kijk.
0: Maar ja, als je klaar bent met die bocht en je gaat 2 seconden verliezen, dan komt dat in rondetijd niet terug. Maar als je die partjes van die baan oppakt, ja, en dat is natuurlijk wel wat erin zit, hè. Ze hebben natuurlijk ook een andere versnellingsbak gestoken bij het team van Aston Martin. Dat is wel een tijdje geleden. Daar heb ik ook een grafiekje van gezien. Dat hij dus, hij is wel eerder klaar op zijn topsnelheid, maar de manier waarop hij daar komt is vele malen makkelijker en beter. Dus dat is ook wel oké.
1: Ja, die stap zal echt wel een keer komen. Dat je ineens ziet, nee, Alonso naar Q3. En dan...
0: Koen. Die stap die mag ook wel eens een keer komen. Zo moet je dat zeggen.
1: Nee, maar
0: zo moet je het zeggen.
1: Ja.
0: Hallo man.
1: Ja.
0: Als je ziet dat daar geld in gestoken is. En als je weet wat Alonso kan, given the proper car. Vind ik altijd een mooie tekst om dat in het Engels te zeggen. Mm. Geef hem een auto die het kan. Dan zullen we het nog wel een keertje gaan zien. Ja, dat dus. Ik hoop dat ze hem, maar daar zou de FIA misschien wat van moeten zeggen. En dat doen ze op dit moment nog niet. Nee. Doen ze dat niet? Ja, ik heb pas zoveel appjes binnen. Nee.
1: En dan bedoel je denk ik de starttijd van SQ2, denk ik.
0: Ja, ja, normaal zouden ze daar wel wat over te zeggen hebben.
1: Ja, nog inderdaad helemaal geen bericht.
0: Nee. Nee. Alright, fair enough.
1: Ja.
0: Dan lekker niet, joh. Hè? Via. Nee, ja, goed. Als Via het ons niet wil vertellen, gaan wij het ook niet vertellen. Dat is ook wel een beetje. Wat er natuurlijk wel nog speelt, is dat je ons waarschijnlijk het hele weekend niet gaat horen over superclipping. En waarom niet? Ze hebben hetzelfde gedaan als in Monaco. Ze zeggen, met stratencircuits zijn de, en dat is waar, de enorme, deze auto's gaan over een heel rondje niet harder. Ze zijn groter, logger, zwaarder, maar ze gaan op rechte stukken, mede door de elektromotor, knetter, knijter, knoeterhard. En dat hebben ze teruggebracht. Dus de power van de elektromotor is gelimiteerd op 200 km per uur, wat die jou mag brengen. En daardoor kom je niet in de superclipper terecht, want hij loopt dus minder snel leeg. En er zijn met al die 90 graden knikjes die er op deze baan zijn, en dat zijn er nogal wat, die ook trouwens een mooie naam hebben, is er genoeg ruimte om aan te remmen. De run van start en finish naar de eerste bocht is 196 meter. Nou, dat is allemaal lekker. Kom je uit bocht 3 naar Republic Boulevard, kom je aan in zijn 5. Moet je terug naar zijn 3, ook opladen. Ga je helemaal naar 300 in zijn 8, moet je weer terug naar zijn 3. Dat is dan bij Stamford Road. Dan ga je rechtsaf 90 graden, linksaf 90 graden. St. Andrews Road op. Ja, dat is ook gewoon volle bak door. Dan is het even aanremmen, dan gaan we richting uiteindelijk de hairpin die naar Anderson Bridge ligt. Ja, dan ga je in zijn 2, 70 km per uur doorheen. Dan ga je over Esplanade Drive, dat is dus de brug. Dat is wel grappig, er heet een Anderson Bridge, die is heel klein. En de grote brug die je ziet, heet Esplanade Drive.
1: Ja.
0: Weer hard aanremmen voor rechtsaf 14. Ja, dan blazen ze eigenlijk wel gewoon door. Maar ook, ze komen bij 16, de voorlaatste chicane, zeg maar. Komen ze aan met dik 2,95. Moeten ze afremmen naar 135 is het 3. Ja, dan heb je genoeg batterij om op het rechte stuk, als je door die Singapore Flyer, die de doordraaier in het rechte stuk heeft, vernoemd naar dit, ik weet alleen, hoe heet zo'n ding? Wiel? Reuzenwiel? Reuzenrad.
1: Reuzenrad, ja.
0: Ja. Engelsen noemen het een Ferris wheel. Dus ben ik altijd van de war. Wat je op de voorgrond ziet als je beeld met ons hebt, dat is het hotel. En dat hotel heet The Sands. Laten we dat duidelijk zijn. Er staan op 3 joekels van palen. Marina Bay Sands Resort. 2561 juist, hotelkamers. En een zwembad waar deze 3 mensen in zitten. Inclusief, ik denk dat het een droontje is, maar misschien een camera. 150 meter lang is dat zwembad. En daar heb je wel redelijk uitzicht.
1: Goed,
0: je ziet overal zie je daar in de stad dus leeuwen. En waarom is dat? Ja, Singapore betekent Singapura. En dat is Lion City, stad der leeuwen. Er wonen er nog weinig, want het is een beetje veel beton.
1: Een beetje heel veel beton, inderdaad. Ja. Waar sliepen jullie toen als de Formule 1 hier was en jullie gingen die kant uit?
0: In het Mandarin Hutsenfruts ding. Dat is 6 minuten lopen van het paddock. En ja, uitzicht over ongeveer wat je net zag.
1: Ideaal.
0: Ja, nee, maar dat maakt het zo geweldig. En dan kon je natuurlijk in de lokale tijd blijven en dan smiddags wakker worden. Maar Jack ging dan altijd toch weer om 9 uur aan het zwembad liggen. Want ja, kleurtje erbij is Jack niet vreemd, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar dat is ook lekker daar, hoor. Dus, en dat is ook best gezellig. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel in Europese tijd blijven. En er zijn mensen die dat soms niet kunnen of niet doen. Ik heb het gevraagd aan McLaren, omdat het natuurlijk dit jaar anders is, omdat ze uit Maleisië hier komen. En die hebben er geen antwoord op gegeven.
1: Oh.
0: In de app. Van blijven die jongens nu in een andere tijdzone? Want normaal gesproken, ja, ook vandaag. Ik bedoel, lokale tijd telde, maar het is nu al 9 uur 's avonds. Dan zijn ze niet zo heel laat klaar vandaag. Dat scheelt ook al wel weer een beetje. Maar er zijn toch dagen bij dat ze gewoon om 1:30, 2:00 klaar zijn. Dan gaan ze naar het hotel, 5 uur slapen, 7 uur straks slapen, 1 uur, 2 uur 's middags wakker. Na 3 uur mag je weer pas het circuit op. Dus de hotels waren ook zo slim dat toen we daar het eerste jaar kwamen, dat ze wel de ontbijttijden hadden aangepast. Wij kwamen het allereerste jaar daar en dachten, nou, te gek, nachtrace, alles geregeld. Wij zijn klaar om 3 uur, we gaan even wat eten. Restaurants, gewoon dicht. We hadden helemaal geen rekening mee gehouden.
1: Ja, geweldig.
0: Er was her en der een of andere foute kebabtent of een dingetje.
1: Ja.
0: En dat allemaal op plekken waar je niet gezien wil worden.
1: Ja, dus de afstandsdingen, daar kom je dan natuurlijk terecht.
0: Ja, dus dan ga je naar, wat heet dat? 7-Eleven. En dan kan je wel weer wat dingetjes halen, maar dat is ook niet helemaal... Ja, toereiken natuurlijk. Dus is het dan weer vanaf dat moment dat je vraagt, ja, hebben jullie nog roomservice? Ja, nou, dan zit je om 3 uur 's nachts, dan zit je gewoon in je kamer aan een warm ding te knagen. Als eten.
1: Ja, goud. Ja, als eten. Belangrijke informatie.
0: Zeker.
1: Ja, Tsunoda vermaakt zich wel.
0: Ja, het is wel grappig, want hij staat er een beetje, zeg maar, bij als... Voorzichtig gezegd, iemand met een dwangneurose van de klaar.
1: Ja.
0: Want de headset die hij op heeft kan geen muziek zijn. Of ze zitten weer oordopjes onder.
1: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Ja, van die dingen. Perez, Bottas signs noted failing to follow race director's instructions. Nou, dat zal wel te maken hebben met die maximum delta line. En ja, welkom in de wereld der Formule 1. Het is weer, en dat hebben ze in, moet ik toegeven, wel goed gedaan vorig weekend.
1: In Maleisië,
0: In Maleisië. Ja, wat er is die, Romain Delay. Start of SQ2 will be delayed due to an issue with timing systems. Some lap times had not been registered. That is now being resolved and the current timings are considered correct. We are investigating whether we can proceed with the rest of the session. Hallo.
1: Nou, dan heb ik wel meteen goed nieuws, Olaf.
0: Come and get it. Come and
1: SQT
0: do it.
1: SQT will start at 21:11, wat dus Nederlandse tijd 11 over 3 is.
0: Ik krijg hem nu op mijn smartwatch binnen.
1: Kijk.
0: Nou, heb je goed gedaan. Maar we hadden dus al klaar moeten zijn, hè?
1: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Jawel. Nou, nee, fout. 10 minuutjes. We hadden nu...
1: een SQ3 hadden we
0: gezegd. Heel goed gelezen, goed gezien. We hadden een SQ3 moeten gaan. Ook grappig.
1: Ja.
0: Geestig, hè?
1: Ja, die timing die sloeg inderdaad een beetje op hol. Want ook Bortoletto werd net in de graphic als uitvaller gezien.
0: Ja.
1: En daarna schoot hij ineens dus omhoog naar plaats 11 uiteindelijk. En is nu Lindblad het bokje. Betekent dat we nu Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas, Sainz achter gaan laten.
0: Ja, als ik Racing Bull was en ik lees dit, zou ik zeggen, klopt niet.
1: Ja,
0: ik zou gewoon ik zou gewoon een stopwatch nu zetten. Die zou ik ergens stoppen op 1.34.6. Zou ik gewoon naar de wedstrijd op. Kijk, ik heb meer op stopwatch.
1: Juist.
0: Ja, die geld, dat is allemaal ondervangen in de reglementen. Maar ja, moet je even voorstellen, hè, die timing jongens, hoe die daar hebben gezeten.
1: Ja, dat is wel stress hoor.
0: Ik denk gewoon bij mij. De timing deed het niet. Ik denk, ja, weet je wat, het zal wel aan de verbinding liggen. Of mijn computer, of ik moet even een herstartje doen, of een dit startje doen. Nee. Het bleek dus wel bij hun te liggen. Want toen kwam er nog een discrepantie van, maar Russell staat daar nu. En toen zei hij van, nee, dat kan niet. Ja, nou ja. 2:11. Ja, en dat is ook gewoon nog over 4 minuten.
1: Prima.
0: Nee, als ze maar beginnen, hè. Dat is
1: ja,
0: ook cool.
1: Dat is ook zo, toch?
0: Als je denkt van, zijn de kleuren van mijn tv veranderd? Want waarom hebben ze bij Mercedes in één keer paarse shirts aan? Ja, dat heeft ook weer te maken met allemaal lokale kleuren en dingen. En whatever. Ik moet toegeven, heel af en toe heb ik de Red Bull ook wel eens gekke dingen gezien, maar ze stappen niet zo heel snel van hun kleuren af.
1: Nee.
0: Eén keer in Oostenrijk volgens mij met die lederhozen en die dingen.
1: Nederlandse... Ja, met dat wit en dan die bruine broeken, zeg maar.
0: Nederlandse fans op de tribune, zwaaiend met Verstappen, wat zijn dat?
1: Sjaaltjes, lijkt wel. Nee, kan je
0: handen. Hun handen zitten, ik denk handdoekjes.
1: Ah,
0: hitte, afvegen,
1: zou goed kunnen.
0: Handdoekje.
1: Slimme.
0: Ja, Koenie.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb ook heel veel mensen op de tribune gezien die zo'n privé-blower hebben. En zo'n kleintje. En de teams hebben, die hoor je hier ook, de teams hebben joekels van airco's buiten staan die knetterkoude lucht naar binnen blazen. Want ja, dit is het moment dat de teamleden het het zwaarst hebben. Maar op de tribune waren heel veel mensen die met zo'n...
1: zo'n blower.
0: Mini-mini, komt die Utrecht blaadblazer in hun gezicht zaten. Maar toch nog even terug naar dat moment van Sainz. Ik blijf dat weird vinden. Want het gebeurt nu in een SQ1. Stel, daar komt Sainz niet. Ja, dat heb ik makkelijk bedacht, sorry. Maar stel dat het in de top 10 qualifying gebeurt en je doet dit.
1: Je bedoelt met de voorvleugel van Perez?
0: Ja, wie zei ik dan?
1: Sainz.
0: Oh, sorry, Perez.
1: Maakt niet uit, ja.
0: Ik vind dat toch bijzonder. Je kunt daar gewoon een... Er zijn jongens in het verleden, Michael Schumacher die daar Monaco een straf voor gehad heeft. Nico Rosberg die ze volgens mij niet konden pakken, maar die ook rechtdoor schoot bij Mirabeau om dat te proberen. Verstappen is vorig jaar natuurlijk ook een keer dat er iets was dat die zei, ja maar door die code rood sta ik waar ik sta.
1: Ja,
0: en ik heb altijd geroepen,
1: hebben we in Monaco een keer gehad.
0: Ik heb altijd geroepen, daar was hij zo boos over. Ik heb altijd geroepen, als er nou in de laatste 5 minuten een code rood vindt in een training, verleng die met 5 minuten, want we hebben net ook gezien, in 5-6 minuten kan iedereen de rondetijd zetten. En dan is er in ieder geval niemand echt benadeeld. Maar zolang je dat niet hebt, nou, zou ik het niet heel raar vinden dat als je in een kwalificatiesessie een rode vlag veroorzaakt en of je auto nou wel of niet door kan rijden. Rode vlag is onderaan in die sessie. Dat is wat ik denk.
1: Ja.
0: Want als je het op deze manier laat wapperen, dan kun je er ook mee. Je zou er mee kunnen werken.
1: Ja, als we dan naar bijvoorbeeld Amerika kijken, daar hebben ze de IndyCar-klasse natuurlijk. Daarin doen ze dat. Veroorzaak jij
0: een
1: rode vlag situatie. Patsboom, achteraan. Klaar. Geen getrukt.
0: Maar helemaal achteraan?
1: Achteraan in die sessie.
0: Oh, in die sessie. Ja, oké. Want dat vind ik wel terecht. Als je gewoon normaal door Q1 heen gekomen bent, die zit in Q2. En zou ik het onzin vinden dat je helemaal achteraan. Want het gaat om de groep mensen waarmee je rijdt, die benadeel je.
1: Ja, zeker.
0: Of je bevoordeelt jezelf door die groep mensen om je heen te benadelen. Moet even wennen aan de zwarte helm van Charles Leclerc trouwens. Ik bedoel, dat is ook wel eens met van die donkerpaars en die dingen.
1: Ja, goed, vroeger hielden we ze nog bij, toch? Als er iemand met een nieuwe helm kwam, dan was het van... een nieuwe helm voor dit weekend.
0: Er is een periode geweest dat ze alleen de achterkanten deden... omdat van de FIA verboden was om elke wedstrijd weer een nieuwe helm te hebben. En daar zijn ze om een of andere reden van afgestapt. Ja, ik snap wel welke reden.
1: Ja, alles heeft met poen te maken.
0: Want er zijn overal mini-helmpjes van. Die helmen worden op diverse veilingen... worden die voor veel geld voor het goede doel geveild. Dus ja, nou, als je als Formule 1-team dacht van... we gaan om ongeveer lokale tijd, wat zal het zijn... 9:30 gaan we even met de mannen eten, want dan zijn we al klaar met de kwalificatie.
1: Gereserveerd.
0: Gaat dat maar niet doen.
1: Bel maar vast.
0: Nee, teams moet... Nee, Koen, teams mogen niet meer in restaurants eten tegenwoordig, hè?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Geld, ontbijt, lunch, dingen... In de hospitality, met hun eigen koks, topkwaliteit. Je kunt aangeven wat je wil en wat er kan en wat soort dingen. Want moet je voorstellen dat je zegt van... ja, gaan we naar een restaurant, de stad in. Die gaat naar die. Je weet niet waar ze zijn, als er wat is.
1: Ziek worden,
0: ja. Los daar, dat zal niet zo snel gebeuren in Singapore. Maar er zijn landen waar dat wel gebeurt. Het is allemaal gewoon... Het is ook logisch, het is gewoon geld.
1: Ja.
0: Dus je houdt het in de knip. Niemand gaat een bonnetje erop creëren van...
1: Ik heb
0: 24 flessen wijn genomen aan 80 euro. Nee, die flessen wijn hebben ze wel bij zich. En die drinken ze wel, maar dat is wel gewoon de wijn van... En dat is ook best goede wijn. Maar die staat niet voor 24 euro op een bonnetje.
1: Nee, precies.
0: Dus nee, de catering van de teams is tegenwoordig dusdanig goed. En dat is ook gewoon... 's ochtends ook, als je daar binnenkomt dan... Als in het verleden ook wel zo van je of je ergens een ontbijtje meepakt. Ja, is geen probleem. Als het team klaar is, als de jongens klaar zijn. En dan, leftovers klinkt een beetje raar. Maar ze continu wordt dat weer vernieuwd. We zijn begonnen. De klok staat nog steeds. Althans, de klok loopt door. 9 minuten en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En Norris op de 0 naar buiten. En zie je hoe vuil die pitstraat nog is daar. Nou is de luchtvervuiling daar ook alweer wat groter. Want er zijn in de buurt, heb ik begrepen, ergens in Indonesië wat bosbranden. Maar daar hadden ze in Maleisië ook wel last, zeg ik niet van. Werd dat ook wel benoemd, maar dat viel allemaal mee. En het is daar niet zo schoon. De lucht is daar niet zo schoon. Het ligt natuurlijk dicht op de Evenaar. Moeten we ook niet vergeten. 142 kilometer ten noorden van de Evenaar.
1: Ja, vandaar dat het dus ook redelijk warm blijft, toch?
0: Dit is gewoon normaal. Dit is 30-32. Als het hier 24 graden wordt, dan lopen ze met die hele grote dikke jas aan. En dan gaan ze skischoenen pakken. En,
1: wijs ervan, ja.
0: Van alles en nog wat. Hoe heet die dingen? Moonboots.
1: Moonboots, ja.
0: Dat waren ze vroeger. Tegenwoordig zijn dat van die lelijke UX. Of misschien ook niet, maar daar moet ik me niet mee bemoeien. Stappen heeft een redelijk oké vrije baan, dacht ik, voor zich. Ja, Norris is al... Nee, Norris gaat daar aan de kant. Oh, dat is de volgende. Dat is Leclerc. Komt hij helemaal er nog tegen.
1: Ja, en daarna loopt het wel redelijk los. Het is natuurlijk wel begonnen met allemaal paarse minisectoren. Maar dat is logisch, want het is de allereerste van het hele veld.
0: Hamilton is ook aan het gas geven voor hem. Die wil van hem wegblijven. Kijk maar. Dus ik denk dat Hamilton ook wel al bezig is. George Russell gaat wel weer iets harder in het begin van die ronde dan dat Verstappen ging. Ja, Russell heeft ook wel een redelijk vrije baan. Die komt zo direct Isaac Hadjar tegen. Die was dicht. Die was mooi dicht. Dan is het goed. Hè? Als wij wall zeggen, dan zit je met zijn achterwiel dicht op de muur. Maar als je maar recht langs die muur brusht, dan is er niet zoveel aan de hand. Er zijn jongens die er gewoon opkomen bij het rechterstuk. Die voorlaatste knik in 18. Die hem daar gewoon uitkomen 17. Die hem gebruiken. Als je het precies goed doet, is het alleen maar even... Is geluid als er onboord van is, het geluid ook mooi. Hamilton is aan de kant gegaan, daarvoor Verstappen. Dus daarmee staat het weer 1-1. Hamilton was misschien net aan de kant voor Lewis. Oh nee, toen had hij hem al ingehaald. Het is geen slechte ronde. SQ1, 33-4 is wat hij daar reed. Dit is het punt waar ik het over heb, waar hij met zijn achterwiel dicht bij die muur kan komen. Doet hij niet, want dan is het nog echt marge zat. Daar kan je het allemaal goed zien. Het gaat van 33-4. 32-7. Goedemiddag.
1: Kijk. Pakt even 17 op zichzelf.
0: Van Q1 naar Q2, 17e verbeteren. Moet je wel even je best doen. Wie komt er dan achteraan? Olly Berman op 1,7 seconden.
1: Ja, dat is een flink gat.
0: Ja, want het begonnen als een getimede ronde, dat is logisch.
1: Tussen de twee Haas-coureurs, 3/1000ste van een seconde trouwens.
0: Wauw. Dan gaat die auto niet harder. Nou, eerst eens kijken wat Russell doet. Russell kan het niet. 16e. Hallo.
1: Dat is een flink gat, zeg.
0: Gewoon een nieuwe set ook. En een vrije baan. Antonelli. Antonelli kan het niet. 3/10e. Hallo.
1: Ja.
0: De sleutel zit hier heel vaak op deze baan, als ik heel reëel ben. In die laatste sector. Daar zit echt veel. Verstappen wint in sector 3. 3/10e op Antonelli. 3/10e op Russell. Ja, en heel veel op Lawson. Lawson gaat wel in de vierde tijd. En je ziet ook, als je de sectoren bij elkaar telt, zou je nu 32-2 kunnen rijden. Lewis is snelst in sector 1 en sector 2. Verstappen nu nog snelst in sector 3. Maar met een marge. Maar Hamilton lijkt dat nu te gaan veranderen. Dat moet wel zijn laatste sector ook gewoon echt goed zijn. Komt hij aan. Dicht langs de muur kunnen we zien. Gasly gaat naar de derde tijd. Ja, want dan moet er onderdoor kunnen. Twee keer paars had hij al. Ah, goed. 1/10e. Oké, okay. Prima. 1 Hamilton, 2 Verstappen op 1/10e. 3 Antonelli op 4/10e. 4 Gasly op 17e. Gasly gaat wel goed. Die ging vanochtend trouwens in de vrije trainingen niet goed. En daar is Leclerc. Dus de Ferraris hebben het op dit moment weer lekker voor elkaar. Maar het moet dat je het zondag voor elkaar hebt, jongens.
1: Ja.
0: Ook met je tactiek. Zeg het maar even een keer stiekem.
1: Zeker.
0: En je bandenkeus.
1: Het was afgelopen weekend inderdaad echt bal daar.
0: Ik ben ze gewoon aan het helpen, hè?
1: Ja.
0: Dat hebben ze vast wel gehoord.
1: Ik hoop dat ze eens een keer luisteren.
0: Hé, hey, Fred. Fredje, let op je bandenkeus zondag. Ik gun het ook de Ferrari-fan, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Want je zal toch, die hebben al zulke zware jaren gehad. Hadjar. Blijft hij een beetje hangen met een 33-8.
1: Dat is gek, want er zit een half seconde tussen hem en Hulkenberg, die op plaats 10 staat.
0: Ja, wat heeft hij meegemaakt dan? Even kijken, sectoren, hadjar. Nee hoor, hij heeft overal een verbetering doorgevoerd. Dus de balans is er gewoon tegens niet.
1: Tegenover Max is het 1,2 seconden.
0: Ja, maar Hadjar zit natuurlijk ook, en we zijn er nog niet, hè, maar die zit natuurlijk ook in die auto van één ding moet ik doen, niet plat rijden hier.
4: Ja, ik heb een pixel after the end. Ja, dat zijn de laatste corners. Sure.
0: Rekent zich richting Leclerc. Een couple of big snaps in the end. Ik heb het verloren in de laatste twee bochten. Ja, dat is al een 10. En dat is een pijnlijke constatering, maar het is nu even niet anders. We hebben wel, ga niet schrikken, 10 man binnen 9/10 van een seconde. Dan een joekel van een gat naar Hadjar, want dat gat is gewoon een halve seconde.
1: Ja. Ja, die is flink. Die is echt flink.
0: Ja, Bortoletto zou daar tussen kunnen proppen. Colapinto zou dat moeten kunnen. En de rest weet ik eigenlijk. Ja, Alonso. Ik ga van Alonso niks meer zeggen. Want die kan ons ook een emmer zomaar verrassen hier.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Ja, maar die heeft nu. Dat vraag je wel. Hebben ze wel eens een stuk. Die heeft dat stukje extra.
1: Ja.
0: Ik kom, hij weet. Ik zit op een baan waar ik niet op. Hele lange rechte stukken dingen verliezen. Was voor het blokkeren van het rechte voorbeeld van George Russell. En Russell haakt meteen af. Die denkt, dit is goed, dit is klaar.
1: Ja, en dit setje moet je de rest van deze sessie gebruiken. Dus ook in de volgende ronde gaat hij wellicht last hebben van die flatspot. Die hij hiermee gecreëerd heeft.
0: Komt
1: ja, nu 8e.
0: Let op het geluid. Over Anderson Bridge. Ja, motorgeluid. Jammer, bij de een zit de microfoon vooraan en bij de ander niet. De buitencamera gaf een prachtig piepend geluid van de blokkerende stofband van George Russell. Situatie met 2 minuten en 24-23 nog te gaan. 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Norris, 4 Verstappen, 5 Antonelli, 6 Piastri. Traction is so poor, zegt Hadjar. Hij mist dus grip. 7e Gasly, 8e Russell, 9e Lawson en 10e Hulkenberg, die weer in een autoclipje zit.
1: Ja, en zijn dus allebei de Audi's op dezelfde medium band, hè? Want ja, dat is het reglement. Je hebt 1 set, daar moet je het mee doen. Max Verstappen. Groen in de eerste sector. Zo'n verbetering dus.
0: Maar er zit ook veel vuile lucht. Het is, ik denk maar minimaal, want ik zie 1 paarse mini-sector. Dus daar zie ik hem niet zomaar 2/10 mee binnen. Kijk, daar zit hij met die Audi's, hij is aan het slingeren.
1: Veel verkeer, zeg.
0: Ja, hij zit veel, ja, ze doen allemaal hun best, hè. Maar je zit in vuile lucht. Zo simpel is het dus. Sector 3 had hij er straks wel wat heel goed. En ook nu maar weer één paarse mini-sector. Hier op de brug komt die Pola Pinto tegen. Gasly is al aan de kant. Dan zit Leclerc nog voor hem. Ja, hij zit hier op 3/10. Nou, dan kan je het vergeten, want hij staat op 2/10. Doorgaan is geen probleem, hè. Laat dat duidelijk zijn. Hij rijdt ook hard genoeg dat de rest wel weten dat ze ruimte moeten maken. Dus dat is ook een slimmering. Hij kan ook naar binnen duiken als hij weet van laat me zitten. Nee, doet hij niet, want hij wil het gevoel meenemen. Martja zit nu een halve seconde aan de goede kant van Hulkenberg. En Verstappen doet inderdaad nog net. Zie je, laatste sector weer, hè? Dat is zijn sleuteltje. Hij pakt er dus nog even een klein beetje vanaf. Dan vind ik dat toch wel weer knap.
1: Ja.
0: Maar goed, hij zat op heeft die dikke tiende teruggewonnen in de laatste sector. Maar daar had hij ook geen verkeer.
1: Hasjar dan?
0: Ja.
1: Daar gaan toch alle ogen op. Groen, groen. Maar is het genoeg van plaats in de top 10? Oh ja, zeker. Sluit aan achter Max Verstappen op plaats 5.
0: Ik heb soms het gevoel dat Hadjar zichzelf moet motiveren met... Ja, dat klinkt een beetje flauw. Ik zeg met negatieve dingen. Ja, dat klopt niet.
1: Revancheren, zeg maar.
0: Nee, gewoon negatieve dingen zeggen. Dus als het wel lukt, dan heb jij knap gedaan. Want die auto was toch, dat deed hij niet en dat deed hij niet. En, snap je een heel klein beetje wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap zeker.
0: Een beetje boven zijn macht. Ik zeg niet dat het zo is, maar daar neigt het naar. Lawson gaat maar de 8e tijd. Dus nu Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Colapinto, Ocon en Berman. Ik heb ogen op Alonso, die is bezig met een verbetering. Dubbelgroen, Berman ook dubbelgroen, Ocon ook dubbelgroen. Dus nou, dan zal er wat zijn dat Piastri moet gaan opletten. Poh. Nou, die is ook nog aan de verbetering bezig. Hier is Alonso, Fernando Alonso. Ai, ja, nee, klaar. Op de vlag. 12e. En dan dus nu 13e, want daar is Berman. Maar hij hoeft hem niet te schamen.
1: Hoofd omhoog, inderdaad. Ocon blijft 16.
0: Juist, dat is al beter. En Bortoleto is ook nog wel bezig. Colapinto ook nog, dus het kan ook nog een 15e stek worden voor Alonso. Leclerc pakt nog even de snelste tijd vooraan, hè. Haalt er even 2/10 vanaf. We staan nu 3/10 los. Dus voor de sprintpole is Leclerc goed onderweg. Kijk, daar zei ik. Colapinto komt nog. Alonso nu dus 14e. Gasly nog even naar boven. Niet houdt Russell eruit.
1: Russell heeft paars in de eerste sector.
0: Ja, die is nog bezig.
1: Dus die is zeker nog bezig.
0: Dat halve setje.
1: Goed lukken bij de Brit. Hulkenberg blijft 12 en is down and out. Bortoleto dan.
0: Bortoleto, nee. Die pakt wel Alonso. Gebeurt er precies met Alonso. Maar dat maakt niet uit. Russell paars. In de eerste sector. Alleen maar bezig met laten zien. Ik kan het. Ja. Maar hij komt nog net even tekort. Pakt wel Verstappen met een 10e. Ze staat nu 4e op 3/10 van een seconde. Als ze zo dadelijk naar de top 10 qualifying gaan. En dan afscheid nemen van de mediumbanden. En verder gaan met de softs. En dat worden dus voor een x-aantal mannen de eerste rondes op de soft. Alleen, met alles wat er nu gereden is, gaat die soft heel anders aanvoelen als toen je hem vanochtend een paar rondjes gebruikte. Ja. En dan snap ik wel, als je 2 kwalificatiesessies op mediums moet rijden, dat je zegt, nou, dan zie ik dan allemaal waar die soft bij mij mee aankomt. Ik zie het wel burn.
1: We zien wel.
0: Ja, precies.
1: Ja, zo is het. Afscheid nemen we van Colapinto. Berman?
4: It's a good improvement.
5: Close.
4: T13.
5: Not that close.
0: Nou ja.
1: close.
0: Ja, maar dat is close. Berman is 3000ste op Hulkenberg, hè?
1: Juist, exact. En maar hij is 2/10 van Gasly.
0: Hij is wel grappig, hè?
1: Ja,
0: close,
1: mooi.
0: Ja, was ik het voor. Ja. Ja, by the way, je bent 13e. Not so close.
1: Juist.
0: Erg grappig. Engels grappig, moet ik dan zeggen. Nou, jij wilde roepen van wie we afscheid gingen nemen. Ga
1: ja, exact.
0: Neem je tijd.
1: Colapinto 11e, Hulkenberg 12e. Oliver Berman dus plaats 13. Gabriel Bortoleto plaats 14. En dan Fernando Alonso op de 15e plaats. En Esteban Ocon was de langzaamste in deze sessie. Hij op de 16e positie. Dus kijken wat hij meemaakt. Dan zijn we nu bij onboard.
0: Blokken. Wow, ja, dikke blokkade hoor.
1: Wow, en ook nog van de baan.
0: Ja.
1: Track limit, zeg.
0: Ja, nee, er ligt geen blauwe lijn. Dat is geen track limit, er ligt geen blauwe lijn. Alleen dan krijg je weer leaving the track en bla bla bla bla.
1: Juist. Verstappen.
3: Ja, dat was in my way.
0: Ja. Mwah.
1: Het ding is wel dat het altijd Hamilton is.
0: Ja, die vrije training.
1: Maar ergens.
0: Wat hij hier ook mee probeert, is natuurlijk een 1-1'tje te trekken. Want hij weet dat hij na de sessie daarvoor moet komen. En dat hij zegt, ja, maar hij betaalt mij hier gewoon terug, hè. Ja. Heb ik ook nog geroepen. Weet je, dus, Ik ga ervan uit dat we daar...
1: Dat loopt wel los.
0: Nou ja, maar... Jij zegt het, hè?
1: Dat zien we van ver.
0: Ik heb heel wat wedstrijdleiders en dat soort mannen meegemaakt.
1: Ja.
0: De dagen dat je denkt... Ik ga het nu op een hele nette manier zeggen. Ik ben getrouwd met een vrouw uit Zuid-Amerika, dus laat dat duidelijk zijn. Zuid-Amerikaanse vrouw, als je een Europese man bent, denk je van... Oei, ik moet even wat vertellen, dat kan wel eens niet zo lekker vallen. Antwoord, oké, geen probleem. En je doet wat waarvan je denkt, nou, dat kan nooit een probleem zijn. Vammers, problemen.
1: Ja.
0: En dat is net de wedstrijdleiding. Als je denkt van, nou, het valt wel mee. Ik ga je wel naar binnen, kom wel goed weg. Dan krijg je een draai.

0: Kees Dorenstein en de zijnen stonden al buiten te trappelen. Maar die mogen later pas. Dit gaat nog even af.
1: Ja, die staan letterlijk van, buiten
0: trappelen. Ja, maar die moeten pas om 4 uur. Gert-Jan van der Kooi moet nog even zijn plas ophouden. Voordat hij weer mag. Nou, we zagen dit over 2 minuten. Dan gaan we weer verder. Het was vroeger gewoon de langste wedstrijd van het jaar, dit, hè? Voordat die bochten eruit gehaald werden. Dan was je op een droge wedstrijd, waarin geen safety car niks was, hè? Ik bedoel, geen safety car, geen regen in de eerste 9 seizoenen. Geen rode vlaggen, moet ik zeggen. En dan regen in 2017. Toen waren ze allemaal bedoeld om 61 minuten lang te zijn. En toen ging het weer terug, omdat ze die 2 uur niet haalden. Toen hadden we in 2012 59 ronden, werd gewoon af en toe aangepast, hè? Ja. Voor het einde zei het, oh, we gaan naar 59. 2014 60 rondjes, 2017 58 rondjes.
1: Ja, dat zijn allemaal wedstrijden op tijd geweest.
0: En 2022 59 rondjes, ja precies. Het was de Singapore Sling er al uit in 2013, hè? Dat was wel weer een dingetje. De overwinning van Lewis Hamilton was trouwens met een gemiddelde snelheid hier. Moet ik denken van na. 2018, gemiddelde snelheid op deze baan, 166,5 kilometer per uur.
1: Dat is voor Formule 1 begrippen heel traag.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel hard, hoor.
1: Ja, zeker. Ja,
0: 166 kilometer per uur gemiddeld hier.
1: Door een
0: kijk
1: stad.
0: Even. 90 graden, 90 graden, 90 graden, 90 graden.
1: Nee, zeker waar. Maar het geeft ook aan dat de baan gewoon best wel wat trager is, zeg maar, ten opzichte van heel veel andere circuits.
0: Ja, maar dat zijn stratencircuits.
1: Maar dat inderdaad. Behalve Jeddah.
0: Want de pole position hier vorig jaar, wat was de gemiddelde snelheid van de pole position van George Russell? 198,4 kilometer. Ja. Maar die 4 bochten zijn eruit. Dat is nu een langer. Ja. Daar zit wel een knik in, dat is nu een langer rechtstuk. We gaan beginnen over 15, 14, 13, 12. 11, 10 seconden en de softband is erbij. De softband is erbij. Vind je leuk?
1: Ja, leuk, zeker.
0: Nou, eens kijken wie de sprongen kan gaan maken. Lennon Norris ging even van 34-2 in SQ1 naar 32-5. Hello. Russell ging van 33-5 naar 32-6. Dat zijn ook wel jumps. Antonelli ging van...
1: Iedereen eigenlijk wel veel pijn.
0: 34-3-2. Ja, maar het is gewoon... Er komt... Als je in de vrije training 1 gekeken, die baan was zo smerig. En dit is natuurlijk allemaal gewoon de ideale lijn. Ingerubberd, ingerubberd, ingerubberd. Beetje massa met verkeer links en rechts moet je ook nog hebben. En dan gaan we kijken wie hem gaat pakken. Nogmaals, je traint de pole position als positie voor de sprint qualifying. Je krijgt niet een pole position achter je naam in de recordboeken. En George Russell heeft natuurlijk zijn grids eraf te pakken voor de Grand Prix. Daar moet hij achteraan starten. Hier kan hij gewoon vooraan starten en hem eventueel winnen. Het enige jammer is, ze hadden die A-duo, de verbeterde motor, mee willen nemen naar Singapore. Dat is net niet gelukt. En dat is voor George Russell heel vervelend, want die moet hij wel gaan gebruiken. Hij heeft dus nu een motor uit de pool terug in zijn auto gezet. Fout. Hij heeft geen motor uit de pool in zijn auto. Nee, hij heeft een nieuwe erin gezet. Daardoor heeft hij die grids eraf. En als hij naar die A-duo gaat, krijgt hij weer een grids eraf. Ja. Die is allemaal niet back of the grid, hè? Laat dat duidelijk zijn.
1: Wel pijnlijk.
0: Ja, maar ja, als die gepland is...
1: Nee, zo is het, ja.
0: Er is één plek...
1: Stappen.
0: Ja, er is één plek waar je dit niet wil hebben. Er zit een beetje schade ergens, denk ik. Die toch iets geraakt heeft. Paul Monaghan, Puddles, loopt daar met wat tape en wat dingen. Die man die kan zo lekker druk zijn.
1: Ja, de rest heeft zoiets van rust en kalmte, prima.
0: Ja, het mooie vind ik altijd, maar dat is ook, je kunt ook niet anders. Dat Verstappen zit er gewoon in zijn auto, die is gewoon bezig met andere dingen. Die denkt, ik hoor wel wanneer het klaar is. En dat is, ik zou daar echt serieus moeite mee hebben. Als jij en ik hier zouden zitten, en jij hebt een kabeltje wat los zit, en jij begint aan het kabeltje te pielen, dan denk ik niet, ik hoor het wel wanneer Koen klaar is. En denk, ja, of dan, wat wil je het kabel te doen? Kan ik helpen? Moeten we wel doen? Nee, maar serieus.
1: Ik weet het, en dat weet ik ook.
0: En dat vind ik zo mooi van die... van een man als Verstappen. En zo moet je ook zijn. Maar dat gaat dus zelfs zover dat als je er een hoek afgereden hebt en ze zetten er een nieuwe hoek op, dat je ze gewoon laat gaan. En je weet, die nieuwe is net zo goed als die oude. En je gaat daarna meteen zonder enige vorm van remming meteen gewoon weer naar buiten.
1: Weer ramkabam.
0: Moet niet te lang duren, zeg ik dan wel. volgens
1: het,
0: mij...
1: Het hoogstandje daarin was natuurlijk in Hongarije ooit...
0: Was voor de wedstrijd. Hè.
1: Voor de wedstrijd. Toen hadden ze een soort timer erop staan.
0: 19 minuten was dat volgens mij als ik erop aan zit. Max Verstappen dit jaar in de sprint

0: Dat zijn de race results, ja. Hij is 1x70 geworden. En 1x8.
1: Zijn hij aan boord bij Lando Norris. Die is wel lekker begonnen aan zijn eerste ronde in SQ3. Paars. Dat terwijl Russell en Piastri ook gewoon rondrijden. Verstappen en Hartjar zijn nog steeds gewoon binnen.
0: Je hebt even nog iemand de tijd gezet. Dan is de eerste die de tijd zet is Paars.
1: Zeker, maar Russell is ook al over het tweede meetpunt.
0: Dat is beter dan Russell, wil je zeggen?
1: Ja.
0: Ja, correct.
1: 31.5.
0: Nou, hallo.
1: Koekoek.
0: 1 seconde eraf.
1: Zo.
0: Ten opzichte van SQ2. Maar ook op de softband. Dat het duidelijk zijn.
1: En ook Russel snel, 31.7.
0: Blijft op 2/10 hangen, 0.25 om precies te zijn. Dus Capiastri, huppatee, ook hij sluit aan. Ja, je weet, als er 0.2 tussen de kop en de achterman, de man erachter zit, dan kun je ertussen weten te proppen. Wat kan Antonelli dan? Die kan het niet. Sluit aan achter Russel, maar je had niet zo'n lekker moment opkomen rechterstuk. En hier zijn we dan bij Charles Leclerc. Niks in paars. Stappen nog altijd binnen. Die gaat gewoon 1 run maken. Nou, sterker nog, we hebben nog 4 minuten te gaan. Dus dat kan bijna niet anders. Aha.
1: Moet wel.
0: Ja, oké, okay, maar zijn reparatie had niet. Maar Hartjar is ook nog binnen. Het is ook niet een baan dat je zegt van, nou, we gaan ergens een touw leveren. Ze hebben het daarnet ook gedaan, hè, in SQ1. Dus ze weten wel hoe het moet. Maar ja, je moet dan en het geluk hebben dat er geen gele vlaggen zijn. En je moet gewoon even totaal geen fouten maken. Verstappen, Hartjar, Los en Gasly, allemaal nog geen tijd. Leclerc, paars in de middensector. Opkomen rechterstuk. En Charles Leclerc naar de snelste tijd. Oeh, 19.000ste ten opzichte.
1: Zo.
0: Van Lando Norris. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Russell. Ah, er is wel wat haast hier. Hoor zie je dat die jongens met die banden die normaal gesproken toch weer het eraf halen. Want er is, zie je die jongen rechts voor met de heel grote ogen. Die heeft de plek van Ole Scheck overgenomen. Ole is er nog wel, maar normaal staat Ole daar. Zeggen die ogen?
1: Ja.
0: Knetter.
1: Ja, oh, helemaal straks.
0: Ja. Nou ja, wel van de spanning natuurlijk.
1: Ja, want ja, maar
0: met nog 3 minuten te gaan naar buiten. Als je heel hard rijdt, heb je dus een outlap van 1.31, dat ga je niet halen. Dus die outlap zal in de 1 minuut 50 zitten. Hou je nog een minuutje spare over voordat je aan die ronde kan beginnen. En dat wordt dan die ene ronde. En Liam Lawson is ook nog steeds binnen.
1: Ja, ze hebben het allemaal erop gegokt, die onderste 4. Verstappen, Hartjar, Lawson en Gasly.
0: Nee, bij Verstappen hebben we reparaties gezien. Die had, ja, als hij dat niet had gehad, denk ik dat hij 100% eerder naar buiten gegaan was. Want je kunt nu gepiepeld worden door de omstandigheden. Net wat ik zeg, als Lewis Hamilton het wil, Hamilton traint zo dadelijk hier, gaat hij naar de snelste tijd, denk ik, wil die Verstappen hier niet hebben. Bam, ik zet die auto neer op een roodplek en ik heb een code rood. En dan zijn ze, de rest is gepiepeld.
1: Ja.
0: Gaat hij niet doen.
1: Nee,
0: mag ik
1: niet
0: hopen.
1: Hoop ik ook niet.
0: Nee, maar
1: hij heeft wel paars in de eerste sector.
0: Die scenario's hangen erboven. Heerlijk.
1: Dat is altijd eerlijk. Wow. Zo door de straat.
0: Onbalans.
1: Lewis Hamilton, 2 keer insturen daar.
0: Achterkant niet tof.
1: Nee, zeker niet.
0: Is hij ook nog een sleepje van Leclerc? Mini. Mini, mini, mini. Oh, hier komen ze ook wel eens dicht bij de muur, wou ik zeggen. En dat zat hij. Ik denk het laatste gedeelte, 16 en 17. Maar hij is aan het stampen, hoor, Lewis.
1: Gaat er vol voor.
0: Knetter. Ja, maar hij heeft niet zo heel veel paars in die dinges. Ik denk dat het geen top 2 wordt, als ik eerlijk ben. Hij kabbelt af. Zijn rondje kabbelt af. Van 6 naar 3. Derde tijd voor Lewis Hamilton. En waar zit dan Verstappen? Verstappen komt zo dadelijk. Nou, 1 minuut en een beetje. 16, 15. Is hij al begonnen. Komt hij weer tegen ze dadelijk.
1: Ja, klopt.
0: Op de baan. Beide Ferrari staan. Situatie in top 10 qualifying voor de sprint in Singapore. Van de Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 op het Marina Bay Street Circuit. In Singapore zelf. 1 Leclerc, 2 Norris op 19.000. 3 Hamilton, 4 Piastri. Er zit nog geen Red Bull bij. De Mercedes'en, ik zeg het maar vast, zijn klaar. En Verstappen pakt 3/10. Hallo, 3/10 op Leclerc nu in sector 1. En dan heeft hij nog op de mediumband zijn sterkste derde sector te pakken. Ook Leclerc is wel bezig aan een verbetering. Ik zeg wel, die Mercedes zijn klaar. Dat mag ik niet herhalen, denk ik. Want die hebben nog 22 seconden om over start-finish te komen.
1: Ja, die gaan dat net halen, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Dus die mogen we nog niet buiten de waard rekenen. Maar goed, Verstappen kan je natuurlijk een knetter van een klap uitdelen. Leclerc gaat nu ook weer naar paars in die middensector. Verstappen pakt hem niet. Verstappen had dan nog wel 2/10 over ten opzichte van de tijd van Leclerc. En dan komt hij in zijn eigen derde, sterke derde sector terecht. Dus we hebben 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Hamilton, 4 Piastri. Leclerc, gaat hij zijn tijd verbeteren? Ja, dat gaat hij met een 10e. Dan moet Verstappen nog wel weer terug gaan winnen. Maar die derde sector van Max is normaal gesproken de sterkste. Op de vlag, hè? Op de vlag. Boom, hebben. Haha, lekker. Ja hoor. Voorlopig, hè? Want die Mercedes zijn ook weer aan het aanzetten gegaan. Ja, dat zijn ze. Oh, Adjar. Adjar naar 7. Valt dan wel net wat tegen. Maar het is maar voor sprint qualifying. Tijd van Verstappen 31-1. He. Die pakt gewoon 1,6 seconden vanuit SP2.
1: Wat een tijd.
0: Dat zijn ze wel, hè? Norris op 14e. Norris gaat daar niet heel veel aan doen. Russell, Antonelli. Ja.
1: Ja, je pakt ze nog niet uit.
0: Nee, precies.
1: Ze zitten binnen een 10e van Max Verstappen.
0: Maar die pakken die derde sector niet. Die derde sector van Max is 25-6. Die van Leclerc staan 25-7. Van Norris 25-9. Kom maar. Ja. Norris naar 3.
1: Momentje van Lando Norris opkomen van het rechte stuk. En daarmee klaar. Geen persoonlijke verbetering. 3 blijft 3.
0: Ja, maar er stond Piastri toch? Nee, er komt Piastri aan. Daar staat Piastri nu. Dat is hem. Piastri duwt Norris weer verder weg. En duwt dus ook Hamilton verder weg. Die staat nu 6e. Want daar is Russell. Vlak ze niet uit. En daar komt Antonelli ook nog aan. Nee, Antonelli niet.
1: 7e Antonelli.
0: Ja, oké. Okay. Het oude bodywork van de Mercedes werkt beter dan het nieuwe bodywork van de Mercedes.
1: Schijnt van wel, ja.
0: Dat kunnen we dus ook zeggen.
1: Lijkt eigenlijk zelfs.
0: 31-1, hé. Knetter wat een tijd. Niet normaal. 31-1. Moet ik even terugkijken. Zo ben ik. 31. Ja. Dat is de snelste tijd uit de eerste vrije training van vorig jaar.
1: Ja.
0: Ja. Dat is wel een dingetje.
1: Ja, zeker.
0: Hamilton binnen een 6e. Russell er nog naartoe gereden. 1 George Russell. 2 fout. 1 Verstappen. Komt ie.
2: Excellent. Asjo.
3: Oh, dit is lekker, guys. Well done. I'm sorry for the love, nice to me. Good effort, Ed.
0: Not bad, good effort.
1: Juist.
0: Die kan ik eruit pikken.
1: Juist.
0: En terecht. Verstappen snelst in sector 1. Verstappen snelst in sector 3. Leclerc snelst in sector 2. Verstappen dus 31-5. Russell, 2e.
2: So that's P2. Nice job there.
3: Can I get a foot?
4: Well done, George.
3: Thanks.
1: Well done, George.
0: Dat voegt zoveel toe, hè. Als je dat niet hoort, jongen, is je dag gewoon... ja, dan ben je als kuur, zit je in het putje.
1: Zeker.
0: Derde, Charles Leclerc. 2/10. 4e, Piastri zit daar maar 500ste achter. 5e, Norris op 2/10 weer van Piastri. Dat is 4/10 van de kop. Hamilton op 0.5 seconde.
1: Zo.
0: Ik zei het al, nee, die balans achter bij die brug.
1: Ja, klopt.
0: Maar er waren er meer.
1: Ja.
0: Antonelli ook niet. Ook niet lekker. En Lawson 8e. Maar goed, Antonelli weet, in de sprint hoef ik het niet te doen. Ik moet lekker in de grote Grand Prix mijn puntjes pakken. En dat zal wel.
1: Ja, en dan Hadjar 9e, Gasly 10e. Hadjar toch wel misschien wat teleurstellend.
0: Ja, maar ook voor de sprint. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het niet raar vinden als hij gewoon roept, jongens, dit is ook een circuit. Ik moet hem niet op vrijdag hier nu met mijn duim onder mijn kin in de muur hangen. Want dan heb ik de rest van de dingen loop ik achter de feiten aan.
1: En zo is het natuurlijk wel. Ja.
0: Daar. Dus ik denk, als het zo is. Ik weet het niet. Maar als het zo is, zou ik het heel normaal vinden. En heel verstandig. En Lawson neemt dan net weer wat meer risico's. Nou, het zal. So be it. En zo, ja. De klokje lekker doorgelopen.
1: Zo.
0: Het is al...
1: een lange afspraak deze.
0: 21:50. Ja, dan zijn alweer een uur en 10 minuten bezig. En iets van normaal 3 kwartier zou duren.
1: Lekker man.
0: Nou, vorige week was het natuurlijk ook gezellig. Dus dat maakt niet uit. Beste kwalificatie van het jaar voor Max Verstappen. In de sprint...
1: ondervang.
0: Dat was ook de eerste. Maar ook, zijn eerste... ja, pole position positie. Geen pole. In Singapore. Dat is ook wel lekker. Best wel goed in de sprints. Ja, de 4e voorste rij in 6 sprints van dit jaar. Leclerc was in Zandvoort ook 3e in de sprint. En dat was toen zijn beste, dus dat heeft hij nu ook. En voor de eerste keer is Oscar Piastri beter dan teamgenoot Lando Norris. En Kimi heeft het visueel. Die zie ik nu zijn helm afdoen. En warmer dan ik hem vorige week zie. Het is nog steeds 30,6 graden.
1: Ja, wat een warmte, joh.
0: met een luchtvochtigheid van, luchtvochtigheid van 76%. Dat is de categorie klotsende oksels en knieholtes.
1: En standaard, zeg maar.
0: Sowieso.
1: Los van als je dus aan het sporten bent.
0: Ja. Eerste keer dat hij lekker meedoet. Wel een goed signaal. Is het genoeg? Weten we niet. Moet hij die sprint winnen? Ik hoop het niet. Want dit jaar heeft iedereen die de sprint gewonnen heeft de Grand Prix niet gewonnen. En laat dat nou de enige Grand Prix zijn die hij niet gewonnen heeft hier. Dus daar wil hij nog wel wat van terug. Dus ja, Russell zal wel wat proberen, maar David Coulthard is de man die gaat babbelen. Ik denk alleen met Verstappen, want zo gaat het in de sprint.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Take it away.
4: Max Verstappen, our pole position winner for the sprint tomorrow. It was an elongated session. You waited, you had that one lap right at the end. Put us in the cockpit as always. It was pretty close out there.
5: It's always close here in Singapore and also your lap itself, like you're pushing as hard as you think is possible, close to the walls in places, but for sure, once we bolted on the soft tires, it felt like the car was coming alive a little bit more. But I did not expect this, so yeah, of course, very happy to be first.
4: Okay, so expectations after the 1 hour of practice was that you maybe wouldn't achieve the pole for this sprint.
5: I mean, I think the last few races we have been, of course, a lot stronger. But of course, this track still highlights a few little weaknesses in the car, but we managed to drive with them as well as possible.
4: Okay, you've got sweat on your brow, understandably. It's hot enough for us just wandering around. Again, if you can just explain to our audience the physical demands of being in the car here in Singapore.
5: It's just like a sauna, trying to do some exercise in it. So yeah, it's always very hot. You try to, you know, cool yourself as well as you can in between the runs as well, because I mean, the whole cockpit is hot. So your feet, of course, your body, your head, and especially when you sit in the car stopping, it's like a heat soak. So yeah, it's never comfortable, but that's also, I think, quite unique about this place. And in a way, of course, we love it as well.
4: Excellent. Well, Max, congratulations on your sprint pole position.
5: Thank you.
0: Mooi, saunaatje. Maar ja, je moet het maar doen. En het is warm, het is een cockpit warm. Maar ik zeg het ook altijd, als je hem stilzet, dan komt al die hitte weer naar boven. We hebben het voor elkaar, hoor, ja. Hij is er door. 1 uur en een kwartiertje, alles bij elkaar. Nee, vanaf de pole mag Verstappen morgen gaan starten samen met George Russell op de eerste rij. Dan Leclerc en Piastri, Norris en Hamilton, Antonelli en Lawson en Isaac Hadjar en Pierre Gasly. En hebben we het tot daar met de top 10 gehouden. De rest vullen we morgen lekker in op het moment dat we gaan beginnen. Dankjewel Koen, zien we elkaar vanavond nog bij Ziggo Sport.
1: Jazeker.
0: Racé Café.
1: Ja, zeker. We hebben zeker een afspraak. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Gaan we doen. Verstappen met zijn eerste sprint pole van het jaar. En de eerste keer dat hij op het circuit, het Marina Bay Street Circuit, vanaf een pole position mag gaan vertrekken. Dat dus allemaal morgen. Een kort staartje nog voor Gert-Jan van Acoy. En daarna gaan we natuurlijk lekker door met de live sporten hier op GPR Sport Radio. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Thank you.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
7: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: GPR Sport Radio.
7: The Sound of Sport.
6: Nout van Sommeren.
8: Naast Formule 1.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: De Harrigans zijn terug op Sky Showtime in het nieuwe seizoen van Mobland. Chaos heerst en de strijd om de macht barst weer los. Loyaliteit wordt op de proef gesteld en de spanningen lopen verder op. Met Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helen Mirren. Mobland seizoen 2 kijk je nu op Sky Showtime. Met het standaard abonnement betaal je tot 12 oktober de eerste 6 maanden slechts €5,99 per maand. Elk moment opzegbaar, voorwaarden van toepassing. Stream Mobland seizoen 2 alleen op Sky Showtime.
1: Wat je nu hoort is niet onze nieuwe jingle, maar een track die geprogrammeerd is door een van onze 10.000 IT-professionals. Gewoon, omdat het kan. Doe jij dat ook? Check rabobank.jobs/IT en vind IT'ers die hetzelfde denken als jij. Werken bij Rabobank, ook voor IT'ers die willen werken met mensen zoals zij.
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
3: Nou, daar zijn we dan met een nieuwe aflevering van Kick-off, waarbij Jeroen en Valentijn met mij deze podcast tot een goed einde gaan brengen. Want Hein zit in de luiers.
4: Ja, het is veel over gegaan hier. En het is nu eindelijk zover. Hij is vader geworden.
3: Ja, een beetje de kick-off baby, zo voelt het.
5: De eerste kick-off baby.
3: Ja, dat vind je niet?
5: Ja. Ja. Het is wel raar dat we dat eigenlijk pas vanochtend hoorden.
3: Ik had het al eerder gehoord.
5: Oh, jij had het al eerder gehoord.
4: Ik ben al een kraamvisite geweest al.
3: Goed om te weten. Ja, ik ben er langs geweest, cadeautjes, alles op en eraan.
5: Nou, ik ben echt benieuwd of hij morgen daadwerkelijk in de Kuip is. Want hij zei dat hij ermee bezig was om dat te regelen thuis.
3: Dus, wat zou moeder daarvan vinden, hè? Die ligt nog helemaal te herstellen. Is het schat, ik ga even naar het stadion.
5: Nou, daar kan ik niet over worden. Ik weet niet hoe die bevalling is gegaan.
3: Nou ja, over het algemeen moet je als vrouw wel een beetje herstellen van een bevalling. Ziet maar je dacht aan een halve dingen.
5: Je hebt dan toch ook kraamhulp?
3: Ook? Ja. Oh ja.
5: Ja. Ja, dus prima, kan je nog even. Moet je eerlijk zeggen, ik begrijp ook niet waarom die niet hier zit. Ik zou altijd nog even vluchten. Nu kan je nog vluchten.
3: Ja.
5: Kraamhulp is er, dan kan je hier toch nog even zitten, een uurtje. Even je zinnen verzetten.
4: Die kraamhulp is wel ongeveer uitgefaseerd tegenwoordig. Ja, ja, ja. Je krijgt 8 uurtjes of zo en dan hebben ze weer overbelaste schema's. En dan wordt het toch weer wat minder. En,
5: ja. Nou, ik moet ook zeggen, ik heb een stuk gelezen over kraamhulp. Maar die moeten ook stand-by blijven. En die krijgen dan 18 euro per uur.
3: Ja.
5: Krijgen die. Of nee, 18 euro per dag.
3: Ja.
5: Maar dan moet je dus 8 uur stand-by verblijven. Dus in feite blijf je voor 2,5 euro blijf je stand-by.
3: Ja.
5: Ja, per uur. Ja,
3: daar gaat het over.
5: Daar gaat het helemaal nergens over.
3: Nee. Gaan we het trouwens ook nog meemaken dat we de eerste kick-off opa krijgen, of niet?
5: Nou, niet aan mijn kant.
3: Nee?
5: Voorlopig niet.
3: Nee, het zit niet in de planning.
5: Nee, is, niet leuk. Nee.
3: Nou ja, als de kleine keizer 13 is...
4: We hebben al een kick-off opa, want Marcel van der Kraan heeft al... Hoeveel? 7 kleinkinderen of zo?
3: Ja, echt een grote familie, hè?
5: Ja, wij zijn wel een familie.
3: Ja, huh? Wie niet dan?
5: Nou, Xavier probeert er ook een familie van te maken.
3: Lukt dat niet helemaal?
5: Nee,
3: ik wou zeggen, als de kleine keizer 13 is... dan gaat ze misschien ook wel het veld betreden... bij een interland van het Nederlandse elftal. Die veldbetreden van 13 krijgt een stadionverbod van 5 jaar.
5: Ja.
3: Mag niet het Nederlands, vind ik een beetje lullig of zo. Ik bedoel, aan de ene kant worden allerlei volwassenen... die steken vuurwerk af en weet ik veel wat allemaal.
4: Dat is wel prima, want anders heb je volgende keer 4 van dat soort veldbetreders. Die willen ook allemaal wel een fotootje.
5: Dat is natuurlijk een voorbeeldfunctie. Ze stellen een voorbeeld en dat moeten ze wel doen... naar aanleiding van al die bekertjes en nu weer met dat vuurwerk...
3: Mm-hmm.
5: En ik ben het helemaal met je eens. Je moet ook volwassenen dan durven te straffen. En er gebeurt heel weinig. En ook bijvoorbeeld bij de bekerfinale. Dat is een wedstrijd die onder auspiciën van de KNVB wordt gehouden. En die organiseert die wedstrijd ook. Ja, daar gaat natuurlijk ook 9 van de 10 keer gaat daar verschrikkelijk veel mis. Ja. Maar volgens mij worden daar bijna nooit stadionverboden uitgevaardigd. In ieder geval niet voor 5 jaar. Hè. En alle stadions in Nederland. Maar ik ben het wel met Jeroen eens. Op een gegeven moment had je zo'n
4: hype
5: van allemaal mensen die het stadion of die het veld betraden. En dat kan, omdat er geen hekken meer zijn. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook niet willen.
3: Maar het is wel hard als je dan als jongen van 13 5 jaar niet meer het Nederlands voetbalstadion in kan. Nee, maar goed, ik zit daar even over na te denken. Je doet een impact.
5: Ja, dan komt omdat jouw kinderen zijn van die leeftijd.
3: Ja, die
5: zijn net zo hondsbrutaal als dat ventje. Dus jij denkt van, die kan ik dadelijk niet meer met die jongens naar Ajax.
3: Nee, inderdaad.
4: Je gaat alleen op de tweede ring zitten met ze. Huh?
3: Ja, zo is het, ja. Hey, en ja, schitterende in het vizier. Dat is een column in de Telegraaf waar de verslaggevers schrijven, ja, met een persoonlijke noot. En jij hebt die geschreven over het afscheid van Messi. Dat je toch het fenomeen een paar keer in leven en lijven hebt zien voetballen in Qatar. En nu was daar het grote afscheid.
4: Midden in de nacht, ja, ik heb zitten kijken.
3: Ja?
4: 4 uur of zo was het af.
3: Raakte het je?
4: Nou, het was best wel een mooi evenement. En mooi georganiseerd. En ja, ik vond het, ja, raakte je. Ik vond het wel eigenlijk wel mooi hoe hij het beleefde, zeg maar. Dus eigenlijk vrij rustig. En,
3: ja.
4: Niet heel emotioneel, was wel even emotioneel in het begin met de volksliederen. Maar verder stond hij er gewoon relaxed bij en nam je het allemaal lachend tot zich. En in zijn praatje ja, vond ik wel typisch hoe hij ook over anderen sprak. En dat hij tegen het publiek zei, bedankt dat jullie van me wilden houden. Ja, dat is toch wat anders dan, ik ben de king en ik heb alles in mijn eentje gedaan.
3: Ja, dus, toch die gewone jongen uit Rosario gebleven, nou ja, schreef jij.
4: Voor een deel.
3: ja,
5: voor van me houden, dat zeggen ze allemaal. Want ze, geen van allen willen ze het publiek tegen zich in het harnas jagen. En natuurlijk zal hij dat allemaal best menen. Maar ik vond het allemaal een beetje overdreven. Ik vind het sowieso een beetje overdreven. Al dat afscheid nemen. En met een hele hoop bombarie. En jij zei bij het videootje van, ja, de beste speler van de wereld ooit. En zo, ja, prima, oké. Even door God gegeven talenten is hij de beste speler van de wereld geworden. Dus ja, prima allemaal. Maar dan denk ik ook, ja, doe maar normaal. Doe je al gek genoeg.
3: Is het de beste speler ooit?
4: Ja, als je bijvoorbeeld naar statistieken kijkt, wat hij gewonnen heeft en wat aantal doelpunten, zou je dat kunnen zeggen. Maar ja, het is net wat je eruit wilt pikken. Hè. Je zegt genialiteit, dus misschien Maradona weer net iets genialer geweest. Hè. Die heeft minder gewonnen. Maar ja, die was misschien wel net iets bijzonderder. Ja, het is net wat je eruit wilt pikken. Maar voor mij, kijk, voor mij vind ik dat wel. Ik zou dat wel durven zeggen dat hij de beste speler ooit is. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat niet vinden.
5: Ja, puur als speler is hij de beste. Maar er komt wel meer bij kijken qua persoonlijkheid. Heeft hij zich ooit uitgelaten voor spelerszaken bijvoorbeeld? Nooit. Is hij ooit de strijd aangegaan met clubbestuurders bijvoorbeeld? Ja, nooit. Ja, dat zijn dingen die hoefde je niet van hem te vragen. Nee. Het was het voetballen en dat was het. En voor de rest was het helemaal niets.
3: Nee.
5: En dat is natuurlijk wel jammer. Want hij had natuurlijk een voorbeeldfunctie, had hij. Maar dat had hij ook veel meer kunnen uitdragen. En daar veel meer mee kunnen doen. Want die overvolle kalender die er nu is, en waardoor we nu met deze interlandweken opgezadeld zitten, daar had hij bijvoorbeeld wel wat aan kunnen doen. Of in ieder geval kunnen proberen om daar wat aan te doen. Maar daar hebben we hem nooit over gehoord. Nee. We hoorden hem voor de rest helemaal nergens over.
3: Nee. Ik zit te denken wie dan in zijn schoenen kan gaan staan. En wie wordt nu de nieuwe beste voetballer van de wereld na de generatie Cristiano Ronaldo?
4: Ja, Mbappé
3: dan?
4: Ja, toch?
5: Ja, ik vind ook Mbappé op dit moment de beste voetballer van de wereld. Ja. En Lamine Yamal die doet het geweldig, maar die vind ik veel minder nadrukkelijk aanwezig dan Mbappé, ook bij Spanje. Die heeft bij Spanje een geweldig elftal en daarin kan hij excelleren. Terwijl Frankrijk heeft ook een geweldig elftal.
3: Olise doet het natuurlijk wel heel goed nu.
5: Hè?
3: Olise doet het natuurlijk
5: wel goed. Olise doet het ook goed, ja. Maar om die nu gelijk als de beste voetballer van de wereld te bestempelen, ja, gaat ook wel een beetje ver.
4: Dat is wel bijzonder natuurlijk.
5: Het over langere tijd ook.
4: Messi op zo'n manier afscheid neemt en Ronaldo tegelijkertijd helemaal overhoop ligt bij Portugal. En ja, dat is natuurlijk wel een behoorlijk contrast. Hè, want ze zijn natuurlijk altijd gelijk opgetrokken, Ronaldo en Messi. En in één adem genoemd hè, als de twee beste voetballers. En samen om die Ballon d'Ors gestreden jarenlang. En die concurrentiestrijd die werd zeker door Ronaldo ook zo beleefd. Nou ja, deze interlandperiode kwam Ronaldo natuurlijk niet zo best vanaf met alles wat er is gebeurd.
3: Nee, we hadden heel statementen gegeven waarom de coach fout was geweest. Waardoor hij toen uiteindelijk de ploeg verliet. Het ging er dan ook over dat hij inderdaad had warm gelopen en niet had ingevallen. Dat spelers van zijn statuur, dat je daar op die manier niet mee om moet gaan. En dat ook was afgesproken hè, met de trainer.
5: Ja, als je beroept op je statuur, dan ben je al op de verkeerde weg.
3: Doe je dat nooit?
5: Dat is een hellend vlak.
3: Doe jij dat nooit?
5: Nee.
3: Dat je bij de bakker staat in Holstersdijk, zeg ik maar even voor.
5: Dat zal ik nou echt nooit doen.
3: Nee, echt niet, hè?
5: Nee, dat vind ik zo verschrikkelijk.
3: Ja.
5: Ik ga liever weg dan dat ik dat zou moeten doen.
3: Ja. Ja, daarvoor ook.
5: Hoe heet dat? Bewakers zullen met mij ook nooit probleem krijgen. Echt nooit. Ik zal nooit zeggen van ik ben die en die of zo. En ik moet erin. Of weet je wel wie je voor je hebt.
3: Heb je nooit toen je, als je bij een dispuut of zo gedacht van ik zeg eens...
5: Dispuut, dan loop ik weg, man.
3: Ik schrijf je kapot als je dit niet voor me regelt.
5: Ja, dat natuurlijk wel. Want ja, dat heb ik meer dan regelmatig gedaan.
4: Ja? Wat bedoel je met dispuut? Ja. Ik dacht een studentenvereniging. Ja.
3: Nee. Maar dat doe jij wel, hè?
5: Ja, 100%.
3: Noem eens een voorbeeld.
5: Ja, dit doe ik niet, man.
3: Nee?
5: Nee, natuurlijk niet.
3: Van ik ga dit niet betalen, want anders stuur ik de Telegraaf op je af.
5: Nee, heb ik nog nooit.
3: Allemaal kinderachtig.
5: Echt. Vind ik zo zwak.
3: Ja.
5: Zo verschrikkelijk zwak de bot is dat.
3: En jij wel, Jeroen?
4: Ik kan me niks voor de geest halen.
3: Nee, jullie zijn toch ook ongelooflijk nuchter en gewoon, hè? En jullie lijf geen
5: gelukkig
3: extreem
5: wel,
3: afscheid of gaan bokken als je pensioenleeftijd nadert.
5: Nou, bokken misschien wel. Maar voor de rest niet, nee.
3: Nee. Maar goed, uiteindelijk dus, Jorge Jesus die en Ronaldo lijken tot elkaar veroordeeld. Ergens, in die zin dat er nog steeds geen harde breuk is.
5: Nou, dat gaan we zien met de volgende selectie in november. Hij zegt dat hij weet wat hij moet doen, Jesus. Dus,
3: ja, dus het zou nog kunnen dat hij hem gewoon niet selecteert.
5: Ja, ik zou hem gewoon niet selecteren. Waarom zou je die ellende weer op je hals halen? Hmm. En hoe meer woorden Ronaldo eraan besteedt, hoe zwakker zijn positie is.
3: Ja. Ja.
5: En ja, dan kan je heel veel mensen roepen in Portugal, of noemen in Portugal, die achter Ronaldo staan. Ja, prima, maar Ronaldo is de bondscoach niet, dacht ik.
3: Nee.
4: En die bondscoach moet natuurlijk nadenken over hoe is het over 2 jaar. Want dat is het belangrijke meetpunt. Dan is het EK. En hoe goed is hij dan nog? Hè? Want hij wordt wel erg oud, is al 41 geloof
3: ik. Dan is hij 41, denk ik.
4: 43. Ja. Dan, het wordt wel... Wat een heel bijzonder.
5: Het is natuurlijk
4: wel
5: een fout geweest om hem te selecteren. En het is een fout geweest van hemzelf om geen afscheid te nemen. Ja, en dan krijg je dit. Ja, zo wil je je carrière, zou je niet zo willen beëindigen. Maar hij wil zijn carrière wel zo beëindigen. Want hij wil. Ja, hij staat bovenaan die apenrots.
3: Ja, het WK was natuurlijk al moeizaam voor Cristiano Ronaldo.
5: Ja, en dat die ploeg zo goed presteert zonder hem, dat is natuurlijk ook een teken.
3: Ja.
5: Die willen laten zien, wij kunnen het ook zonder Ronaldo. Hoor. We hebben Ronaldo niet nodig.
3: Ja, jij komt van de persconferentie van PSV, of nee? Je gaat vanavond naar PSV, zeg ik het nou goed?
4: Ja, dat klopt, exact. Die spelen vanavond.
3: Sorry, ik was even in de war, inderdaad, want je komt van ook wel weer ergens vandaan, toch?
4: Ik was even bij FC Utrecht geweest.
3: Dat was het, ja, ongelooflijk, hè, die jongen. Dat doet hij allemaal met die...
4: Het was heel interessant. Ze hebben dus, dat was de trainer die het blijst was met die hele interland break, dat hij weer flink heeft kunnen trainen en kunnen oefenen op zijn systeem met FC Utrecht. En ze hebben ook een dagje gehad. Dan zijn ze hebben ze een drilltraining gehad.
3: Oh, ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Ja, nou ja, gewoon net alsof net zoals in het leger, zeg maar. Dus
5: de
4: hei op. Met een bepakking, zoals soldaten dat doen. Oh. En dan moeten ze allemaal een stormbaan. En onder van die netten doorkruipen. Door van die buizen. En dat deden ze met z'n allen. Dus dat deden ze met de spelers, maar ook met de staf.
3: En Correa vertelde hierover. Nu, tegen jou.
4: Ja. Nou ja, wij vroegen daarna, want daar hadden we dan wat... De andere verslaggever die begon erover, die had er wat van gehoord. En dat werd allemaal al toegegeven. Dus een dagje hadden besteed aan teambuilding. En het was heel zwaar geweest. Dus op een gegeven moment zat Correa er aardig doorheen. En had hij ook een setje in de rug moeten krijgen om nog mee te kunnen gaan.
5: En wie gaf hem dat setje?
3: Ja,
5: hè? Wie prikte met dat mesje?
3: Maar je zit als
5: de tweede trainer.
3: Wachten.
5: Denk de assistent zo.
3: Nee?
4: Ja. Ik vroeg dus jongens van overheen. Maar was je niet liever gaan bowlen?
3: Of niks. Gewoon
4: niks doen. Paintballen.
3: Bier drinken s'avonds.
4: Maar nee, dit vonden ze toch ook allemaal heel goed. Ze waren nog meer tot elkaar gekomen.
5: Oh, wat een gelul. Maar hoe krijgen ze het uit hun mond allemaal?
3: Je hebt er helemaal geen zin in als speler.
5: Nee,
3: ik heb nooit geen zin in. Ja, ik zeg het maar. Ieder bedrijfsuitje, dan
5: druk
3: ik al een beetje ongemakkelijk.
5: Dan druk ik hem ook, ja.
3: Ja,
5: natuurlijk. Dit is zo verschrikkelijk.
4: Het is natuurlijk goed, want zo vaak hebben we geen bedrijfsuitje.
5: Nee, we hebben nooit een bedrijfsuitje. Je gelukkig.
3: De Bens.
5: Ja.
3: Als net.
4: Ja, op de Groot, die was altijd van de bedrijfsuitjes organiseren.
3: Wat deed je dan?
4: Nou, we hebben ooit gehad, het was wel heel leuk. Dat was met een rondvaartboot gecharterd. En daar voeren we mee door de Amsterdamse grachten. En daar kwam dus om de zoveel, ieder half uur kwam er een andere volksartiest, volkszanger, op de boot. Liedjes zingen.
3: Oh ja.
4: Piketanissie aan de voeten van de Westertoren. En het bijzondere was wel even spannend. Want op een gegeven moment kwam Peter Beense op de boot. was toch even de vraag van houdt de boot het? Maar die zat nog in zijn hele zware periode. Maar bracht heel veel sfeer. Het was heel gezellig.
3: Ja, en jij was er niet bij.
5: Nee.
4: Was jij er niet bij?
5: Nee. Nee. Ik was er ook niet bij dat...
4: Over de wallen.
5: Op de wallen, ja.
3: Wallen? Dat is,
4: op van
5: ja.
4: De Hulst.
5: Ja, dat er ineens een verslaggever weg was.
3: Niet. Echt?
4: Ja. Oh, dat weet ik. Dat laatste weet ik niet.
5: Dat is dan, ja, dat kan dan... ik was er niet bij, dus... ik heb
4: dokter Erik van Rob van de Hulst, de acteur.
3: Ja,
4: de
3: dokter
4: Erik van Medisch Centrum West. Ja. Gaf een rondleiding.
3: En, nou, de jonge luisteraars zullen inmiddels de radio...
5: Dit moet je echt afluisteren, want het is echt een geweldige anekdote.
3: Maar was een legendarische acteur.
4: Ja.
3: Is.
4: Ja, ja.
3: Ja, van Medisch Centrum West.
4: Ja, ja. We hadden een collega bij. En die wilde wel wat bijzonder. Er was ook een dame uit het vak die kwam spreken. En daar wilde die ook allerlei bijzondere dingen van weten. En die wilde weten, draag jij wel belasting af? Dus we hebben ze erg gelachen, moet ik zeggen.
5: Maar die hebben we toch ook in de handboeien geslagen of zo? Of was
4: ja,
5: dat niet,
4: het was iets anders. Ja. Op een gegeven moment zaten we dus... Rolf van Hulst had dan een café ergens... weet ik veel, Zeedijk, Warmoestraat, die kanten... zaten we. En toen was hij een heel verhaal aan het vertellen... de geschiedenis van die buurt. En toen kwam er een agent binnen. En die begon het moeilijk te doen tegen Van Hulst... over of hij wel een drankvergunning had. En dat liep, die woordenwisseling liep hoog op. En op een gegeven moment werd hij in de boeien geslagen. En een van de collega's, die was erbij. En die is helaas overleden. Maar die werd helemaal woest. Maar het was eigenlijk vrij duidelijk dat het een soort rollenspel was.
3: Oh!
4: Maar die was helemaal woest.
3: En oh ja.
4: Die wilde bijna die agent aanvliegen. Want die zei, ja, we hebben een mooie middag met de Telegraaf. En dan gaan jullie hier die hele middag verpesten.
3: En die Van Hulst gaf rondleidingen.
4: Wat is schandalig. En toen ging Rolf van Hulst, die moest dan ingrijpen. Want die zei, nee, rustig.
3: Het was onderdeel van de avond.
4: Het was een spel. En alleen, dat had hij niet, dat ging er niet zo makkelijk in.
3: Maar die Van Hulst, die gaf die dan die rondleidingen waar je dan kon aanmelden. Over PSV dus even gesproken. Ja, het is geen bruggetje hierop. Nee. Maar eens een bruggetje van maken. Zou je kunnen stellen dat PSV toch de bezetting van de spitspositie een beetje heeft onderschat? Want Plea is natuurlijk geblesseerd. Ze hebben dan uiteindelijk Lammers gehaald, maar die blijkt ook nog een blessure mee te hebben genomen. Ja, nu heb je dus echt een probleem daar.
4: Ja, nou ja, onderschat. Kijk, ze wisten natuurlijk al dat Plea blessuregevoelig was. Die heeft kraakbeenschade in de knie. Dat stelt natuurlijk lastig. Daar is hij een heel jaar mee bezig geweest om daarvan te herstellen. En Peppi heeft natuurlijk ook aardig wat gehad afgelopen jaar. En ze wilde eigenlijk Peppi verkopen. En die was verkocht. Maar dat ging niet door, want toen liep hij net in het gips. En dan kwam er een dispuut met om zijn arm. Dispuut met Fulham. Wie voor dat risico op moest draaien. Dus ja, toen hadden ze Peppi en Plea. Kijk, waar je wel vraagtekens bij kunt zetten. Als je er dan weer een spits bij haalt. Waarom je dan iemand haalt die A, al geblesseerd is, Sam Lammers, en B, bij het FC Twente heel vaak geblesseerd is geweest.
3: Ja, maar wat voor blessure heeft Lammers dan meegenomen? Want hij speelde daarvoor wel nog bij Twente natuurlijk.
4: Ja, het is niet, wat ik ervan begrijp, PSV, is het ook niet iets heel ernstigs. En is wel de verwachting dat hij toch op redelijk korte termijn zou moeten kunnen aansluiten. Mm-hmm. Alleen, dat was ook al de verwachting voor deze interlandperiode, dat hij daarna zou aansluiten. Ja, dat laat toch allemaal op zich wachten. En als hij eenmaal aansluit, dan heeft hij natuurlijk weer 4-5 weken niks gedaan. Ja, dan is het ook meteen een jongen die in de basis gooit.
3: Veel mensen zullen deze podcast misschien luisteren na PSV Heerenveen, maar ze zullen dan ongetwijfeld met het duo Til en Mijnans gaan spelen.
4: Ja, en ik verwacht ook dat er speeltijd zal komen voor, en dat is Mikkel Bro Hansen.
3: Oh ja.
4: Dat is een jongen van 17. Een Deense jongen. En die hebben ze voor veel geld, rond de 3 miljoen, gekocht van Bodo Glimt, hè, de stuntploeg. En voor Bodo Glimt heeft hij in het eerste al 8 goals gemaakt in 15 wedstrijden. Mm-hmm. Als 17-jarige. Dus dat is wel echt een grote belofte. En daar is Bos behoorlijk van onder de indruk wat hij heeft laten zien de afgelopen weken. Die kwam ook met een blessure binnen, maar die is nu wel fit. En die heeft de afgelopen weken op trainen en in de oefenwedstrijd veel laten zien.
3: Ik vind het wel mooi. Hij vroeg aan de voorkant van deze podcast nog, die Roem, waar gaan we het allemaal over hebben? Maar hij loopt toch overal...
5: Ja. Als je niks zegt, dan maakt hij hem ook vol.
3: Ja, nee, maar je bent toch ook wel een beetje de wandelende encyclopedie van de Kikkelfamilie.
5: Ja.
3: Dat weet die man veel, hè?
5: Ja, verschrikkelijk.
3: Ongelooflijk. Oefkeer moet snel worden verbonden aan Oranje.
5: Ja, waarom niet?
3: Ja, eens. Oneens.
5: Ja, eens. Sorry. Ja.
4: Eens.
3: Nee, had ik niet gezegd. Feyenoord verslaat AZ.
5: Eens.
4: Oneens.
3: Mitchell Bakker, slimme aankoop van NEC.
4: Eens.
5: Eens.
3: Een nieuw stadion van PSV wordt prachtig als het doorgaat.
5: Eens.
4: Eens.
3: En ik zou ook wel een studie naast mijn werk willen doen.
5: Oneens.
3: Ja? Xavi Simons gaat geloof ik een of andere businessopleiding bij Harvard doen.
5: Ja, maar dat stelt echt helemaal niks voor.
3: Nee?
5: Het is één semester. Dat is geloof ik 16 tot 20 weken.
3: Ja.
5: Inclusief tentamen. Dus dan mag je 4 weken wil je tentamen doen. En ja, het gaat natuurlijk nergens over. Hij is voor Harvard een groter uithangbord dan Harvard voor hem is. Maar dit gaat, wat wil je nou in 16 weken leren? Wat wou je nou doen? Kijk, anderen hebben daar 3-4 jaar opleiding. En dat doe jij in 16 weken. Dat zijn allemaal
4: het tuigt wel van interesse en van nieuwsgierigheid.
5: Dat je
4: jezelf wil ontwikkelen.
5: Dat ja, op zich maar inhoudelijk stelt het natuurlijk geen ene ruk voor.
4: Nee, maar het laat wel zien dat je toch je horizon wel wil verbreden. Ja.
3: Heb jij nooit gedacht, ik ga hier sportjournalistiek uit en nog me verdiepen in Duitse krimis of zo? Of?
4: Ik verdiep me wel in Duitse krimis, maar de sportjournalistiek heb ik niet overwogen.
3: Geen opleidingen daarna, dat soort, maar je mag geen tijd voor.
5: Dat heb ik ga wel een opleiding volgen trouwens.
3: Wat dan?
5: Engels.
3: Ja, nee, dat snap ik. Ja, dat is hard. Nee, maar dat is een geintje, toch?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Een geintje.
3: Zou wel wat zijn. Overigens, Xavi Simons die op de weg terug is. Geloof weer het trainingsveld.
5: Ah, februari gaat hij...
3: Dan pas, hè? Gaat zijn eerste pasjes op het gas.
5: Ja, dat gaat hem wel even duren.
3: Brobby, wel licht geblesseerd, dus keert eerder terug. Ik zag Fliek...
5: Maar volgens mij speelt hij ook niet, hoor.
3: Nee, Brobby. Nog niet. Maar ik zag Fliek zeggen dat hij medio oktober... Frenkie de Jong terug verwacht, over 17 oktober of zo.
5: Dat ja, wel heel hij staat weer op het trainingsveld. Volgens mij zag je de eerste beelden van hem op het trainingsveld.
4: Ja, het wordt wel interessant of hij daar weer makkelijk zijn plek gaat krijgen en vinden. Hè? Want
3: wat denk je?
4: Ja, weet ik niet. Eind vorig seizoen, ik ben toen bij die kampioenswedstrijd geweest van Barcelona.
3: Mm-hmm.
4: En toen zat hij eigenlijk ook, was hij ook invaller. Hè? Zat hij ook op de bank. En dan viel hij in een soort aanvallende rol. Niet in zijn eigenlijke rol, zeg maar. Werd hij als een soort... veel aanvallende middenvelder nog even ingebracht de laatste 25 minuten. Dus ja, ik weet het niet. Hij heeft,
5: ze gaan zoveel wedstrijden spelen, Jeroen. Het wordt nu natuurlijk zo druk voor hun. Iedere drie, vier dagen moeten ze een wedstrijd spelen. Dus hij gaat zeker aan zijn minuten komen. En als ze hem eventueel kwijt willen, dan is het wel handig als hij een aantal minuten speelt. Zodat ze kunnen zien hoe die ervoor staat. Waardoor die eventueel te koop is in januari, mocht dat zover komen. En voor het Nederlands elftal is het ook wel goed als hij wat minuten maakt. Nou, Xavi heeft

0: vastgesteld en de spanningen lopen verder op met Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helen Mirren. Malplant seizoen 2 kijk je nu op Sky Showtime. Met het standaard abonnement betaal je tot 12 oktober de eerste 6 maanden slechts €5,99 per maand. Elk moment opzegbaar, voorwaarde van toepassing. Stream Malplant seizoen 2 alleen op Sky Showtime.
1: Ja, Oefkeer, schreef jij jouw column dat ze rechtsbuiten AZ Sparta opgeleid door Sparta?
2: Opgeleid door Sparta. Toen vorige winter naar AZ gekomen. Ja. En nu bij Jong Oranje. En een hele belangrijke kracht bij Jong Oranje. En daarvoor ook een belangrijke kracht bij Oranje onder 19... die Europees kampioen zijn geworden. Een jongen met een dubbele nationaliteit. Nou, Oerzane, die zijn we kwijt. Jeroen. Wie zijn we van PSV?
3: Amir Bouhamdi.
2: Die zijn we ook kwijt. Dit gaat allemaal naar Marokko toe. En ja, dit is wel een hele talentvolle jongen. Op een positie waar het Nederlands zelf al dun bezet is. Alleen Summerville kan daar eigenlijk goed uit de voeten. En daar indruk maken voor het Nederlands elftal. Dus ja, ik denk dat je hem zo snel mogelijk moet selecteren. En laten spelen, zodat je hem in ieder geval voor jezelf behoudt. En anders kiest deze jongen misschien ook weer voor Marokko.
1: Ja, want hij heeft nog geen keuze gemaakt of wil Nederland, weet jij dat?
3: Nou ja, voorlopig heeft hij wel de keuze gemaakt om voor Nederland te spelen. Ja. Want hij speelt voor Jong Oranje.
1: Ja. Ja,
3: maar er is nog een mogelijkheid voor hem om een overstap te maken naar Marokko. En daarover heeft hij niet gezegd dat hij dat niet wil doen.
2: Nee.
3: Dat houdt hij open.
1: Nee, toch is een beetje de vraag
2: of
1: je kunt uitoefenen, hè, als KNVB, als spelers, als Oerzane gewoon zeggen, ja, ik weet gewoon wat ik wil.
2: Nee, oké, als die jongen weet wat hij wil, dan is geen probleem. Maar we hadden het gisteren over, deze jongen die staat dus nog op een kruispunt. Of kiest hij voor Marokko, of kiest hij voor het Nederlands elftal. En dat gaat natuurlijk afhangen van wie er als eerste is en wie er in hem een groot potentieel talent ziet. En welke bondscoach hem wel of niet gaat selecteren. En als het Nederlands elftal hem selecteert en hij speelt een bindende wedstrijd, ja, dan kan hij niet meer voor Marokko spelen. Ja. En Oerzane, die was heel duidelijk. Ja, die wilde voor Marokko kiezen. Nou, prima. Maar ik vind, en Nigel de Jong die vertelde me in het voorjaar dat hij zei van, ik wil graag dat ze rond hun 18e bekendmaken voor welk land ze kiezen. Ja, als je ze dan niet bij het Nederlands elftal neemt, dan hebben die jongens gewoon alle wapens nog in eigen handen. En die kunnen zelf hun keuze bepalen.
1: Ja. Als ze misschien een beetje forceren dus.
2: Ja, dan moet je gewoon, sommige dingen zou je gewoon moeten forceren. Ja, denk ik wel. Als je hem graag in de toekomst van het Nederlands elftal ziet. Ja,
1: ja sowieso.
3: Maar Nigel de Jong kan van alles willen. Maar er is gewoon het recht tot je 22 om die switch te maken. En dan kunnen ze op z'n 18e wel zeggen, ja, we kiezen voor Oranje. Maar als ze dan op een 21e een contact krijgen met de bond van Marokko of van Suriname of weet ik wat. En dan kunnen ze zelfs nog die stap maken. Dus ja, dat is eigenlijk helemaal geen oplossing.
2: Want het is, of ze niet meer selecteren voor het Nederlands elftal.
3: Ja, dat kun je doen.
2: Dat kan je doen.
3: Maar dan jaag je ze alleen maar nog makkelijker weg, zeg maar.
2: Ja, ja. Nou, dat is ook zo, ja. Dus dat is best wel een dilemma voor
3: ze. Wat wel interessante ontwikkeling is natuurlijk dat er nu zo massaal, en er zijn ook zoveel talenten natuurlijk, vanuit Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, met Marokkaanse roots, dat het aanbod overweldigend is. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk een situatie dat ze kunnen niet allemaal spelen of allemaal terecht bij Marokko.
1: Ja.
3: De walkeert het schip. Dat je op een gegeven moment hebben ze daar zo'n overdaad dat het wellicht interessanter is voor een Marokkaanse nation om dan toch voor misschien Duitsland, België of
1: Nederland. Dat de mindere goden uiteindelijk voor het Nederlands elftal kiezen.
3: Ja, dan hoeft niet eens per se de mindere goden te zijn. Want ze hebben zoveel talent dat je op sommige posities heb je wel 3-4 geweldige spelers. En dan heb je zin om als nummer 3 of 4 daar ook nog aan te sluiten, waar je zelf ook heel veel kwaliteit hebt.
2: Sowieso. Dus een jongen van Feyenoord, die heeft al wel gekozen voor Nederland. Die heeft gezegd, ik ga vol voor het Nederlands elftal en niet voor Marokko. Fike heet hij, een middenvelder. Maar ja, als hij eventueel inderdaad zou doorbreken, dan geeft hij weer het voorbeeld naar andere jongens van, joh, wij kunnen ook bij het Nederlands elftal doorbreken. Ja. Maar het is natuurlijk vaak dat hele wat erachter zit, achter zo'n speler, de hele familie, de cultuur en weet ik wat niet allemaal. Dat ze bijna dwingt om voor Marokko te
1: kiezen. En het feit dat Marokko misschien nu een betere selectie heeft.
2: Nu een betere selectie, ja, nee, zeker. Nu,
3: maar dat
2: nu
3: kan dus ook. Kijk, we hadden tegen Nederland, debuteerde bij Duitsland een spits van Eintracht Frankfurt die eigenlijk eerder voor Marokko had gekozen. Alleen, die werd niet in de WK-selectie opgenomen. Ja. En die was zo teleurgesteld dat hij toen Klopp belde, ja zei tegen Klopp, en nu dus Duitsland heeft gekozen. Dat soort situaties ga je natuurlijk ook krijgen. Want er zijn heel veel linksbuiters, heel veel rechtsbuiters, heel veel nummers 10, heel veel zelfde type voetballers. En er is niet voor iedereen plek natuurlijk.
1: Dus eigenlijk zeg je tegen de KNVB, wees alsjeblieft scherp en

0: om kordaat te kunnen handelen. En daar heb je misschien je vraagtekens bij. Het is vanuit het verleden natuurlijk in ieder geval niet goed gegaan altijd.
1: Niet altijd, nee.
0: Bijvoorbeeld. Nee. Maar goed, dat was...
1: Ja, maar Ziyech zat er ook wel bij.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Alleen onder Hiddink zou hij ook gaan spelen. Hiddink die had hem erbij gehaald. En zou hij ook een wedstrijd voor het Nederlands elftal... een bindende wedstrijd voor het Nederlands elftal gaan spelen. Alleen hij raakte geblesseerd. Waardoor Hiddink niet over hem kon beschikken. En toen ging Hiddink weg. En er kwam volgens mij Van Basten of Blind.
2: Nee, Blind kwam.
1: Blind.
2: En, maar Van Basten was daarbij betrokken, toch? Bij Blind?
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, toen zei ze, ja, nee, die is er voorlopig nog niet klaar voor. Nee. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is buiten de waard gerekend. Want ja, bij Marokko heeft het natuurlijk geweldig gedaan.
0: Wel sowieso leuk om te kijken hoe de aanvallende talenten van AZ... of AZ in het geheel het in de Kuip gaat doen tegen Feyenoord.
1: Ja, ik denk dat ze... Ja, jammer genoeg kan Kees Smit niet spelen. En nee. Hoornkamp is ook geblesseerd. Dat zijn wel twee aanvallende spelers die ze wel goed zouden kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het best wel moeilijk wordt voor AZ in de Kuip.
0: Wat denk jij, Jeroen?
2: Dat denk ik ook, maar ik vind wel een heel erg goed elftal. En gelijkspel denk ik dat misschien wel haalbaar is.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat wachten we al.
1: Ja, gelijkspel, ja. Is vlees nog vis.
2: Ja, maar toch is dat even de drie mogelijke resultaten.
0: Ja.
1: En dan blijven ze ook wel, dan blijven ze fijn in ieder geval voor.
0: Nee, dat zeker. Ja, ik zat te denken of we nog iets moeten vertellen over... ik was altijd in de video even over de fitheid van de selectie van Feyenoord.
1: Ja.
0: In vergelijking tot dat misschien beter is, op orde is. Harts Moussa, die natuurlijk blij is dat hij nog...
1: Ja, ja.
0: Maar het zijn eigenlijk allemaal een beetje open deuren. Dus ik denk, moet ik...
1: Ja, Harts Moussa die blij is. Ja, wat moet hij dan zeggen? Ik ben zo teleurgesteld in Feyenoord. Want een klote club dat ze niet meer willen meewerken om een multimiljonair te maken. Ja, dat gaat hij natuurlijk nooit zeggen. Maar dat denkt hij thuis natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus hij moet nu gewoon zijn beste beentje voorzetten en hopen dat ze weer opnieuw langskomen. Of dat er een club uit de Premier League langskomt. Ja, dat zijn allemaal van die... dingen die in die voetballerij, dat is allemaal zo voorspelbaar. Hetzelfde met, nu zijn ze allemaal fit. Feyenoord vorig jaar had na 7 wedstrijden volgens mij 20 punten of 19 punten. Die stonden er beter voor dan Feyenoord nu. Alleen wat daarna gebeurt... Ja,
0: daarna kwam het verval.
1: Daarna kwam het verval. Blessures, ze hebben nu dan CGL als nieuwe international. Dus het is allemaal geweldig, Hosanna. Maar vorig jaar hadden ze Sam Steijn als nieuwe international. In diezelfde periode, dus... Ja, laten we het allemaal maar even afwachten.
0: Ja, zo is het ook.
2: Wel interessant om te zien, CGL, Meerdink... die hebben natuurlijk toch wel waarschijnlijk een boost gekregen... van die interlandperiode, van een debuut. En nu moeten ze het weer in een topwedstrijd... in de Nederlandse competitie laten zien. Wel interessant om te zien hoe ze met die nieuwe status ook om...
1: Ja, zeker. Ik ben vooral ook benieuwd. Kijk, CGL die blaast een partijtje wel mee. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar Meerdink vond ik, voordat hij bij het Nederlands elftal... vond ik hem in hele grote delen van wedstrijden... was hij gewoon afwezig. Zag je hem niet. En ik hoop dat hij veel nadrukkelijker aanwezig is in het totale spel. Omdat hij heeft wel die kwaliteiten. Maar het was allemaal zo slap en zo. En bij het Nederlands zelf was dat veel minder ook. Alleen de eerste
0: wel
1: wedstrijd.
0: Wisselend, natuurlijk.
1: Wel wisselend. Alleen die eerste wedstrijd stond hij natuurlijk ook wel tegen twee sterke Duitsers. Maar voor de rest, ja, hij moet veel nadrukkelijker aanwezig zijn. Het spel moet er echt aan hem opgehangen worden. En het moet eigenlijk geen fantoom worden, hè, zoals Roy Mackay. Maar veel meer een soort Van Basten. Zo'n spits zie ik ook best in hem. Want hij heeft gewoon verschrikkelijk veel kwaliteiten. Ook in de combinatie. En je kan het spel wel, denk ik, aan hem ophangen. Daarnaast heeft hij kan hij geweldig afmaken. Dus dat wil je ook graag zien. Maar niet alleen dat. Je wil veel meer zien van hem. En ook morgen al.
0: Ja, nee, ik zit even te denken. Das van Toom.
1: Ja.
0: Dat was Roy Mackay.
1: Ja.
0: Hè? Deportivo
1: ik vind hem nu ook af en toe gewoon een spookvoetballer... dat je hem de hele tijd niet ziet. En dan schiet hij een bal in de kruising, en dat was bij Heerenveen... heb je hem gewoon een uur niet gezien. En dan schiet hij een bal in de kruising... en dan loopt iedereen natuurlijk de polonaise. Dat begrijp ik ook wel.
0: Ja.
1: Want dan zeggen ze, ja, het gaat om het doelpunt te maken. Inderdaad, maar deze jongen heeft veel meer kwaliteit. Dus die moet je achter zijn reet aan zitten.
0: Had wel een carrière, hè, die Roy Mackay. Die is toch nu, traint hij nog bij Bayern München? Want ik zag laatst een video voorbij komen dat hij daar volgens mij...
2: Hij is ambassadeur, toch?
1: Ja, ambassadeur.
0: En, ambassadeur.
1: Ze hebben een... Ze nodigen allemaal buitenlandse toptalenten uit, Bayern München. En die worden dan door hem getraind. Een periode. En dan kijken ze wie er goed genoeg is voor Bayern in de toekomst. En die worden dan naar Duitsland gehaald.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus.
0: Arne Slot kunnen we feliciteren, want die heeft een functie te pakken. Ik moet daar nog eventjes goed de bril voor opzetten die ik niet heb. Maar hij is benoemd tot lid van de technische waarnemersgroep van de UEFA... Hij voegt zich bij een elitepanel dat de taak heeft Europese wedstrijden te analyseren en tactische ontwikkelingen in de belangrijkste Europese clubcompetities te volgen.
1: Ja,
0: dat is een beetje wat Marco van Basten ook.
1: Ja, en Frank de Boer doet. Ja. Frans Hoek. Nou, dan weet je,
0: het is wel illuster gezelschap.
1: Ja. Maar dit vindt hij natuurlijk heerlijk. Werken bij UEFA en FIFA, want hij is natuurlijk zo autoriteitsgevoelig als het maar zijn kan. En dan wordt hij, ja, dan voelt hij natuurlijk als een enorme waardering. En dan mag hij dadelijk gratis, mag hij door heel Europa reizen. Eten, drinken, 5-sterren restaurants.
0: Lekker laten verteren.
1: En bij clubs langskomen waar je af en toe een sollicitatiebriefje kan laten rondslingeren.
0: Ja.
1: Dus nee, met Arne Slot hoeven we geen medelijden te hebben. Nee.
0: Ja, je wil hem wel weer langs het trainingsveld zien, toch?
1: Nou, liever op het trainingsveld en langs de zijlijn.
0: Ja. Waar zou je hem graag langs op het trainingsveld willen zien staan en langs de lijn?
1: Nou, bij een grote club. En Tottenham Hotspur, daar wordt zijn naam nu genoemd sinds deze week. Maar dat zou natuurlijk wel geweldig zijn als hij die club wel weer nieuw leven in kan blazen. Die staan gewoon onderaan met de veelgeprezen Roberto
0: Zerbi.
1: Dat was ook een magier, maar dat is ook nog niet gebleken in Londen. Dus daar zou ik hem wel graag willen zien. Alleen het punt is, maar de grote beleidsbepaler bij Tottenham, de Levy, die is weg, dus... Wat dat er gaat, zet dat de deur misschien open.
0: Die wilden hem
1: en die heeft ook gesproken met hem. En hij had in feite toegezegd. En toen heeft hij het niet gedaan, uiteindelijk. Hè. Toen heeft hij de aanbieding van de Spurs misbruikt om bij Feyenoord meer geld te krijgen. En een jaar later ging hij naar Liverpool. Kijk, dat is ook Arne Slot. Dus, maar dat zou wel een mooie uitdaging zijn, lijkt me.
0: Ja, de uitdaging van Tottenham misbruikt...
1: Nou, misbruik. Ja. Tottenham dacht dat ze hem binnen hadden.
0: Ja.
1: Nou, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. En toen is hij naar Feyenoord gegaan met die aanbieding. Die zei, ja, ik wil gewoon meer geld hebben.
0: Ja, op die manier, ja.
1: Okay. En Feyenoord wilde hem graag nog 1 jaar houden. Nou, en toen heeft hij nog 1 jaar gebleven. En daarna is hij...
0: Slim gedaan, ja.
1: Slim, sluw.
0: Sluw. Even Ajax moeten we benoemen. Dolberg natuurlijk geblesseerd geraakt aan de kruisband. Daar is dus die regel voor opgetuigd vanuit UEFA... dat als je dus geblesseerd raakt op je interlandperiode... krijg je best wel flink uitgekeerd, hè?
2: Oh, dat bedoel je, een schadevergoeding?
0: Ja.
2: Ja, nee, maar ik dacht dat je bedoelde dat je een nieuwe speler in mag schrijven. Voor de Champions.
0: Dat ook.
2: Voor de Conference League in het geval van Ajax.
0: Ja, dat ook. Maar dat loopt echt fors op als het gaat om de vergoeding van het salaris. Ik las ergens dat je echt dat het tot een tarief van 7,5 miljoen is, geloof ik, of zo. Dat je nog uitbetaald krijgt.
1: Nou, dan hoeft u even niet alles uit te betalen. Want nee. Dolberg zal dat toch niet verdienen?
0: Nee, maar die krijgt volgens mij dus gewoon... Ajax krijgt volledig, of in ieder geval... Het volledige
1: tot 7,5 miljoen
0: uitgekeerd en Dolberg zit eronder.
1: Nou ja, in feite is het natuurlijk wel heel normaal. Want die bonden die lenen die spelers maar voor een heel gering tarief. En die bonden doen er vervolgens van alles en nog wat mee. Tot grote frustratie vaak van de clubtrainers en van de clubs. Want die betalen uiteindelijk, want dat zijn de werkgevers van de spelers en niet de bonden. Dus ik vind het heel reëel dat UEFA daar voor een gedeelte financieel ook voor opdraait. Ja,
0: ja, ja.
1: Ja. Je zag het nu ook weer bij Lamine Yamal. Ja, die is dan niet geblesseerd geraakt, maar die is eerder wel geblesseerd geraakt. Maar die zou maar 270 minuten spelen, dus 3 wedstrijden. Ja, die hebben dan 281 minuten gespeeld. Terwijl, ja, die Spaanse bondscoach had gezegd... nee, niet verder dan 270. En dan kan je zeggen, ja, het is maar 11 minuten... maar ook in die 11 minuten kan je zwaar geblesseerd raken. Het gaat over overbelasting. Dus ja, die bondscoaches houden zich dus niet aan de afspraken... zoals Jesus zich niet aan de afspraak hield met Ronaldo.
2: Hij heeft niet te veel gespeeld, Ronaldo.
1: Die heeft niet te veel gespeeld.
0: Nee. Zou trouwens nog te kijken, vorig jaar was Ajax NEC 1-1.
2: Dan... NEC moet je zeggen.
0: Ajax... NEC 1-1. Als je dan naar de opstelling kijkt, is wel aardig. Heb je nog Paas in de goal. Niet van, maar het middenveld bestond uit Fitz, Jim, Regeer en Sean Steur. Ja, Bonida, Kasper Dolberg en Gods. Maar Bonida en Dolberg staan natuurlijk nog wel onder contract. Achterin Soetalo en Jurie Baas.
1: Ja, nou, die Soetalo die viel ook niet mee hoor.
0: Nee?
1: Die heb ik nou ook weer een paar keer gezien.
0: Terwijl ze bij Radio City toch? Zag ik alweer lyrische reacties over hoe goed hij
2: was. Na zijn debuut.
0: Ja. Maar speelde hij bij die 7-0?
1: Ja, maar dat leek nergens op. Maar dat hele team leek nergens op. Ze deden het wel beter 3 dagen later. Maar nee, ja, dat is gewoon... Ajax moet blij zijn dat hij vertrokken is. En volgens mij nog niet eens definitief.
2: Nee.
1: Dus moeten hopen dat ze hem echt definitief kwijtraken. Ja.
0: Ja, Leonardo die schuift een plekje op in de pickorder. Kan misschien wat minuten gaan maken in de spits nu Dolberg er niet bij is. NEC heeft dus Bakker op linksback gehaald. Maar goed, de verhoudingen liggen inderdaad anders dan dat ze natuurlijk vorig jaar lagen.
1: Vorig jaar kwam NEC naar de arena om die wedstrijd te winnen. En ik denk dat ze nu heel blij zijn als ze met een gelijkspel wegkomen daar. Dan zie je wie er allemaal nog weer niet bij zijn bij NEC. En die zijn ook blij, las ik, dat ze 3 weken hebben kunnen trainen. Hetzelfde als bij SC Utrecht. Maar dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar als je dan de eerste wedstrijd na zo'n break dik op je donder krijgt, ja, dan komt dat ook wel 2 keer zo hard aan. Dan zal dat bij Utrecht waarschijnlijk wel meevallen met Willem II. Maar van Willem II thuis verliezen na 3 weken dat je lekker op de hei bent geweest en iedereen is naar elkaar toegegroeid. En je hebt lekker tactisch kunnen trainen op een nieuwe systeem. En alle neuzen staan weer dezelfde richting op. En als je dan verliest van Willem II, ja, dan is het natuurlijk ook einde verhaal.
0: Ja.
1: Dan is er geen toekomst meer.
0: Nee, maar goed, Ajax is natuurlijk ook nog niet zo sterk in eigen huis
1: gegaan. Nee, maar ik heb het nu over Utrecht dan. En bij NEC zullen ze Schreuder na ook een zeep tegen Ajax zullen ze gewoon laten zitten.
0: Ja.
1: Die hebben ze natuurlijk ook wel heel veel gebracht vorig jaar. Ja.
0: We zijn er wel een beetje doorheen. Ja, Jong Oranje hebben we nog niet benoemd. Die gaan natuurlijk tegen Jong Denemarken uiteindelijk de play-offs spelen om het EK te halen. Ik zat er nog even te kijken. Hoe moeten we Jong Denemarken inschalen? Jeroen, heb je daar enig zicht op? Is dat te doen? Zijn tweede geworden in de pool volgens mij met meer punten dan dat Jong Oranje had gehaald.
2: Ik denk dat het best een zware tegenstander is.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja, maar als je toch alle talenten ziet, waar Sean Steur speelt. Die speelt niet altijd bij AZ, maar andere spelers. Bij dat Jong Oranje, ja, dan moet je toch van Denemarken weten te winnen.
0: Ja.
1: Ja, die spelen allemaal niet op het niveau waarop die spelers van Nederland zelf al voor Jong Oranje op acteren. Dus
2: maar ja, in een pool met Noorwegen, Israël, Slovenië en Bosnië hebben ze
1: hebben ze heel veel gedaan. Ja. Dus er is niet het maximale uit die ploeg gehaald, kan je stellen. Dus nou, dat zal wel tegen Denemarken moeten.
0: Jij op weg naar PSV vanavond verder. Welke wedstrijden staan nog meer op het programma dit weekend?
2: Ajax.
0: Kijk eens aan.
2: NEC.
0: En jij, Valentijn?
1: Feyenoord was het.
0: Oké, nou, hartstikke goed. En maandag gaan we het er ongetwijfeld weer over hebben in een nieuwe kick-off. Dankjewel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Grote Zone FM.
5: Ja, het is niet mijn ding.
4: Nee, mijn. Grote Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Fight. Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse. Campbellpatt en Elder Brook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

I want you to get together.

dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk, sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, Unsoweit, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In the X-Vibe.

Excel voor het doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Old is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hé, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.

met 4-0. Kan Heerenveen het PSV vanavond lastig maken in eigen stadion? Ja, een behoorlijke zieke boeg nog altijd bij de Eindhovenaren. Uwijsa, Lammers, Peppi, Wanner, Sidilia, Plea, Schouten, Nagalo. Allemaal voor korte of langere tijd afwezig. Dat betekent dat het weer puzzelen was. Geertruida raakte geblesseerd bij het Nederlands elftal. Zit op de bank. Flamingo naast Obispo in het hart van de verdediging. Til en Meinans zullen afwisselend in de spits opduiken. En aan de rechterkant Geert Perisic, die rust krijgt, zit wel op de bank. Maar Bajrak Tarevic als basisspeler bij PSV. De wedstrijd onder leiding van Joey Coy. Met een bloemetje, want het is de week van de scheidsrechter. Aandacht voor het korps. Daar is Coy wel van onder de indruk. De ruiker die hij heeft meegenomen, Joey Coy. Richt de tos. Niet alleen een mooie bos, maar ook een speciale aanvoerdersband. Daar ziet u scheids bedankt. Terecht wat de aandacht is van een aantal scheidsrechters. Over kan beschikken, loopt drastisch terug al jaren. Als iedereen zich een beetje normaal gedraait, kan het zo'n mooi vak zijn of hobby. Dus even het zonnetje gezet en terecht. Heerenveen is momenteel de nummer 10 van de ranglijst. Haalde 9 punten uit 7 wedstrijden. Dit is de opstelling van Robin Veldman met de Klaverboer de goal. Brouwer speelt zijn 100ste wedstrijd, rechtsback. Middenveld met Spans, Koertens en Linde. Geen Meerveld dus, die zit opnieuw op de bank. Net als Rotterdam West tegen Sparta. En hij wacht nog op zijn eerste goal deze competitie. Dylan Vente staat nog op 0. Maar houdt het vertrouwen van zijn trainer. Geflankeerd vandaag door Rivera en Trensko vanaf de rechterkant. De middenmoot dus. Onder de openingswedstrijd. De Lamers had even wachten op de tweede zege. Maar die kwam er dus vlak voor de lange onderbreking. Waar heel veel spelers uitvlogen. Zeker vanuit Eindhoven was dat het geval. Veel internationals. Zo debuteerde Mauro Junior voor de Seleção. Dan staat hij nu op 3 in het land. Hervatting van de Eredivisie. Begonnen met PSV tegen Heerenveen in speelronde 8. Hij stond dus met maar een paar spelers op het veld. Vulde die aan met de talenten van jong PSV. Peter Bos, die zijn 399ste wedstrijd coacht in de Eredivisie.

Maar even speuren. Noah Fernandes die zich meldt. Terug naar de doelman die wordt opgejaagd. Met deze niet al de beste paas komt.

Marco Vaargeult in een traditioneel zwart keeperstenu. Dus in de jaren 50 allemaal vrij gangbaar. Ook de eerste trap van Klaverboer komt niet echt lekker uit de verf. Sano, Ovar, Ouzam. Heerenveen zet heel diep op de helft van PSV de boel onder druk. Dat levert ook balbezit op met Kersten. Jubilaris dus Brouwer, zijn 100ste wedstrijd. Pakt die vrij gemakkelijke kaarten, Brouwer. 22 gele kaarten en 1 rode in die 99 wedstrijden hiervoor. Hem zien te plukken, Brouwer. Maar hem te hopen dat dat meevalt.

voeters. Bal geambuleerd voor de voeten van Smans. Beweging bij Vente. Smans heeft het gezien. Obispo in positie. Sano gelijk weer opgejaagd. Joost Smans. Behoorlijk bezige bij in de eerste minuten van deze wedstrijd. Daar onder andere Perisic. Die scoorde tegen Spanje, maar dat ook met rood afging. Geertruida dus op de bank begonnen. Sano. Van Bommel zet het op een loop. Van Bommel met de versnelling. Brouwer komt er niet meer bij. Dit is geweldig teruggelegd door Van Bommel. Precies in de loop van Mijnans. Hij doet er vrij weinig mee. Ja, dat lijkt eenvoudig wat Van Bommel doet. Maar op volle snelheid een bal met zoveel gevoel terugleggen. Dat vraagt Klassen.

Mauro Junior. Oh, je had het dus voor hem niet kunnen uitpakken. Het was al droom eigenlijk dat hij werd opgeroepen. Hij is al drie keer in actie gekomen. Hier gaat hij wel de mist in. Geleverd bij Zagaritis. Met middenveld te vinden. Die schiet van afstand. Recht in de handen van Kovar.

Flamengo. Best. Ook woensdag nacht nog gespeeld. En die misschien nog een beetje van de leg daardoor. Dus is het toch lastig te verklaren. Dest normaal gesproken heel balvast. En Rovert ook zelf weer. Van Bommel. Balletje in de richting van Til. Van Brouwer zat langs het lichaam. Nu lastig gemaakt, Brouwer. Karakarevic. Heijnans. PSV. Vrij massaal opgeschoven. Heerenveen in en rondom het eigen 16 meter gebied. Sano. Overstapje Meijnans. Combinatie die doorloopt. Til aan de hand. Nu komen een goede sliding. Dan haalt de counter van Heerenveen eruit. Kijk nog, hier is PSV. Schitterende voetbeweging van Noah Fernandez. En die prikt hem vervolgens net naast. Soepel daar in de heupen. Fernandez volledig het bos in daar. Linde. Dit scheelt heel weinig. Dit was die actie van Bommel aan de linkerkant die gezien heeft. Dat Meijnans daar helemaal vrij staat. Hij ligt echt precies in de loop. De beste poging aan het oeuvre van Meijnans.

door Heerenveen. Kersten en Willemsen. Die verhaalt het breed aan de linkerkant. Niet. Rivera. Namelijk PSV. Fernandes weigert die bal blind weg te knallen. Maar werkt zich daarmee wel een beetje in de nesten. Dat leidt dan tot de eerste corner van de wedstrijd voor Heerenveen. Die zich niet zomaar afschudden. Trensko. Hilgers zou zijn debuut kunnen maken voor Heerenveen. Een half jaar niet gespeeld in de Eredivisie. Deze Hilgers. Geen overtreding op Rivera. Mijnans. Op het juiste moment dacht hij de bal te hebben gegeven. Maar Linde had het doorzien. Anders was Dest weg geweest op volle snelheid. Een zwartbal van Koertens niet onder controle te brengen. Door Zagaritis. Het is een corner van Heerenveen. Daar gaan ze niet al te best mee om. Als Rivera daar het duel verliest. Loert PSV op de counter. En kijk eens naar de ruimte die Dest gehad zou hebben. Een hele nuttige ingreep van Linde. Is inmiddels weer aan de rechterkant. Karaktarevic voorzet.

Van Bommel. De buurt gemaakt is voor het Nederlands elftal. Goeie 1-2 met Meijland. Veel sneller dan Kersten. Van Bommel. Dat is dan wat te hard. En komt dan verontschuldigingen richting Barak Tarevic, die de bal ook graag had willen hebben. Smans loopt zich vast. Er is weinig aan de hand. PSV kan dus door met Barak Tarevic. Zo ontwikkelt de formatie van Bos eigenlijk steeds meer druk op Heerenveen. Meijlands. Als de ruimte even niet gevonden wordt, dan kan het terug naar Kovar. Dan begint PSV opnieuw.

Van Bommel. Van Bommel. Ruimte gevonden. Zou het kunnen proberen. Nog een kapbeweging. En dan plaatsen. Die misschien net niet lekker liggen. Een beetje onder zich. Dan wordt het lastig. Het is goed begonnen aan deze wedstrijd. Van Bommel. Die debuteerde. Een schitterend assist tegen Duitsland.

risico daar met Van Bommel in de buurt heeft hij. Een beetje de mazzel dat Kooi daar een overtreding in ziet. Botsing met Van Bommel. Trensko, Brouwde, Koertens. Het is een knappende basis gespeeld in de eerste maanden van dit seizoen. De jonge Belg scoorde tegen AZ en Sparta. De opening van Rivera is uitstekend op Trensko. Bewegingen van de rest buiten. Steun van Linde.

Manchester. Vallen voor Linde, althans, dat was de bedoeling. Heerenveen blijft met een kleine omweg in balbezit. Zagaritis. Rivera. Zagaritis. Rivera krijgt een beukje daar van Dest. Vrij lang balbezit voor de ploeg van Veldman. Die laten hem soepeltjes rondgaan. En dan, op het moment dat je dat uitspreekt, gaat het mis met de paas van Smans richting Trensko. Nou, de Legends Lounge, daar zitten een heleboel doelpunten. En in het midden, de man die nog het dichtst in de buurt kwam ooit, van de Koen Dille Index. Want het eindresultaat daarvan stond ooit na 23 wedstrijden op 29 goals, Ruud van Nistelrooy. Hij raakte toen zwaar geblesseerd.

kerstop. Schepping van Mauro Junior. Van Bommel mee. Til is nu de diepste man. Die staat in de spits. Meijlands in de buurt van Bommel. Hier is hij. Meijlands. Hij krijgt alle tijd en ruimte om uit te halen. Het is dat druk. En dit doet Vente heel handig. Het is dat Smans hem niet lekker meekrijgt. Maar het kan nog altijd. Want PSV staat eigenlijk volledig uit het lood. Iedereen op de helft van de Heerenveen. Dat weg is. Met Vente. Vente met Flamingo. Rivera helemaal vrij. En Maxence Rivera met links in de lange hoek. Beste kans voor Heerenveen. De bal nog getoucheerd door Kovar. Het is een corner. Hij haalt uit. Ondertussen is Mauro Junior even gaan zitten. Nu krabbelt hij wel weer op. Het voorzorg. Kostic. Gewoon weer op weer gestuurd.

Daar gaat Rivera. Juist met vertrokken. Ziet daar Kovar voor zijn goal staan. Dat is een mooie poging van de linkerspits. Een goed hersteld uiteindelijk door de PSV-doelman. Maar Heerenveen is brutaal in de eerste 17 minuten. Natuurlijk. Is het ook al in een fase behoorlijk onder druk gestaan van PSV. Maar het komt er ook. Met grote regelmaat. Echt wel gevaarlijk uit. Mag het nog een keer gaan proberen. Koertens. Smans. Heel snel weer een behoorlijk niveau aantikt die Smans. Na een jaar van zwaar blessureleed, knieblessure. Zagaritis. Meijlands moet ook mee verdedigen. Heerenveen voetbal met lef. Dat is een schitterende paas en de vlag blijft omlaag. Enorme kans voor Rivera. En wat gaat hij daar lichtzinnig mee om? Alle tijd en ruimte om iets beters te verzinnen dan dit. Geweldige voetbal op het middenveld door Heerenveen. En hij is scherp in alles, behalve in de afronding. Rivera van buitenspel, daar is geen sprake van. Fraai steekpaasje van Koertens. Die legt hem zo op zijn schoen. En dan loopt hij om zijn linkerbeen heen. En maakt hij het zichzelf echt heel lastig. Alsof hij zich niet realiseert hoeveel ruimte hij nog had. Met afstand de grootste kans van de wedstrijd. En zo is PSV andermaal. In de eerste 20 minuten van dit duel verdedigt het zeer kwetsbaar.

Willemsen. Maar half en dan gaat zowel Klaverboer als Meinans vol voor de bal. De botsing onvermijdelijk. Ja, die inschattingsfout van Willemsen. Was van Willemsen of die bovenarm die toch wel naar de bal beweegt. Beiden staan weer. Willemsen. Die tactiek hanteert die PSV zo vaak op de mat legt. Iedereen gewoon richting de middenlijn te sturen en een soort 3 tegen 2 te laten ontstaan. Kersten. Smans. Grinsko. Terug naar Smans. Zou kunnen. Smans is rap. Kovar dwingt hem naar de buitenkant. Steeds brutaler wordt Heerenveen in de eerste kwart van deze wedstrijd. Ja, zijn ploeg doet heel veel goed eigenlijk tot nu toe in Eindhoven. Van Robert Veldman. Heerenveen heeft verzuimd zich te belonen. Van Bommel. Veel en veel sneller dan Braude. Van Bommel, Meinans. De glijpartij van Linde was wat ongelukkig. Bal opgepikt door Barak Tarevic. Die zit geblokt.

Sano met Smans. Sano slim. Strijke partij, niet veel aan de hand. Rivera. Wel langs Flamingo, maar de rugdekking verzorgd door Opispo. Dus weer PSV. Til. Overstapje, Sano. Ruimte bij Van Bommel. PSV omsingeld en versneld hier met Mauro. Leidt tot een hoekschop.

variant van de PSV. Met Meijlands. Juan Fernandez. Post om te zwaaien bij de tweede paal. Die stond daar helemaal vrij. Het is bijna gekkenwerk natuurlijk voor Dest. Een paar dagen geleden in de nacht nog voetbalde tegen Canada. En won met de Verenigde Staten met 1-0. En nu nog eens veld staat tegen Heerenveen. Er zijn er meer die een lange reis achter de rug hebben bij PSV. Mauro, Obispo. Maar goed, die opzet, die nieuwe opzet. De landkalender. Hoeft dat dus normaal gesproken 1 keer minder. De volgende periode staat in november op de rol. Houden moet oppassen met Van Bommel in de buurt. Dat doet hij ook.

didn't they? Linde die loopt ontzettend veel. Die voetbalt ook heel gemakkelijk. En zo kan Heerenveen dus iedere keer opschuiven. Trensko, Brouwde eroverheen. Trensko heeft het niet gezien en niet gehoord. PSV nu met heel veel mensen achter de bal. Toch is de inbop voor Heerenveen. Snappen ze iets van. Dat snap ik dan weer wel. En Kooi overroelt hier zijn assistent.

Budapest. Kuitens kan hem wel laten lopen. Dat kan hij nu opnieuw doen, want dan is het een doeltrap voor Heerenveen. Maar Raktarević komt er niet aan. De pikorde. Er was een plekje boven man. Die zit op de bank. Dit was de grootste kans van de wedstrijd. Het versnellen van Kuitens. De paas die op maat is. En Rivera. Die toch echt wel heel ruim naschiet. De 2 tot nu toe, Rivera. Dit had nummer 3 moeten zijn van het seizoen voor hem.

Ja, zo kun je na een klein half uurtje voetbal in Eindhoven eigenlijk wel concluderen dat deze ploegen gewoon gelijkwaardig zijn aan elkaar. Maar PSV zou nu misschien een verschil kunnen gaan maken als Bayraktarević weg is. Til is voor de goal. Klaverboer half en Til helemaal. En dan komt PSV in de 29e minuut toch op 1-0. Seizoen voor Guus Til op een assist van Bayraktarević en een klein beetje hulp van Klaverboer. Want de vraag is natuurlijk of hij die bal zonder de beroering van de Heerenveen goalie ook had binnen kunnen knikken. Til. En daarmee haalt hij eigenlijk de snelheid uit die voorzet van Bayraktarević. Natuurlijk doet hij dat niet bewust. Deze beweging is goed. Zojuist nog de home van zijn ploeggenoot over zich heen. Dit doet hij prima. Scherp aangesneden, misschien wel te hard aangesneden, maar via Klaverboer de bal toch op het hoofd van Til. En dat is natuurlijk geen toeval dat hij dan precies op de goede plek staat.

En zo jubelt hij toch best wel ingetogen Til. Misschien ook wel in de wetenschap. Heerenveen de eerste half uur ook gewoon op voorsprong had kunnen komen. Het is PSV dat leidt.

levensgevaarlijk spel van Bommel. Schoen in het gezicht van Kersten. Die er toch behoorlijk last van heeft. Hoge been van Ruben van Bommel. Gelukkig voor Kersten niet vol doorhaalt in dat duel. Maar het is heel onhandig. Kooijhout de kaart hier op zak. Dan ziet het er dus ook uit als onhandig in plaats van onbehouden. Maar het is het eigenlijk allebei. Ja, kijk, als je zo in het duel gaat, je hebt elkaar vast, dan moet je natuurlijk ook weten dat die bal daar op die hoogte zit. Dat ergens dat hoofd van je tegenstander er ook zit.

maakte Heerenveen nog geen enkele overtreding in deze wedstrijd. Hij komt er langzaam weer bij zijn positieve kerst in ons. Kijken naar het doelpunt. Die voorzet was echt veel te hard geweest voor Til. Heel ongelukkig. Tussenkomst van Klaverboer. Die natuurlijk ook in de reflex handelt. En hem zo op het hoofd bokst. De PSV-spits. Hij is niet schadevrij. Kersten. Derde, vierde keer informeert met Kersten hoe het ervoor staat. Dan is het natuurlijk de ironie dat hij hier ook nog een minuut moet wachten. Een onbehouden actie van de tegenstander.

nou eenmaal de regel. Maar dat vind ik natuurlijk wel in zo'n situatie. Aan de andere kant Kovar. Met Vente nog in de buurt. Staat Heerenveen dus met 10.

Veldman die ook nu reclameert bij de field official van ja, dit slaat toch nergens op. Nee, dat is ook zo, maar het is nou helemaal zo afgesproken. De voorzet, verdedigd door Linde, die even als stand-in Kersten fungeert. Kersten nu toch weer terug. In ieder geval op tijd om die hoekschop te verdedigen. Hoekschop die inmiddels genomen is door PSV. Mauro, Sano. Erin gebracht. Rivera. De bal gezet, heel simpel eigenlijk door Flamingo. Het is een echte klassieke linksbuiten. Kan heel grillig zijn. Maxence Rivera. Hij heeft ook vrij veel goede dingen gedaan vandaag. Dat geldt zeker voor die Kortens. Die staat heerlijk te voetballen op het middenveld. Dat doet hij al weken achter elkaar. Nu is Dest net te laat. Ja, die probeert voor de bal te gaan. Schat de situatie net niet goed in en raakt dan zijn tegenstander vol te vreef, Zakaritis. Daar. Hier blijft de kaart. In het zakje van Kooi.

0: Kirsten.
1: Linde. Middenveld met Koertens, Linde en Smans. Dat functioneert echt uitstekend bij Heerenveen.

Bisbal is de bal bijna klaar voor Smons. Corrigerende sliding van Flamingo. Die daarna weer van de bal gezet wordt. En dus kan Heerenveen aan de gang met Rivera. Rivera naar binnen. Zagaritis breed. En ja, dat is het verschil. Aan de andere kant valt hij precies op het hoofd van Til. En hier valt hij precies niet op de voet van Linde. Heerenveen dicht bij een goal. Dat is niet voor het eerst deze eerste helft. Prima gevoetbald door de ploeg van Veldman. Met heel veel beweging aan die linkerkant. Met Rivera en Zagaritis deze keer binnendoor. En het loopt voor PSV uiteindelijk goed af. Trensko heeft door de benen gespeeld. Dest. Marek Tarevic.

eruit. Vel zit Koeters er vervolgens op.

0: Braude Sano. Dus een behoorlijke mispeer van de Japanner. Hispo en weer kort op. Dus houdt PSV de bal diep op de helft van Heerenveen. Was Hens.
1: Ja, uitgestoken arm van de Zagaritis. Wel buiten het 16 meter gebied. Dus een vrije trap dus.
0: De Eindhovenaar.
1: En dan maakte hij zich onnatuurlijk groot. Dit was die aanval, die fraaie aanval van Heerenveen. Waar Kovar ertussen zit en Linde de pech heeft. Dat hij er niet wat lekker op de schoen krijgt.
0: Nederlands. Is in de tweede paal en weer teruggekomt. Anders over de bal heen gemaaid. Slotfase eerste helft. Til. Geloft is toegezwaaid door Xavi Gustil. In eerste instantie niet opgeroepen. Daarna alsnog. Deze is voor Klaverboer. Krijgt een enorme schop van Obispo die veel te laat is. En hier komt er wel de eerste kaart van de wedstrijd. Al lang gespeeld door Smans. En daarna volgde die tackle nog van de centrale verdediger van PSV. Heel onbesuist.

Klaasmans kan natuurlijk wel op het veld blijven staan. Omdat er Obispo bestraft werd. Een gele kaart. Veel te kort. Een vrije schop van Spans. Opgepikt door Linde.

Willemsen. Goedens. Bal ineens voor zijn voeten. Sneller gereageerd dan een andere jonge Belg. Noah Fernandez. Trensko. Voorzet naar de tweede paal. Ja, het zijn niet de grootste natuurlijk, Rivera en Spans. Wel heel bewegelijk. Zo blijft Heerenveen gewoon hetzelfde doen. Goede wedstrijd spelen. Dat geldt zeker voor deze Koertens. Zelf wel nog niet weten te belonen.

moment dat Heerenveen naar voren schuift en PSV dan onder druk zet. Sprint hij achter zijn linie gelijk richting de middenlijn. Ligt erachter, dus veel ruimte. Weten ze het ten alle nood nog te repareren? Klaverboer die bal vervolgens volkomen verkeerd. Dat doen we van Jong Oranje. Gekoppeld aan Denemarken. Om het EK te bereiken via de play-offs. Dat allemaal in november. Voor de goal. Daar staat Brouwer om weg te koppen.

0: Mons. Daar het fluitsignaal van Kooi. Nog niet voor de rust. Het is een vrij schop voor Heerenveen. Ja, dat duurt allemaal zo lang. Dan gaat die vrije trap er ook niet meer komen. Want daar is het rustsignaal vervolgens van Joey Kooi. Het was gewoon een boeiende eerste helft tussen PSV en Heerenveen. Dat is zeker ook te danken aan de ploeg van Robin Veldman. Die heel veel goed deed in de eerste 45 minuten. Maar één ding niet. En daarmee deden ze zichzelf ernstig tekort door geen doelpunt te maken. En dat deed PSV wel via Til. Een beetje gelukkig via de hand van Klavenboer. De bal op de hoofd van de aanvalsleider. En zo leidt PSV halverwege met 1-0 tegen Heerenveen. Maar ze hebben allesbehalve gedaan natuurlijk in Eindhoven. Nog drie kwartier te voetballen. Een fris spelend Heerenveen. Wat een taaie tegenstander is vandaag voor PSV. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mascot Workwear.
2: En door Werktalent. Lokaal werk dat bij je past.

0: starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: 1 op de 5 Nederlanders leeft in verzorgingsarmoede. Daarom komt Kruidvat in actie. Nu Kruidvat Maandverband of Jordan Mondverzorging 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is de stand, Henk! 0-4!
3: Hey Henkie, staat het?
2: 3-3.
4: Meespelen in de Vriendenloterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro.
2: Nou, zeg het maar, Henk.
4: Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
2: Oh ja.
4: Misschien wel voor een nieuw scorebord. Ja. Vriendenloterij. Elke dag plezier.
5: Ja, heel goed gepoetst. Ja, wel.

0: Als u meespeelt in de Vriendenloterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
1: Doei, veel plezier.
2: Doei.
3: Zij is influencer.
4: Deze hair extensions zijn echt een gamechanger.
5: Ik ben obsessed.
6: Ja, als het om beauty gaat.
4: Deze blush.
6: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
4: Stop 2 is de glaze.
6: Want als je een look liked.
4: Het geeft super volle lippen.
6: Ben je voor je het weet?
2: Mama?
6: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
2: Dit was je kleur, toch, mam? Mam?
7: Hey. Ja, dit is inderdaad veel meer, de Lies look.
6: Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu aanmerk Korean gezichtsverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het iconische Big Mac-menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. En dat voor €9,95. Welk menu kies jij? I'm loving it.
9: Filmcamera is een magisch instrument. Heerlijk complex. En dan al die momenten waarop het lukt.
10: It's addicting.
9: Bekijk het volledige verhaal op hoornbach.nl.
11: Als het om werkkleding gaat, neem ik geen genoegen met minder. Dag of nacht. In alle weersomstandigheden. In elke werksituatie. Getest door professionals. Getest door mij. Mascot Workwear. Tested to work.
9: De camera waarmee dit is opgenomen is volledig gemaakt van producten uit een bouwmarkt. En de overtuiging dat alles wat je kunt voorstellen ook gebouwd kan worden.

Met AWS AI brengt PGA Tour fans in elke swing. Maakt Siemens slimmere auto's. En plant Booking.com reizen die op uw wensen aansluiten. Met AWS AI.

0: Welkom terug in Eindhoven. PSV staat met 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Guus Stil. Kenneth, wat... Oh, de Eredivisie is terug. Waar zit het neeschudden in? Het hem in?
1: Nou, vooral PSV natuurlijk. Die gewoon sowieso de eerste 10 minuten, kwartier... gewoon elke bal soort van inleverde.
0: Dat was vrij bizar.
1: Brede passes, heel zo van... Wat hebben we nou te verliezen? Of wat moet ze nou? Ja, en dat klopt ook nog wel, want Heerenveen speelt alleraardigst.
0: Ja.
1: Tot waar het moet gebeuren, wordt het heel gehaast.
0: Ja.
1: Die Rivera, hoe heet die?
0: Rivera.
1: Rivera. Doe toch even noem. Doe nou even alsof je tegen Zwolle speelt. Dus doe nou niet zo alsof het... Alle, je bent hier helemaal vrij. Flamingo staat dus op Fernandes, denk ik. Of Flamingo stond te slapen.
0: Flamingo volgens mij, ja.
1: Flamingo. Staat te slapen. Neem hem nou mee, lekker mee naar binnen. Je hebt alle ruimte. Dan kan je kiezen, schiet je hem gewoon 1,5 meter naast. 2 meter naast.
0: Ja. Het was niet de enige kans. Dit was natuurlijk wel de grootste kans. Maar ja, het zit ook niet in hem dat rustig afronden, toch?
1: Nou, ik vind wel dat hij wel over het algemeen wel kan. Alleen niet vandaag. En dat is vaak omdat je... Oh, groot stadion en je moet snel en je moet gehaast. Dit was een prima schot, goede actie. Dit was helemaal in het begin. Maar er ligt zoveel kansen, zoveel ruimte voor Heerenveen.
0: Niet normaal, hè?
1: Wat je ook eigenlijk altijd ziet bij PSV.
0: Ja.
1: Alleen, hoe ga je ermee om? En nu zat je al van, oké, ze missen hem niet. Nou, dan komt hij waarschijnlijk de eerste en de beste.
0: En dat kwam.
1: Kans voor PSV, die zal wel gaan. Die Klaverboer die dan net aan de bal zit. Waardoor hij precies op het hoofd van Til komt. Dit is een mooie aanval, weet je. En dan krijgt hij mooi mee bij Tadaric. Dan heb ze net de pech dat die Klaverboer...
0: Kan je nog de tegenwoordigheid van geest hebben als keeper om te zien?
1: Nee, ik denk niet dat hij...
0: Dat is heel moeilijk, toch?
1: Dit is geen schuld van hem, zeg maar, van blijf er vanaf of whatever. Want voor hetzelfde geld staat er iemand heel goed daarachter. Die kan hem inkoppen. Dan denk ik, wat doe je, keeper?
0: Ja.
1: Kijk, dit doet u per reflex. Wat hij wel wat aan kan doen, vind ik, dat is die slappe inspeelbasis.
0: Op een gedekte speler.
1: Ja, weet je, speel hem dan met die juiste hardheid waardoor die speler van PSV er niet tussen kan komen.
0: Ja.
1: Weet je, dan moet je maar vertrouwen op. Want je doet zo stoer, al die teams doen zo stoer met dat opbouwen.
0: Ja.
1: Je doet het, nou, doe het dan ook goed. Weet je, hard inspelen zodat iemand of een goede aanname heeft... of dat hij hem zeg maar in één keer doorspeelt. Nu is het allemaal net, komt net aan.
0: Nee, en uiteindelijk staat het daardoor nog 0 wat betreft Heerenveen. Dat had er zeker meer kunnen zijn. En PSV heeft er 1 gemaakt in de persoon van Guus Stil. Dat is dus de ruststand hier in het Philips Stadion. Over een paar minuten zijn we bij u terug met heel veel meer vanuit Eindhoven. Tot zo.

0: Het zijn wel hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag. Tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ja, heel goed gepoetst. Ja, hele mooie tanden. Blijf maar daar. Ik kom wel naar boven.
4: Red Bull geeft je vleugels.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alles van onder andere Dagafiet, Rotor, CB12 en Sheeps 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Met je Kruidvatkaart spaar je nu voor de hoogste kortingen op de leukste indooruitjes bij meer dan 100 locaties. Scan je kaart en spaar mee in de Kruidvat-app. Kruidvat.
1: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was, maar toen zag ik de advertentie van wijkopenauto's.nl. Met jou.
2: Voer gewoon je autogegevens in en ontvang direct jouw topprijs. En in een filiaal als dit
1: verkoop je hem.
2: Krijg nu je prijs bij wijkopenauto's.nl.
3: Het is de stand, Henk! 0-4!
4: Hey Henkie, staat het?
3: 3-3.
0: Meespelen in de Vriendenloterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro.
3: Nou, zeg het maar, Henk.
0: Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
3: Oh ja.
0: Misschien wel voor een nieuw scorebord. Ja. Vriendenloterij, elke dag plezier.
5: Always wanted to do this, Mark. Start your day like a champion. The sharper, easier. Copper heats fast, plays fair. Perfection. That's a clean finish. The Silvercrest Signature Collection by Andre Agassi.
6: Als u meespeelt in de Vriendenloterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
7: Een hoortoestel kan zo een paar duizend euro kosten.
8: Wat? Dat is maatwerk, hoor je dat? Dat kost geld.
7: En daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
8: Advance.
7: Die wordt ook helemaal op maat gemaakt en naar uw wensen afgestemd. Wat het kost? 0 euro.
8: Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers.
7: Oh, wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. Exclusief bij Specsavers.
0: Starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Doei, veel plezier.
10: Doei.
11: Zij is influencer.
12: Deze hair extensions zijn echt een game changer. Ik ben obsessed.
13: Ja, als het om beauty gaat.
14: Deze blush.
13: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
14: Stop 2 is de glaze.
13: Want als je een look liked.
14: Het geeft een supervolle lippen.
13: Ben je voor je het weet?
10: Mama?
13: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
10: Dit was je kleur toch, mam? Mam?
15: Hey.
13: Ja, dit is inderdaad veel meer Lies look. Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu alleen bij Kruidvat, chic glam make-up vanaf 5,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ajaxiden komen met plezier weer naar het stadion.
17: Een verwacht is volle en overvolle Kuip. Moussa af te stoppen. En ze worden helemaal gek bij NEC. En daar Tolu, zoals ze hem graag zien. Ja, ja.
18: Twee kronkende krakers op ESPN 1.
19: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
20: PSV komt nog wat stroefjes, zou je kunnen zeggen, uit de herfststop. Zoals we de langere interlandperiode kunnen noemen. 3 weken zijn ze niet actief geweest. De laatste keer dat we PSV zagen was in Enschede. Het is nou niet een helft waarvan je zegt, nou, ze herstellen zich even.
21: Nee. Weet je wat het ergste is? Hij is niks meer nodig.
20: Omdat je toch wel 1-0 voor staat, bedoel je?
21: Nou ja, maar dat baat ook wel een beetje zorgen, toch? Dat je ene tik in... Subtopper, Heerenveen, die redelijk een goede speler is. Prima ploeg, al die dingen. Dat je eigenlijk zo matig kan spelen. En niet afgestraft wordt. En alsnog voorstaat. En dat is denk ik een van de problemen, issues van de Eredivisie over. Als je Europees en zo. Ja, er zijn heel veel dingen die kan je niet veroorloven. Zoals PSV vandaag. Ik denk de eerste 10 minuten 4 keer... dwars door het midden in bal inspeelt aan de tegenstander. Ja, dan is meestal iemand pam, weg.
20: Ja, want als je dit dinsdag tegen Leipzig doet, sta je 0-3 achter. 3-0 achter.
21: En dan zeg ik, ja, maar dat gaat niet gebeuren tegen Leipzig. Want dan is de focus en de concentratie hoog.
20: Ja.
21: Maar dat is natuurlijk wel iets wat je vaker moet kunnen oproepen bij jezelf. Ook is het tegen Heerenveen, voor hetzelfde geld. Maar ja, dat is een terugkerend probleem.
4: Ja.
21: De tegenstander straf het niet af hier.
4: Nee, want dit zegt natuurlijk genoeg. Heerenveen, meer expected goals, schoot op doel. Nou, fijn, u heeft het gezien, want die kans van Linde was... Nou, ik weet niet of de grootste was.
21: Die was groot. Die werd helaas voor hem net een beetje aangeraakt, waardoor hij een beetje achter hem kwam. Hij kwam er goed mee in de 16.
4: Ja, en Zagaritis een beetje hard, hè?
21: Goede aanval en ja, valt hij net verkeerd van. Ik geniet wel van Kortens, hoor.
4: Ja, hè?
21: Ja, vind ik een speler die met rust voetbal. Die niet zo gehaast en niet zo in paniek raakt als hij onder druk wordt gezet. En wel over het algemeen weet het volgende stap na de eerste stap, zeg maar.
4: Ja. Nou ja, die doet het dus goed op het middenveld van Heerenveen. Ja, Heerenveen doet het op zich natuurlijk prima. Alleen doelpunten maken is vrij belangrijk. Dat lukt de ploeg nog niet. We gaan zien hoe het in de tweede helft gaat uitpakken. Geen wissels in ieder geval bij beide ploeg. Snel terug naar Vincent Schulte.
15: Nee, dat klopt inderdaad. Dezelfde mensen weer uit de kleedkamer gekomen voor de tweede helft. PSV dus op voorsprong door het doelpunt. De vijfde competitietreffer van Guus Til. Ja, het zijn drukke weken in ieder geval. Tot aan de volgende interlandperiode voor PSV. Dat inderdaad komende dinsdag alweer moet voetballen in Leipzig. De Champions League. En vervolgens nog een uitwedstrijd in Den Haag tegen ADO. En daarna een topper in de Eredivisie. Thuis wel tegen Feyenoord. Twee weken. Ondertussen zit ook nog Porto in Portugal. Vijf belangrijke wedstrijden in 16 dagen voor de ploeg van Peter Bos. Eerst maar eens de tweede helft van deze partij.

Verhoer met de lange bal in de richting van Vente. Sanan. Te maken met Rivera. Nou, die zal toch met een vrij zuur gevoel in de kleedkamer hebben gezeten. Halverwege Fransman. Maar Sans Rivera missen van al die kansen.

Willemsen helemaal vrij. Heerenveen, het hele elftal richting de helft van PSV.

drink van de bal richting de zijkant. Paulde heel ver was opgeschoven naar voren. En dan de bal, Jubilaris. Rivera, die boende die wel eens uitvecht met Dest. Dest is minstens zo snel. Flamingo levert hem in bij Koertens, die weer gemakkelijk wegbeweegt en met de paas komt. En dan krijgt Koertens uiteindelijk de vrije trap mee. Hij is heel bedrijvig, heel handig ook, de 19-jarige Bel. Beste man bij Heerenveen in de eerste helft. Goeie lichaamsschijnbeweging, dan zoeken naar de beste optie. Dan wordt hij gestuurd door Obispo. Ik wil een beetje moet oppassen. Dat is de enige speler die tegen een kaart aanliep in de eerste helft. Zijn een kleine 30 meter tot aan de goal van Kovar. Snode plannen bij Rivera en Tretschko. Toch de voorzet uiteindelijk van Tretschko. Moeizaam verdedigd. Maar uiteindelijk wel verdedigd door PSV.

Gent. Handig toch. Grensko. Die gaan er goed in het duel met Mauro. Hier is Linde. De eerste minuten van de tweede helft ligt het initiatief bij Heerenveen. Dat hier een dreigende voorzet komt. Niemand om die bal binnen te lopen. Rivera. Zakaritis. Een nieuwe poging in de maak. Wat goed spelende Heerenveen.

0: alleen van het eindstation tot nu toe.
1: Goedens. Die we trekken met Meijdans. Goedens.
0: Heel kalm. Gek te krijgen vanavond.
1: Goede ingreep van Meijdans. Trensko laat lopen. Koertens in één keer door. Trensko, Maro in de achtervolging. Trensko met een tikje daar, wat onderhandige sliding van Meijdans. PSV komt zeer, zeer slap uit de kleedkamer. Meldt zich ook maar eens bij de bal. Heel veel aan de bal geweest. De spits van Heerenveen. Die lijkt wel zin te hebben in een doelpoging. Om die hatelijke nul af te komen. Het is heel ver. Dylan Vente. Dat is ook niet zijn beste poging.

prachtige aanname van Brouwer. PSV een beetje vaart probeert te maken. Dat ontbreekt het nog wel aan in het eerste gedeelte van de tweede helft in de thuisploeg. Komt het allemaal uit stilstand. Sano de kort op bij Smans. Sano dreigen. Nog altijd Sano. Aktarovic. Vrijgespeeld aan de rechterkant. Tijd voor de voorzet. Aktarovic. Houder die wegkopt. Kijk, een goede interlandperiode met Curaçao op Obispo. Curaçao dat zich kwalificeerde voor de kwartfinale van de Nations League in die regio. Daar in november zal spelen tegen Panama. Dat is PSV. Til. En uiteindelijk bij Klaverboer.

zo heel veel aan de hand in dat duel tussen Vente en Obispo. Wel gefloten. Daar gaat Koertens er vandoor voor Heerenveen. Kovar twijfelt, gaat terug en is uiteindelijk net op tijd. Met de nadruk op net. Anders was niet echt lekker ingeschat door de doelman die hier weer aan de bak moet. Want Heerenveen geeft niet op, maar het valt tot nu toe allemaal net niet. Voor Heerenveen en PSV, alle belabbers in de tweede helft. Staan ze gewoon te pitten als Koertens wegloopt. Geen sprake van buitenspel. Veel te laat de achtervolging ingezet. De twijfel bij Kovar die het uiteindelijk nog net kan corrigeren. Maar dan gaat het daarna weer mis. En dan valt hij boven de voeten van Vente. Dan is het slechts een hoekschop voor de ploeg van Veldman.

Bosmans. Nog een keer Bosmans. En nog een keer een hoekschop. De lange bal achter de verdediging, Koertens. Ja, die bal had natuurlijk al lang en een breed voor Kovar moeten zijn. Maar die schat het gewoon niet goed in. Passeert het dan wel nog? Het is niet heel overtuigend, het keeperswerk. Kovar. Smans opnieuw. Bal die rond blijft hangen. Zagaritis zet zijn hoofd wel tegen de bal, maar geen richting.

Klavermoer. Risicovol, dat pakt goed uit. Kersten. Komt natuurlijk niet in zijn kracht door daar de 1-2 aan te gaan. Houdt vast, Kersten. Dan geven ze bij PSV een gele kaart, maar die komt er niet. Dat is een vrij koelant vanavond, Joey Kooi. De week van de scheidsrechter.

Bingo, Nijlands. Willems sterk in de duels. Rivera.

wordt Brouwer weer vrijgespeeld. Dan loopt de PSV achter de bal aan. Dan gaat de Kersten zelfs in de aanval. Weer de problemen bij Kovar. Kersten over het been van de doelman. Nee, zegt Kooi. Niks aan de hand. Geen contact. Te gemakkelijk de valpartij. Ja, Heerenveen doet echt heel veel dingen goed. De PSV doet heel veel dingen slecht vanavond. Alleen Heerenveen schiet die bal er niet in. En zo staan de Eindhovenaren nog altijd met 1-0 voor. En is dat toch tamelijk miraculeus. Gaat zich ook maar eens tegenaan bemoeien, want die ziet PSV worstelen en kwakkelen. En eigenlijk op alle fronten afgetroefd worden door Heerenveen op één onderdeel na. Dat is het maken van een doelpunt. Hij heeft contact met de VAR over dit moment. Maar Kersten wel een beetje zijn been laat hangen, maar ik denk dat dat een goede beslissing is geweest van Kooi. Er is geen contact. Een beetje aan Kersten dat hij zich ook niet zo goed raad wist in die situatie. Ineens 1-1 met de doelman.

Van Bommel kan weer eens aanzetten voor een dribbel. Niet langs Brouwer, wel een hoekschop voor PSV. Ja, dat zal er allemaal zijn hoofd veel omgaan. Plan wat hij gemaakt heeft voor deze wedstrijd. Komt echt aan alle kanten. Nee, toch met 1-0 achter. Zijn hoofd was fris, bewegelijk. Sano. Een hoekschop die past in de tweede helft van PSV.

genomen. Wellicht ruimte Obispo. Die maakt de overtreding. En bij Heerenveen stormen ze nu op de scheidsrechter af. Want ze weten dat Obispo een gele kaart achter zijn naam heeft staan. En dan komt de kaart er wel. Maar die is dan voor Linde vanwege protesteren. En zo wordt Obispo hier gespaard. Want die... En daar kun je wel wat argumenten voor aandragen. Lijkt hij toch een dreigende uitbraak van Heerenveen te verijdelen. Door een overtreding te maken. Een veelbelovende aanval. Daar eruit gehaald. Want dan speelt niet de bal. Hij ontsnapt. Hij ontsnapt aan een tweede gele kaart. Amando Obispo. De frustratie en woede hierover bij Heerenveen valt wel te begrijpen. Je ziet het ook aan het gezicht. De centrale verdediger van PSV. Hier kom ik ongelooflijk goed weg.

houden. Beweging bij Linde. Die gaan er wel in zit. Nog een moment dreigend geweest PSV in de tweede helft. Ruim een uur. Eindhovenaren schadevrij. Maar vraag niet hoe.

Eindhoven daar op volle snelheid nu van Bommel. Weer getikt door Linde. Smans. Kwijt. Maar Fernandes. Raktarovic. Dat er wordt geduwd en Klaverboer met een geweldige reflex. Maar die duw is gezien door Kooi. Een vrije schop voor Heerenveen. Ik denk niet weg dat het echt een geweldige redding was. Van het doel van Jong Oranje. Met opzichtige duwen. Daar in de rug van Koertens. Gezien door Kooi. Wissel bij Heerenveen. Een dubbele wissel zelfs. Meerveld en Fardji gaan in de ploeg komen. Rivera aan de kant. Ja, hij liet de nodige kansen liggen. De grootste kans van de wedstrijd voor Heerenveen was ook voor Rivera. Voor Vente zit de wedstrijd erop. Meerveld en Fardji dus. Vente blijft gewoon staan. Spans is het. Die naar de kant gaat. Rijsveen gaat ook wisselen. Kostic en Perisic. Gacharovski, drie wissels zelfs. Daarmee laat Bos hier wel zien dat hij absoluut niet tevreden is over de gang van zaken tot nu toe. Geen risico genomen met de Obispo die zojuist heel dicht tegen de tweede gele kaart aan zat. Perisic, Gacharovski, Barataric. Obispo, Kostic komt dus in de ploeg. Noah Fernandes gaat er ook af.

0: vind.
1: Ja, het zal niet zijn omdat Smans niet meer voldeed bij Heerenveen dat hij eraf is gehaald. Hij speelde een prima wedstrijd.
2: Maar uiteraard
1: moeten ze dat voorzichtig opbouwen. Ja, dus met Meerveld natuurlijk wel een kwaliteitsspeler achter de hand.

Heijnans. Daar ligt de ruimte aan de linkerkant. Eén moment na. Toen ook niet echt lekker in de wedstrijd. Hier komt PSV. En één keer met risico genomen door Van Bommel. Dat moet anders kloppen. Dan zou je zo'n bal erin kunnen knallen.

Sieroski wint zijn eerste luchtduel van Vent. De bal is voor Heerenveen. Toertens. Lekker gespeeld door Willems.

0: Perisic maakt de oversteek onder een applaus.
1: Weerstand geboden tegen de wereldkampioen Spanje. Perisic en Kroatië. Maar eerder in de week volledig afgepoetst door Engeland. 7-0 nederlaag in Kroatië. Keihard aangekomen daar. Perisic met de hoekschop. Klaverboer gaat terug. En bal valt dan binnen of niet? Ik denk dat hij erin zit. Ja. Kooi wijst naar de middenstip. En hoe ze dat doen, doen ze dit. Maar PSV komt hier op een 2-0 voorsprong. In de tweede helft. Waarin Heerenveen tot dit moment absoluut de bovenliggende partij was. Maar uiteindelijk valt hij dan toch. Laat Heerenveen kans op kans liggen. En komt PSV hier op 2-0. Nog teruggelegd en de eigen goal niet meer te voorkomen door Willemsen. Het eigen doelpunt van Linde. Hij werkt die bal hier via de kuit over de doellijn. En zo is het 2-0. Heel ongelukkig moment van Linde. Klaverboer al hoogst ongelukkig was bij de eerste treffer van PSV.

Kirsten. Willemsen. Kan Heerenveen nog in de laatste 20 minuten? Natuurlijk is het een dreun, die tweede treffer. Het gevoel dat je zo dichtbij een gelijkmaker bent. Het is een linkerbal van Willemsen. Dat is de inbord voor PSV. Ja, hij zal er het zijn van denken. Kijk eens naar expected goals. Ja, daar krijg je niks voor.

0: Weerveld. Dat is nog een Perisietje. Fardji houdt het breed. Zagaritis is ook weer onderweg. Marco Fardji. Fardji scherp. Te scherp uiteindelijk voor Vente.
1: Het is te hoog hoor.
0: Vente blijft het proberen. Die blijft de positie kiezen daar. Jacht naar zijn eerste treffer in deze competitie. Ze hebben natuurlijk Ulrikjes nog achter de hand. Grote spits. Van Cambuur voetballen. Allemaal weer in het 16 meter gebied bij PSV.

Kersten. Oeh, die gaat er vervolgens kiezelhard in nadat hij die bal niet goed aanneemt. Probeert hij het nog te corrigeren. Maar daarmee gaat hij behoorlijk over de scheef, Kersten. Hij komt hem op een gele kaart te staan. Een wilde actie. Krasiroski het slachtoffer. Hij staat gelukkig weer. Snel, maar het is een hele linkovertreding van Kersten. Op het laatste moment was een been een beetje intrekt.

2-0 PSV. Dat in de laatste 11 eredivisiewedstrijden. Dat gaat dus terug tot het vorige seizoen. Iedere wedstrijd minimaal 1 tegengoal te verwerken kreeg. 10 tegendoelpunten al dit seizoen. Nu nog de 0. De laatste keer dat PSV in het eigen stadion in de competitie de 0 hield. Überhaupt trouwens, in alle competities. Dan moet je terug naar 1 februari. 3-0 tegen Feyenoord. Kersten. Klaverboer. Venten verlengd. Heerveld draait. Krijgt een heel klein.

zetje van Sano. Heerenveen wil haast maken. We moeten eerst even geduld hebben, want er staat een dubbele wissel klaar. Braude gaat naar de kant, Ekbring. Dat is een logische wissel. Een rechtsback voor een rechtsback. Machine in de ploeg. Dat is een aanvaller en spits. En die komt voor Vente. Die blijft dus voorlopig op de nul staan. De spits van Heerenveen. Machine dus voor het laatste kwartier. En een verse kracht op rechtsback. De persoon van Ekbring.

Nijlands ongelukkig. Hij stelt het zelf.

Til. Is een foto van overtreding op Flamingo. Even daarvoor dus. Die zal zijn benen wel voelen zo langzamerhand, Sergio Dest. Dat zal niet de enige zijn. Even een kwestie van in een ritme komen na 3 weken zonder competitiewedstrijd. Heerenveen de tank toch ook wel leeg raken. Maar die tweede treffer van PSV, eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest.

stil. Van Bommel. Af op Ekbrink. Heel goed. Dan is het schouder tegen schouder, zou je zeggen. Maar Kooi heeft toch een overtreding gezien. PSV is linksbuiten.

Zakarides.

kruipt heel gemakkelijk voor Maschin. Mauro, van afstand. Klavenboer leek de boel wel onder controle te hebben daar. Er zit een metertje naast, maar zoals gezegd, PSV komt al een behoorlijk tijdje niet meer in de problemen. Ja, hij kan er zondag over gaan napraten. Met name. Even afwachten hoe dit afloopt over de eerste 65 minuten van deze wedstrijd. Zal hij toch zeer tevreden zijn geweest. En wat perst zijn ploeg er nog uit in de slotfase. Van Ekbrink.

Bierveld. Toch even vastgehouden. Minuut 81 inmiddels.

Daar staat Ioni Santos. Die gaat zo aan de ploeg komen. Ook het idee dat dat geldt voor Surigiano Cornesion. Van jong PSV. 18, overgeheveld door Bos naar de A-selectie. Hij heeft zijn debuut te gaan maken. Zakarides. Meerveld. Meerveld in de kleine ruimte met Kaszerowski voor zich. Maar het is een kansloze poging van Meerveld. Basisplaats kwijt dus. Daar inderdaad de dubbele wissel bij PSV. Surigiano Cornesion, een debutant. En Ioni Santos voor zijn tweede optreden. Het is aan de overkant van Bommel die nu in de gaten krijgt dat hij eraf moet. Naar de bevestiging. De teleurstelling ook bij Van Bommel International. Santos naar de linksbuitenpositie. Mooi moment voor Cornesion. Zijn debuut in de Eredivisie. Vervanger van Mauro Junior, 18 jaar.

0: Santos is aan de linkerkant. Origine natuurlijk een middenvelder.
1: Oké. Sparta.
0: De eerste wedstrijden van het seizoen als linkerspits opgesteld. Wissel bij Heerenveen, daar gaat Koertens eraf. Krijgt ook complimenten daar. Goede wedstrijd gespeeld. Verlost door Luca Ooyen. De eerste speeldag de matchwinnaar was tegen Twente. Kovar wordt behoorlijk stevig aangespeeld. En Roster vervolgens maar naar voren.

Ja, na deze wedstrijd kan PSV dus gaan herstellen. En gaan toewerken naar die volgende Champions League wedstrijd. Maandag afreizen naar Duitsland en Leipzig.

orkesten. Dat is toch niet de grootste kracht van Kersten met de bal aan de voet. Oprukken. Leidt tot balverlies. Mijnans. Krult hem in de lange hoek. En is heel dichtbij een derde treffer voor PSV. Niet heel veel gezien. De tandem Til Mijnans. Hier was de man van de hattrick tegen Sparta. Tot dichtbij een doelpunt. Dit is heel slordig. Bal kwijt. Mijnans. Terugleggen. En John. Mooie kapbeweging. Nou, daar glijdt hij weg op het moment van schieten. Dan is de kans ook weg voor de jongeling. Een paar minuten. Maar zijn entree. Had hij hier zijn debuut kunnen bekronen met een goal. Het tovert in ieder geval een sporadische glimlach op het gezicht van Peter Bos. Dit was het moment daarvoor. De uithaal van Mijnans.

Julien Dest duellerend. Uiteindelijk is de vrije schop voor PSV. En niet heel vaak succesvol geweest de laatste jaren. Heerenveen tegen PSV. 7 van de laatste 9 onderlinge wedstrijden werden verloren. Onder die 0-8 van 25 april. Dat was weliswaar in Heerenveen. Peter Bos bestempeld als de beste wedstrijd die zijn ploeg onder zijn bewind speelde.

best. Niet langs Willemsen. Santos jaagt door op Ekbring. De inworp is voor Heerenveen. Het is bijna klaar en Heerenveen zal er een heel wrang gevoel aan overhouden. Niet alleen zichzelf dus niet beloond hebben. De eerste 65 minuten met name van deze wedstrijd. En ze minimaal gelijkwaardig en eigenlijk de hele fase gewoon beter waren dan PSV. Dat opgeteld bij de manier waarop ze de goals hebben tegengekregen. Hoogst ongelukkig. PSV voert in ieder geval de druk op. AZ en Feyenoord morgen tegenover elkaar. Als inmiddels in de 90ste minuut zitten.

0: Flamengo.
1: Perisic. Buitenspel.
0: Twee minuten. Slechts de blessuretijd. Ja, dat is ook het gevolg van die nieuwe regelgeving. Het gaat allemaal heel vlotjes. Weinig oponthoud meer. Het is ook minimale blessuretijd. Johnny Santos. Geplaatst en een teenlengte tekort. De vlag bleef omlaag. Til kon er net niet bij. En bij PSV kunnen ze niet geloven dat het geen hoekschop is. Hier geen zeker geen buitenspel. En daarna ook niet. Ja, natuurlijk is dit een corner. Zie je dit over het hoofd, Kooi? Het zal geen invloed meer hebben op het resultaat. Til. Niet over Willemsen heen. Zakaritis.

Daar het laatste fluitsignaal van Joey Coy. PSV komt schadevrij door de eerste wedstrijd na die lange interlandonderbreking. Maar daarmee is eigenlijk alles wel gezegd voor de Eindhovenaren. Want het voetbal was zeker niet goed. Heerenveen, nogmaals, was drie kwart in deze wedstrijd. Minimaal gelijkwaardig of zelfs beter dan de Eindhovenaren. Maar ja, ze schoten de bal er niet in, ondanks de mooiste kansen. Zoals bijvoorbeeld voor Rivera in de eerste helft. En ook in de tweede helft deed Heerenveen het 25 minuten lang eigenlijk prima. Nou, vanaf het moment dat die bal heel ongelukkig via de kuit van Linde over de doellijn karamboleerde, was het wel gedaan met de dadendrang van de Vriezen. En had PSV de drie punten dus in de tas. Waarmee het de druk op de concurrentie Feyenoord en AZ opvoert. Maar goed was het allemaal niet. We zagen wel een debutant bij de Eindhovenaren. Veldman. Ja. Hoe zal hij straks in de bus zitten? Die lange rit terug naar Heerenveen. Overdenkend dat het ook anders had kunnen lopen vandaag. Als Heerenveen net even een fractie scherper was geweest in de kansen. Misschien wat fortuinlijker op de cruciale momenten in deze wedstrijd. Maar natuurlijk was er ook wel een factor pech. Een actie van Klaverboer in de eerste helft. En het moment van Linde in het tweede gedeelte van deze wedstrijd. Het zag er allemaal heel ongelukkig uit. Rivera met de kans in de eerste helft. Dat was nog voor de eerste treffer in deze wedstrijd. Hij liet die mogelijkheid liggen. De Fransman. Maar goed, uiteindelijk, over een maand of wat, zullen heel veel mensen deze wedstrijd misschien niet eens meer herinneren. Maar wel naar de uitslag kijken en denken, ja, dat is eigenlijk best logisch. PSV Heerenveen 2-0. Maar zo logisch was het uiteindelijk allemaal niet. Heerenveen had meer verdiend. Meer dan het kreeg. Want het kreeg helemaal niks vanavond in Eindhoven. En dus is er ongetwijfeld een zuur gezicht bij de aanvoerder van de ploeg van Ruud Veldman. Die staat bij Sander.

Mm-hmm.